0: In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen twee moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het Radio 10 weer door weer online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.
1: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesoer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesoer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Ze gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de 2e halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het Radio 10 weer door weer online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.
1: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: Vijf uur.
1: In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten proberen zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het Radio 10 weer door weer online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden.
0: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: mei. Ja, het voelt als weekend, hè? Maar niet voor Gordon en Vrouwtje en de Radio 10 Ochtendshow. Ook geen vrijdag voor Hannelore, want je hoort er nu met het nieuws. Goedemorgen.
1: En voor jou ook niet, Jan-Paul. Nee, goedemorgen. Er geldt een noodverordening in een deel van het Groningse Stadskanaal. Dat komt door de onrust die is ontstaan over twee moeders die worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Boze mensen hebben gisteren ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De twee moeders uit Stadskanaal zijn intussen opgepakt. Bij een schietpartij in Vaals in Zuid-Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het gaat om een man die zwaar gewond werd gevonden aan de rand van een park. Hulpdiensten konden zijn leven niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt en de politie is op zoek naar getuigen. En op het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn nu alle finalisten van morgen bekend. Gisteravond in de tweede halve finale hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Waaronder topfavoriet Australië. Ook Malta kreeg genoeg stemmen om door te gaan met een liedje dat is geschreven door, jawel, een Nederlander. En dan het Radio 10 weer op veel plekken bewolkt en vanuit het noordwesten buien. Het blijft al fris met maximaal 13 graden.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.

0: de Barge op deze vrijdagochtend. Terwijl je misschien wel geniet van een lekker lang weekend of je bent gewoon aan het werk. Nou ja, wij zijn gewoon bij, hè, want we doen het samen natuurlijk.
1: En wij zeggen ook altijd, hoe is Johnny, hè?
0: Ja,
1: Johnny de Bal.
0: Ja, ja, ja.
1: Is daar iemand?
2: Ja.
1: Hallo.
2: Wij zijn er. Wij zijn er.
0: Hallo.
2: Ja, en lekker uitgeslapen.
1: Heerlijk. Is er iemand?
2: Het is officieel gewoon een werkdag vandaag. Maar ja, inderdaad, heel veel mensen zijn vrij vandaag. Die nemen lekker extra weekend vrij.
1: Het was gisteren ook echt zo'n scheid hemelvaartsdag. Regen, wind, koud. Hey, en aan het einde brak de zon door.
2: Hey, en het is dus zo'n dag dat iedereen vrij is. Het is slecht weer.
1: Ja.
2: Dus waar moet je dan niet naartoe gaan?
1: Een meubelboulevard.
2: Ik ging naar de meubelboulevard.
1: Ik ging naar de meubelboulevard.
2: En
1: ja,
2: ik heb een
1: goed
2: schat. Nou ja, ik heb een tip. Ga niet met je vriend naar de meubelboulevard. En dat deed ik wel. Ik ging met Jordi naar de meubelboulevard, want ik moest een tuinbankje hebben.
1: En
2: wij gingen dus voor een tuinbankje naar de meubelboulevard. En waar eindigden we? Na een half uur.
1: Ikea.
2: Bij de Mediamarkt. En dat niet alleen. Voor ik het wist, had ik binnen een half uur een tv gekocht.
1: Nee.
2: Ja.
1: Ik dacht een womanizer.
2: Ik had niet gedacht dat ik die tv nodig had.
1: Ja.
2: Maar volgens Jordi wel, want hij zei, je hebt een stokoude tv. Die is al 10 jaar oud. Het wordt wel weer eens tijd voor een nieuwe.
1: Oh, en heb je
2: dus
1: gaven?
2: Dus ik ging met een tuinbankje idee erheen. En met een tv ben ik thuis gekomen gisteren.
1: Wat voor een hele mooie.
2: Mooie tv, ja.
1: Ja, maar hebben grote. Hey, of...
2: Dat viel mij dus op. Die tv's tegenwoordig zijn gigantisch.
1: Ja. Lijkt
2: wel
1: tv's,
2: het lijkt wel filmschermen.
1: En kosten niks eigenlijk.
2: Nou ja, dat wil ik niet zeggen, hoor.
1: Nou, het is
2: wel een uitgave.
1: Goedkoper geworden dan normaal.
2: Goedkoper,
3: Jordi gaat het verhaal zo anders vertellen aan zijn vriendin. Wil jij een grote tv, lok je vriendin mee naar de meubelboulevard. En daarna mee de Mediamarkt in. Ja, goed. Ja,
1: wat,
3: is
1: wat een lokker is
2: het
1: eigenlijk.
2: Ja, het is gewoon een kinderlokker. Nee, het is ook een soort womanizer is het. Ja.
0: Hey. En je tuinbankje, die heb je dus nu niet?
2: Nee, die heb ik niet gekocht.
3: Nee,
2: ik ben thuisgekomen met een tv.
1: In kleermaker zit, ga je op televisie kijken. In de voor het WK natuurlijk ook.
2: Wij wonen niet samen, maar hij denkt, het zal mij toch niet gebeuren dat ik het WK op zo'n kut-tv ga kijken.
1: Dat jij zo'n oude tv hebt dan?
2: Nou ja, het was gewoon een prima tv, hoor. Ik vond niks mis mee. Ik zie het verschil ook bijna niet. Maar goed, feit of fabel zo meteen. Gordon, jij bent aan de beurt. Waar gaat je verhaal over?
1: Het gaat over een nijlpaard. Nee, Hannelore, nee.
3: Hoezo? Dit is echt...
1: Nee.
3: Moet je koffie voor me halen.
2: Vind ik ook, voor straf. Voor mij ook.
3: Jongen.
0: Feit of fabel, zo meteen.

0: met een paar fijne dreams en je nog een keertje kunnen omdraaien.
1: Okay. Ja, ik vind Stevie niks.
2: Ja. Oh. Feit of fabel?
3: Ja, elke dag een verhaal dat echt is. Een feit of een fabel. Voorspel mee en maak kans op de Radio 10 Dopper. En vandaag, Gordon, ben jij aan de beurt. Jij hebt een verhaal over een nijlpaard. Nou, ik kan niet wachten. Tel.
1: Nou, zoals je weet woon ik al jaren zeer comfortabel in Zuid-Afrika. Althans, ik heb daar heel lang een huis gehad. 2 jaar geleden verkocht. Maar wij maakten om de havenklap ook safaris. Want dat vind ik dus echt fantastisch. Zo ook dit keer. En wij togen naar Port Elizabeth. En dat ligt zeg maar Zuid-Afrika. Maar dan helemaal in het zuiden. Op de helft tussen Johannesburg en Kaapstad. Daar heb je Shamwari Game Reserve. Prachtig resort. Dus wij, Patrick en ik, toen nog heel in die tijd. Ik denk dat het onze tweede safari was. Ik zal nooit vergeten, we komen daar aan en die vrouw zegt... Welcome to this private game reserve. En ik had het verkeerd begrepen. Ik dacht een private game reserve. Dus dat was sowieso een teleurstelling. wij gingen dus op safari. Nou, en met nog... Het was private trouwens, dus wij met z'n tweeën. En we komen op een gegeven moment bij een meer... waar je dus die hippo's hebt. Dus dan hoor je dat al, dat geluid. Maar op een gegeven moment, wij staan er dus te kijken. En heel mooi. En er komt dus uit de bosjes komt dus zo'n nijlpaard. Maar ik was echt bleu als gras. Wist helemaal nooit dat die beesten zo vreselijk agressief zijn. Dus alles, dat is een soort van tank... wat aankomt. En ik zeg tegen die driver... ik zeg, hey, ik zeg, doe voor normaal. No, we have to be quiet. Ik zeg, nee, man. Ik zeg, rijden, de hel aarde hier. Nou, op een gegeven moment, omdat wij zo in paniek raakten... is hij dus naar 8 gereden. Maar dat was eigenlijk al te laat. Dat beest kwam zo erbij. Die beukte dus tegen die auto aan. Nou, dan moet je voorstellen, dan ben je dus helemaal van slag. Ja. Waardoor mijn fototoestel uit mijn handen viel. En... ik gewoon mijn camera dus op de grond daar zie liggen. Is dat beest daar echt het bovenop gaan staan? Gewoon een camera van...
3: Maar dan is hij wel stuk, denk ik.
1: Nou ja, maar niet normaal. Maar doodsangsten uitgestaan door dat nijlpaard. Ik had nooit verwacht dat zo heftig was en zo agressief kon zijn.
2: Feit of fabel?
3: Ja... is dit verhaal van Gordon een feit of een
1: fabel? Ik was nog niet klaar. Ik zeg, sorry, ik sta aan de tongen met dat nijlpaard.
4: Nee.
3: Nou, dat is sowieso een feit. De rest, is het een feit of een fabel?
1: En heb ik hem daarna keihard.
3: Nee. Stuur een berichtje via de app van Radio 10. Of bel 0909-310-10.
4: Een feit of een fabel, laat het even weten. En maak kans op de dopper drinkfles.
1: Ja, mocht je luisteren hoor. Ik bedoel, het is geen verplichting. Hè. Ik kan me zo voorstellen dat je gewoon niet luistert. Maar dan kun je ook bellen.
4: Ja, zou kunnen natuurlijk.

0: Carlos Ramazzotti. En un'emozione per sempre ori.
1: Feit.
2: Nou, dat doe je best
3: goed. Ga je zo okay. snel? Het lijkt wel of Italiaans spreekt.
0: Best Italiaans.
2: Un'emozione per sempre. Per sempre.
3: Gordon vertelde net een verhaal over een nijlpaard in Zuid-Afrika... waar hij eigenlijk doodsbang voor was... omdat hij in heel snel tempo op die auto afkwam... en vervolgens ook op je fototoestel ging staan.
2: Hij was gone with the wind.
3: Gone with the wind. Is dit verhaal een feit of een fabel? Nou, ik heb zelf ook zo'n safari gedaan. Dus ik weet dat dat kan gebeuren. Of tenminste, een nijlpaard zijn heel agressieve beesten. Toch denk ik dat dit een fabel is, dit verhaal.
2: Want?
3: Omdat ik zelf ook in zo'n situatie geweest ben met een meertje en die hippo's. En die waren, tenminste in mijn situatie, zo relaxed. En zo, die komen niet zomaar afgerend op een auto. Ik heb wel gehoord dat dat met een olifant kan gebeuren. Maar een hippo, ja, misschien kan het wel. Maar toch denk ik...
2: En wat voor luchtje had je op?
3: Een fabel op. Schrijven. Nee, fabel denk ik.
2: Een fabel,
3: ja.
2: Okay.
4: Nee, ik denk wel dat het een feit is. Ik weet dat er heel veel mensen omkomen door nijlpaarden. Ja. Nijlpaardgeweld. Ik geloof het wel.
0: Ja. Ja, ik denk ook wel dat het waar is. Kijk, dit is natuurlijk het verhaal vanuit de perceptie van Gordon. Hè? Dus ook al kan dat beest gewoon heel rustig zijn aangelopen. Heeft even een keertje tegen die wagen aangetikt. Dan is dat natuurlijk voor Gordon al meteen van... Oh nee, we gaan eraan.
3: Precies. Oh, die raakt in paniek.
0: Dit is misschien wel zoals Gordon het heeft beleefd. Dus dan is het er waar. Ja.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
0: Nou... Even kijken, Marco.
3: Wat denk jij, Marco?
2: Goedemorgen, Marco.
5: Ik denk dat het feit is.
0: Ook een feit.
2: En ben je zelf wel eens... Oh, je hebt een
3: nijlpaard ingeslingerd.
0: Een nijlpaard bij je.
5: Ja, nee, die is eigenlijk in de vraag was.
3: Maar waarom denk jij dat het een feit is, Marco?
5: Dat ik weer eens heel hard kunnen rennen, weet ik wel.
2: Ja, dat is niet... Nou, oké, ik ga jullie verlossen met het antwoord.
3: Ja.
2: Het verhaal over het nijlpaard in Zuid-Afrika in Shamwari Game Reserve, echt een aanrader voor mensen die met safari willen, is een fabel.
3: Heerlijk. Ja, I love it when I'm right.
4: Hij rende hard weg toen hij jou zag. Is dat het verhaal?
2: Nee, maar vrouwtje zat... ik heb dit meegemaakt met een olifant.
3: Ja.
2: Dat heb ik meegemaakt.
3: Nou, dat hoor je wel vaker, maar een nijlpaard hoor ik dat niet vaak. Nou, alhoewel ze wel agressief zijn.
2: Of het moet een nijlpaard zijn geweest met een enorme slurf, maar dat geloof ik niet. Marco.
3: Ja, helaas, Marco.
5: Ja.
2: Dank je wel voor het meest, maar helaas zat je daar helemaal naast.
3: Ja.
5: Ja, jammer dan.
2: Jammer dan, hè? Oké, jongen.
3: Werk ze vandaag, Marco. Hoi, hoi.
2: En we hebben het nieuws met Hannelore. Hannelore, wat zit er allemaal
4: in? Nou, Gordon, onder andere nieuws over een miraculeuze redding.

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu
13: big deals bij Keukenconcurrent.
12: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
12: Kippie.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: deze ochtend je laatste kans op tickets van 10 voor Replay en Gordon. Op 9 oktober in Ahoy Rotterdam hoor je de nieuwe single Me Love You. Ik hoor hem in ieder geval continu in mijn hoofd. Reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10. En je bent erbij met een vriend of vriendin. En dan zie je Gordon van heel dichtbij. En hij is ook heel dichtbij.
1: Dat wil je, hè?
2: Hey, het Radio 10 weer. Vandaag op heel veel plekken bewolkt. En wat voor plekken, dat hou ik maar voor me. En vanuit het noordwesten komen er buien. Je kunt hem hier al zien hangen. Het blijft fris met maximaal 13 graden. Ik vind het echt koud, jongens.
1: Ja, het is heel fris. Ja,
2: is er verkeersinformatie?
1: Nee. Iedereen ligt of in bed, of is thuis, of misschien aan het werken. Maar er zijn er maar weinigen.
2: Ja, jammer voor ons.
1: Ja. Lekker doorrijden.
0: Dat is ook zo, inderdaad. Ja. 3 minuten over 7:30. Gordon en Vrouwtje op Radio 10. En Hannelore met het nieuws.
3: In een deel van het Groningse Stadskanaal is er een noodverordening. Als je er niets te zoeken hebt, mag je er niet zijn. En dat komt door de onrust, nu daar 2 moeders worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen.
2: We gaan het er straks wat uitgebreider over hebben. Want als je dit verhaal hoort op de vroege ochtend, word je misselijk in je maag.
4: Ja. Nou ja, ik ben daar inderdaad, gisteren was er echt een slag van.
2: Ja. Ja. Ik denk dat heel Nederland, tenminste mensen die het journaal zaten te kijken, volledig verbijsterd waren dat die 2 vrouwen nog niet opgepakt waren.
4: Ja.
2: Dus die ramen zijn ingegooid in het Stadskanaal. Ik moet even uitleggen dat het gaat om 2 moeders die gewoon zware kindermishandeling hebben uitgevoerd op hun
4: kinderen.
2: En die mensen, die moeten zwak begaafd geweest zijn. Dat kan niet anders als je dit met je kind doet.
4: Ja. En ja, we weten natuurlijk verder dat nog helemaal niet wat voor vrouwen dat waren.
2: Nee, maar goed, daar gaan we straks even wat verder op in.
3: In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende man die binnen een half uur een avondwinkel en 2 tankstations heeft overvallen. Bij de laatste overval vluchtte hij met de kassa. De man leek vermomd te zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met achterop een bak van thuisbezorgd. En ook droeg hij een helm van thuisbezorgd.
4: En die was dus gejat, kennelijk.
3: Ja. Nou ja, die heeft heel druk gehad.
4: Het lijkt me een Nederlandse speelfilm. Hey,
2: die had echt geld nodig.
4: De pizzabezorger.
2: Maar dat hij ook de kassa meeneemt. Ja. Dat vind ik wel weer grappig. Ja, je mag er niet om lachen om criminaliteit. Nee. Maar dit soort dingen, als er dan niemand gewond raakt, dan denk ik, ja.
4: Ja, is het zo, ergens wel grappig.
2: Eigenlijk is het ook best wel. Ja, ik mag het niet stimuleren. Het ligt heel groot.
3: En een miraculeuze redding na een vliegtuigcrash in Florida. Een privévliegtuigje met 11 mensen aan boord was neergestort midden in de Atlantische Oceaan. Het was sowieso een wonder dat iedereen die crash heeft overleefd. Maar daarna hebben ze allemaal 5 uur lang rondgedobberd op een vlot. En als ze allemaal konden worden gered door de Amerikaanse luchtmacht.
4: Wat een verhaal is dit.
2: Dit is een film.
4: Ja. Niet normaal.
3: Vijf uur lang, een saaie film wordt het wel, denk ik. Ja,
2: maar dat zou ik nog het allerengste vinden. Wetende dat die haaien, als je gewond bent.
4: Nou, er is ooit zo'n verhaal geweest over filmen. Dat is ook echt gebeurd. Open Water heet die film.
2: Oh.
4: Echt een aanrader. Dus, want jij zegt dat het wordt een saai verhaal. Ja. Nou, dat is echt verre van een saai verhaal. Want die mensen die zijn dus achtergelaten na een duikexcursie. Hebben ze gewoon een headcount gedaan. Dus geteld iedereen wie er in de boot was. Maar nee, sorry, dat hebben ze dus niet gedaan. En daardoor

0: hoort altijd wel dat je zwemvest waar die zit onder je stoel. Dat je op moet plaatsen. Hier zo'n stewardess, hier zo'n pijpje. Zo. En, die, ja. En dan moet je hem opblazen. Maar de kans dat een vliegtuig in een water zo'n crash eigenlijk overleeft, is echt miniem gewoon. Ja. Dat gebeurt bijna nooit.
1: Er kwam omdat de piloot toch nog een beetje kon afremmen voordat hij crashte. Dus het ging iets minder hard. En uiteindelijk na een paar uur hebben ze vanuit de luchtmacht hebben ze ook nog vlotten naar beneden gegooid. En eten en drinken en zo. Omdat ze gewoon zagen van ja, die mensen zijn echt in paniek, doodsangst. Oh. En ja, ze konden nog niet meteen worden opgepikt. Dus ze wisten wel dat er hulp onderweg was. Maar ja, hoe dan ook, 5 uur lang, wat doet dat mentaal mee?
2: Nou ja, en dat is dus ook echt een wonder dat ze, nou ja, nu wisten ze waar die mensen waren. Want anders dan vind je die mensen ook niet.
0: Ja, was het een watervliegtuig?
1: Nee, volgens mij niet.
3: Ik denk het niet.
2: Zometeen hoor je wat je gisteravond hebt gemist op tv. Met daarin onder andere een bekentenis over Helene Hendricks. Je hoort wie haar 16 keer per dag belt.
0: 16 keer per dag?
2: 16 keer.
0: Bizar.

0: Zo, mooi liedje dit, blijft het goed, hè? Die with a Smile, Lady Gaga en Bruno Mars bij Radio 10.
1: Ik krijg gelijk zin in een mars.
2: Sowieso. Die wat heb jij en ik en Gordon? Iedereen gemist op tv.
3: Annelore, gisteravond.
4: Ja, Jack van Gelder is teleurgesteld in Helene Hendricks. Hij mag niet meer opkomen opdraven in haar oranje talkshows. En Jack voelt zich aan de kant gezet. En hij zegt dat hij na zijn vertrek nauwelijks nog contact heeft gehad met Helene. Maar bij VI vertelde René van der Gijp juist dat Helene de enige was die voor Jack opkwam.
5: Helene heeft zoveel geduld, dat meisje. Echt serieus waar.
6: Maar dit is ook geen...
5: Maar wat dacht jij in die tijd dat hij zeg maar op wel of niet daar zitte? Belde hij ze gewoon 14 keer, 15, 16 keer per dag. Die werd er helemaal werd er kriebelig van.
1: Oh. Ja, qua uitzending dan bedoelt. Ik dacht dat hij echt haar stalkte. Maar dat is wel een beetje stalking, toch? 16
3: nou ja,
1: keer
3: als
1: dag
3: jij als je iemand 16 keer per dag belt, vind ik dat niet in het normale of zo.
1: Wat ik een beetje bij Jack van Gelder heb, het wordt een beetje Henny Huisman. Weet je, die zo nodig op tv moet. Ik bedoel, dan denk ik, je hebt 54 jaar carrière gehad.
3: Ja.
1: Ja, het is nu...
3: Ik kan me overigens wel voorstellen dat als jij vaak in een programma zit en ineens niet meer, dat je dan wil weten, hey, wat is er dan aan de hand? Dat kan ik me nog wel voorstellen.
1: Ja.
3: Maar ik begrijp niet dat hij dan 16 keer per dag Helene Hendricks gaat bellen.
1: Ja,
3: overigens
1: dat was tijdens
3: heeft...
1: de uitzending. Dat was
3: dat was niet tijdens de uitzending. Dat was volgens mij gewoon in haar privé-tijd. Dat is wat er gezegd is.
1: Ja, en om over de uitzending te praten.
3: Om te praten over waarom hij dus niet meer uitgenodigd werd.
1: Okay,
3: ja, daar belde hij steeds over. Helene heeft overigens op 29 april, heeft ze gezegd, nog gebeld met Jack, maar hij nam niet op.
1: Oh.
3: Dat heeft ze gisteravond nog laten weten.
1: En toen heeft hij weer gezegd, ja, dan had ze hem gewoon nog een keer moeten bellen.
3: Ja.
1: Dan had ik misschien wel opgenomen. Ja, weet je, het is zo kinderachtig allemaal.
3: Het wordt dan inderdaad een beetje wel eens niet eens verhaal, hè?
1: Een beetje Gerard Goor wordt het.
3: Ja, ben blij dat je het zelf
1: Verder daarover gesproken trouwens.
4: Verder heeft in Vandaag Inside Cybermannetje Dave Maasland alle kijkers die regelmatig porno kijken gewaarschuwd. Sommige sites vragen namelijk erom of je je paspoort uploadt om te checken of je wel meerderjarig bent. Maar de gevaren zijn groot, volgens Dave.
7: Ja, als iemand je identiteit steelt, daar kan je jarenlang last van hebben. Het is alsof jouw gezicht op opsporing verzocht wordt getoond. Ja, en jij bent het niet. Ja, daar kan je jarenlang last van hebben.
8: Maar als je dan porno wil kijken, je moet eerst je paspoort laten zien. Ja, dan zijn blijkbaar mensen.
7: Dat zou ik ook even niet doen. Dat is ook echt het advies. Scan nooit je paspoort in. Kijk, als je echt financiële diensten gaat doen online en crypto gaat beleggen, dan mogen ze erom vragen, maar verder niet. En er is gewoon een app voor, de Kopie ID-app. Die kan iedereen gewoon downloaden. Als je daarmee je paspoort scant, kan je gelijk al die velden weghalen dat ze niet kunnen herkennen. Watermerk erop. Dus alsjeblieft, upload niet zomaar je paspoort ergens naartoe. 3000 mensen al vorig jaar die slachtoffer zijn geworden van identiteitsfraude.
3: Maar welke site moet je dan eerst je paspoort laten zien?
1: Copy ID.
3: Je hebt toch zo... Ja, maar je hebt toch heel veel porno-sites waar je gewoon zonder je paspoort te downloaden...
1: Oh, zegt de expert.
4: Vertel eens.
3: Het is niet dat ik nou zoveel porno kijk, maar ik bedoel,
1: maar
3: het lijkt me toch niet echt heel moeilijk. Nou, zelden moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb echt wel porno gekeken, maar het is niet dat ik denk, hé, lekker, ik ga vandaag weer eens even porno kijken. Het is weer even tijd. Nee.
4: Nee, maar ik bedoel, dat heb lekker gevraagd. Hè. Ook op social media en zo moet je dan... kans groot dat je je paspoort moet uploaden.
3: En daar moet je dus eigenlijk sowieso altijd heel voorzichtig mee zijn.
4: Ja, dan moet je gewoon heel veel dingen moet je gewoon zwart maken als je er... Bijvoorbeeld als je er een foto van moet maken, kan je natuurlijk zelf met tekenen gewoon op je foto-app.
3: Ja.
1: Nou, goede waarschuwing. Ik kijk dus helemaal geen porno. En het klinkt heel gek voor iemand die het altijd over seks heeft.
8: Ja.
1: Ik ben er dol op.
3: Maar hoe zit dat dan bij jou? Want jij hebt het zo vaak over seks. Ja, maar ook niet zo... Echt zo... Lekker mannen lullen.
1: Ik vind het vies om naar te kijken. Ja, sorry, vroeger deed ik het wel. En huurden we videobanden.
3: Overigens, dit fragmentje mag niet gebruikt worden voor de socials. Hè? Dan wil ik dat even zeggen, want ik zie dit nu alweer. Ik zie Amber onze socials. Oh, hier kan ik een leuk fragmentje van maken.
1: Ja, een goed gifje. Staat je wel.
4: Maar jij was dus die man die achter dat gordijntje dook in de videotheek. Bij de pornobanden.
1: Nee. Maar
3: je bent er dus niet zo van.
1: Nee, ik hou niet van porno. Gewoon. Ik vind het,
8: omdat het dan nep is of zo? Het is
1: nep, maar ik vind gewoon... Ik vind kijken naar seks onder mensen...
3: Je doet het liever real life.
1: Ja, vind ik niet zo prettig. Eigenlijk.
3: Oké.
1: Nee.
3: Dus je ziet jou niet in een soort groepsekssessie of zo. Je moet echt één op één.
1: Nou,
3: oh, dat wel.
8: Dat
3: wel.
8: Slim. Goedemorgen, Gordon en Frankje bij Radio 10.
1: Frankstra,
8: I'll be there for you. The Rembrandts.

0: There for you, met in
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
2: Ja, we zijn de afgelopen weken druk in de weer hier op Radio 10 in de ochtendshow om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Dat doen we in opmaat naar de Alpe d'Huez toe. En Vrouwtje en Hannelore waren afgelopen woensdag onder handen genomen door Ray Klaassen.
3: Ja,
2: en nou, ik heb jullie eigenlijk daarna helemaal niet meer gesproken. Ik heb jullie niet meer horen kermen of lopen horen zeiken.
3: Ja, het was ik vond het een toffe training. Echt leuk, want Ray is sowieso vervelend
2: man
3: om daar bij in de buurt te zijn. Echt een leuke vent ook. Ja. En nou, wel stevig hoor, want ja, hij hield ons wel.
4: Hij was streng.
3: Hij was wel streng, ja.
2: Lore, ik moet zeggen dat ik toch best wel onder de indruk was van jou.
4: Ja, nou ja, mijn loopband kon iets minder stijl dan die van Vrouwkje, moet ik even in alle eerlijkheid erbij zeggen.
2: Daar zat
4: de. Dus dat scheelde. Maar het ging best goed, ja.
3: Nou, ik heb geen spierpijn gehad. Nee. Ik was dus wel echt. Ik heb nog nooit na een training zoveel gezweet. Ja. Meestal ga ik altijd redelijk ongehavend de strijd uit. Maar nu, ik was echt kapot.
4: Ja, ik vond het best wel pittig, ja. En dit
3: training
4: was dan bijna een uur. En dan te bedenken dat we straks ruim 4 uur lang zo gaan lopen.
2: Ik vind het alle hulde voor jullie. Ik ga naar jullie schreeuwen en toeteren.
3: Toeteren.
2: Ja. Hey, we zamelen dus geld in voor de Alpe d'Huez. Een sportevenement waarbij 5000 deelnemers fietsend of wandelend die gigantische berg gaan beklimmen. Dit doen Vrouwtje en Hannelore voor het team Alpe d'Huez. Een team rondom de vorig jaar overleden Yvette. Zij leed aan endeldarmkanker en zamelde tijdens haar ziekte zelf ook geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Ja, het team van Yvette wordt gevormd door haar man Paul en 2 kinderen. Twan en Anouk, 8 en 12 jaar zijn ze. En de support komt ook van de ouders van Yvette. Zij zijn er in Frankrijk op 4 juni tijdens de Alpe d'Huez bij. Een emotioneel moment gaat het zeker zijn, want ja, het verlies van hun dochter raakt hun uiteraard nog altijd.
5: Ja, het was voor ons een klap. Natuurlijk 3,5 jaar geleden, inmiddels 4,5 jaar geleden, toen het hele verhaal begon eigenlijk. En ik heb echt een hele tijd niet kunnen geloven dat dat wel eens het einde zou kunnen zijn. Ik denk, die vecht zich er wel doorheen. En dat deed ze ook wel. Maar uiteindelijk was de ziekte sterker dan die vet, ondanks alles.
6: Maar ze is er altijd. Elke keer zo positief naar elke operatie, zegt ze, mam, ik ga er weer voor. En dan ging ze weer. Ze zegt, ja, ik word niet meer beter. Maar ik wil dat de andere mensen wel profijt hebben van alles. Dat er geld opgehaald wordt. Dus Paul is doorgegaan.
2: Wat heftig.
3: Ja.
2: Nou, het is alleen maar meer redenen om te doneren voor deze actie.
3: Het voelt ook zo onnatuurlijk dit, hè? Dat je je kind moet.
2: Ja, 8 en 12.
3: Oh, dat je kind. Nee, dat je dus zelf als ouders zijnde je kind verliest. Ja, dat is dus echt super heftig. Het is een heel mooi gezin. Ik heb ze zelf ontmoet. Paul is een hele lieve, liefdevolle man. En die kinderen van 8 en 12 die ook meedoen. Ik vind het echt heel dapper.
2: Maar die veiling gaat als een man.
3: Ja, dat gaat hartstikke
2: niet
3: goed.
2: Ik geloof dat daarvoor wordt er ingezameld. Dat feest is bijvoorbeeld verkocht voor 35.000 euro.
3: Ja,
2: dat feest met Tino Martin voor 50. En ga er nog meer van komen? Ja, hè? We hebben daar ook nog leuk nieuws over. Dus het is één groot successtory.
3: Ja, hartstikke goed. Ja, allemaal voor de Alpe d'Huez.
2: Ja.
3: En voor Team Divet.
0: Inderdaad. Dus radio10.nl/doneer. Daar vind je alle info. En natuurlijk ook die veiling waar je dus mee kan bieden. En dat doe je natuurlijk voor het goede doel. Hier zijn de Doobie Brothers bij 10. What a Fool Believes.

Pionier, daar vind je de veiling voor Alpe d'Huez en kun je dus bieden voor het goede doel. Bijvoorbeeld, hè, een tramrit door Amsterdam met Erik de Zwart, dat is ook leuk. Een Baas racefiets, dus een exclusieve racefiets waar Michael Bogert ook op fietste. En een Ajax-shirt, daar staat zoveel verschillende dingen staan er op die veiling. Dus doneer mee, radio10.nl/doneer.

0: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
6: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
7: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Ik wil als dino!
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
17: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
18: Vrouwtje op 10 op deze vrijdag, die voelt als een zondag. Met Chic en George Michael zometeen. Maar eerst het nieuws van 8 uur en dat krijg je van Hannelore. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Een schietpartij in het Limburgse Vaals vannacht. Agenten kregen een tip over schoten en vonden in een parkje een zwaargewonde man die even daarna overleed. Omdat onduidelijk is wat er aan het schieten vooraf ging, wil de politie getuigen spreken. Er is nog niemand opgepakt in Vaals. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Gerry Markessauer, die in de Tweede Kamer een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markessauer over Palestijnse asielzoekers dat we ze bij de grens met geweld moeten tegenhouden. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. En in Finland was er een dreiging met drones. Inwoners van de regio Helsinki moesten daarom binnenblijven. Waar de drones vandaan kwamen is niet bekend. Het gevaar is nu geweken, zeggen de autoriteiten. Het vliegverkeer lag stil en volgens Finse media hielden gevechtsvliegtuigen de boel in de gaten. En dan het radioteam weer. Vanochtend op steeds meer plekken regen. En vanmiddag blijft het bewolkt en regenachtig en fris, hooguit 12 graden.
20: En is er al wat te melden op de Nederlandse weg?
21: Ja, er is 1 vertraging op de A27. Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 5 minuten.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: En ik merk dat mijn tijdsbesef helemaal in de war is. Want als ik naar buiten kijk, het voelt gewoon als 3 uur 's middags op dit moment. Het is zo licht.
1: Je moet ophouden met die verkeerde tijd te noemen.
0: Ja, dat is echt.
1: Weet je dat de mensen schrikken gewoon. Oh, het is al 8 uur.
0: Nou, 9 over 7.
2: Jan Paul.
1: Hey, heb jij wel eens jongere mensen of jongere jongens gedate?
2: Nou, heb ik wel eens oudere jongens gedate.
1: Ja, nooit ook, hè?
2: Nee, ik heb eigenlijk altijd wel een jongere man. Maar is het een goed of een slecht idee? Dat vraag ik je dan af. Dat vragen we ons eigenlijk een beetje af naar aanleiding van een interview van Angela Groothuizen. Ze staat vandaag in de Telegraaf. Heel leuk interview trouwens. Ze is 66 jaar. Nieuwe levensfase ingegaan. Dus ze stopte met alcohol, begon met daten. Ja, en dat doet ze dus heel vaak met 25 jaar jongere mannen.
1: Nou, ze heeft toch gelijk.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, vind
1: maar
2: ik
1: zij
2: ook.
1: Vertelt het ook in geur en kleur aan alles en iedereen die het wil horen. Want als ik haar tegenkom, nou, toevallig met haar gewerkt een paar weken terug. Ja. Oh, zussen schat, nou, ik had er van de week. En laat ze foto's ook zien. Dickpics, alles. Nee. Oh, ja, schat.
2: Oh. Ja, ik vind het ergens wel leuk en inspirerend, toch? Als je dat daar ook openlijk... Er is ook vaak een oordeel over, hè? Helemaal over vrouwen met een jongere man. Ja, niet over mannen met een
0: maar hoe jong
2: vrouw.
0: Ze, ja, hoe en zijn voor jou dan, vrouwtje? Hoe jong...
2: Nou, ik trek wel een beetje een lijn bij. Ik heb wel eens een man gehad die 15 jaar jonger was. Dat vond ik wel veel.
1: Ja, okay, ja.
2: Dat vond ik wel veel. Maar want dan merk je erop. Je voelt er niks van. Maar je merkt wel op een gegeven moment dat je echt wel uit een hele andere tijd komt. En dat je ook op een ander punt in je leven staat. Dat is niet, af en toe wel eens.
1: Hij wist niet wie zijn wiebertje was, zeg maar.
2: Zeker niet, nee. Dat wist hij zeker niet. Nee, maar mijn huidige partner, Jordi, is 8 jaar jonger. En dat is echt geen probleem. Dat maakt echt voor mij helemaal niks uit.
1: Nou, ik heb ook altijd jongere vriendjes gehad. Heel veel trouwens. En het grootste leeftijdsverschil was een keer 24 jaar of zo. Ja, dat ga ik echt nooit meer doen.
2: Dat is ook wel echt heel veel.
1: Ja, dat is heel veel. Maar ja, goed, weet je, ik vind jongere mannen gewoon aantrekkelijker ook. Ja. En dat geldt ook voor vrouwen trouwens. Ik bedoel, waarom zou je met een oude krant in bed gaan liggen als je er gewoon de nieuwe Playboy
2: hebt? Nou ja, dan denk je jonge jongens dat jij bent dan de oude krant. Ja,
1: heel veel jongere mannen hebben een soort daddy syndroom, hè? Dus die zoeken een soort vaderfiguur. Nou, en daar knap ik op af. Want ik vind, als iemand mij daddy gaat noemen... Oh. Dan heb ik al zoiets van, nou, laat maar zitten. Nee, maar ik heb wel mijn grens verlegd. Dus ik ga niet meer beneden de 35. Dat wil ik niet meer.
2: Ja, maar dat is toch ook al best wel heel veel jonger, 35 jaar?
1: Centimeter heb ik het al.
2: Oh. Uiteraard. Oh, nee. Hoe kon ik dit ook verkeerd
1: 35
2: hebben?
1: Is dus al heel veel jonger. Is 22 jaar jonger
2: dan? Dat is echt heel veel jonger. Okay, geen probleem voor jou.
1: Ook een beetje
2: je moet het bij gaan stellen, vind ik.
0: Dan. We gooien de vraag even op. Als je luistert
1: 45 en zit je te luisteren.
2: Nee. Heb jij ook een relatie met een jonger iemand?
1: Ja.
2: Wat zijn de voor- en nadelen? Laat het weten via de app van Radio 10.
1: Ja, dat zijn we heel nieuwsgierig naar. Maar goed, mocht je ertussen zitten, een leuke vrijgezelle vent. Liefst een piloot of een
2: dokter. Nou, waarom niet eigenlijk?
1: Ja, maar echt, ik date nooit meer. Misschien

0: De vraag, heb jij ook een relatie met een jonger iemand? Of wat vind je daarvan? Linda zegt bijvoorbeeld, mijn man is 10 jaar jonger dan ik. En dat is handig, want dat maakt mij ook jonger.
1: Ja, ja, dat klopt wel. Je blijft er jong bij. Ik bedoel, dat heeft
2: nou, je denkt, ik moet even een tandje bijzitten. Want,
0: ja, precies. Nou ja, wat zijn de voor- of nadelen van een jongere relatie? Wat vind je daarvan? Laat het even weten via de app van Radio 10 of 0909 300.

0: jongere partners daten een goed idee of juist niet?
1: Ah ja, ik ben er uiteindelijk wel een beetje klaar mee, moet ik heel eerlijk zeggen.
2: Met jongere partners?
1: Ja, ja, dat heeft niet meer mijn voorkeur. Ik vind de
2: maar ik kan bij jou zo wisselen. Kan bij jou zo weer omslaan, deze stemming.
0: Morgen ziet het alweer anders.
1: Hey, maar iemand die dat wel is gelukt, dat is onze beller die we hier aan Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Dennis. En heel toevallig in deze week van de Alptu 6. Vertel even jouw verhaal.
3: Nou ja, ik ben 7 jaar geleden ging ik naar Alptu 6. En daar heb ik mijn nu huidige partner ontmoet.
1: Oké. Okay.
3: Ik ben 30 en ik ben 51.
1: Oh, dus 14 jaar verschil. Hè? Geen enkel probleem ermee?
3: Nee, dan moet je gewoon naar het duwen. Nee, kapper.
1: Dennis. Nou, Dennis, ik ben het helemaal met je eens.
2: Nee. Ja, luister te veel naar Gordon.
1: Maar jullie hebben nu een kindje van 2, hè?
2: Ja, want hoe hebben jullie elkaar precies ontmoet? Hoe is dat gegaan? In het hotel? Is dat op de berg zelf geweest? Tijdens het lopen? Bij het juichen? Wat?
3: Nee. Ja, ik was vrijgezel in die tijd. En ik ging als een zielig hoopje mensen alleen Alp de 6 fietsen. En er kwam een er kwam een vriend van mij een paar dagen later. En toen gingen we s'avonds uit eten. En dan kom je zeggen, eigenlijk bovenop de berg gewoon in zo'n leeg restaurant binnen. Yeah. En daar zaten twee meiden, zeg maar, in die tijd. Want toen was ze natuurlijk net 30.
1: Ja.
3: En dus ik zei tegen een vriend van mij, ik zei, joh, waar gaan we zitten? Ja, zegt hij, bij die vrouwen natuurlijk. Ik zeg, nou, laten we eerlijk zijn. Als we daarmee aanpappen, krijgen we allebei 7 jaar gevangenisstraf. Dus dat moeten we niet doen. Maar toen gingen we dus erbij zitten. En ik schoof per ongeluk met mijn stoel tegen hun aan. Dus ik zei, oh, sorry, eet smakelijk. En, want het is daar natuurlijk wel heel gemoedelijk op zo'n berg.
1: Ja,
2: ja. Je maakt snel contact.
3: Dus, ja, nou ja, dus ik draaide eigenlijk gewoon terug. En dus toen, die vriend van mij kreeg een telefoon, dus die ging even bellen voor de zaak.
1: En 10 minuten later.
2: Doe even de korte versie.
3: Dit is heel kort.
2: Oh, dit is
3: zei, mag ik je wat zeggen? En toen zei ik, ja, is goed. Toen zei ze, wat heb je mooie ogen? En ik dacht alleen, zo, dat is dom.
1: En 10 minuten later lag je in de bosjes.
3: Ja.
1: 10 minuten later lag je in de bosjes.
2: Hé, maar Dennis, merk jij wel eens, want jij zegt 14 jaar verschil, hè? Dat is best een groot verschil. Merk jij daar wat van? En dan bedoel ik niet natuurlijk.
3: Nee, joh, ben je gek. Nee. Je moet jezelf een beetje misschien niet zoals een oude lul gedragen als je.
1: Kijk, now we're talking.
2: Ja. Dus het houdt je ook jong, zeg jij.
3: Ja hoor, zeker. Ja.
2: Nee, en hoe reageert jouw omgeving op dat leeftijdsverschil?
3: Ja, die mannen vinden het allemaal cool en die vrouwen vinden mijn kinderen lokker.
1: Oké, Dennis, dankjewel.
2: Dankjewel, Dennis.
3: Ja.

0: 10 en de grootste hits aller tijden. Michael Jackson natuurlijk, Black or White. In de ochtendshow van Radio 10, Gordon en Vrouwtje. En Hannelore, wat zit er zoal dadelijk in het nieuws?
1: Door de eindexamenkandidaat is er één product niet aan te slepen in de supermarkt. Hoort zo wat?

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
9: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
17: We denken na over een koophuis.
18: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
17: Bart, met die loopgroep?
18: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
19: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
20: Radio 10 met vanaf maandag de nummer 1 hits top 500. De grootste en de beste nummer 1 hits ooit gemaakt. En ja, en Queen staat daar natuurlijk ook in. Een van hun grootste nummer 1 hits, die ga je zo meteen horen. Gordon, wat zit er in je neus?
21: Ja.
22: Ik
21: heb een loopneus.
22: Ja, ja, je moet het even... Ik heb allergische naar Gordon reactie. Te kijken. Die heeft een soort hele servettische neus
21: gegeven. Ja, maar het loopt als het lijkt water een loopt mijn neus uit.
20: Hoe dan?
21: Oké, het weer. Ik hou het heel kort. Het is kut weer. 12 graden.
20: Oké.
21: Vrouwtje.
22: Toch als ik naar buiten kijk, zie ik wel een zonnetje. Nou, hier is het. Het zonnetje schijnt in Hilversum.
0: Zit in jouw hoofd, schat.
22: Ja, dat sowieso. Er is één vertraging op dit moment. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 7 minuten.
0: Is dit live op de radio? Het maakt allemaal helemaal niks uit.
22: Nee, oh, je zal nu maar je wekkerradio. Ja. Dit is je wekkerradio.
0: Het zijn Gordon en Vrouwtje op die in de ochtendshow natuurlijk. Maar gelukkig is er ook Hannelore die in alle rust het nieuws heeft.
1: Nou ja, ik begin echt met gruwelijk berichten uit Stadskanaal. De school van het meisje dat in coma ligt na zware mishandeling waarschuwde Veilig Thuis al een half jaar geleden. Dat meldt RTV Noord. Twee moeders uit het Groningse Stadskanaal zijn opgepakt. Ze zouden hun kinderen hebben mishandeld.
2: Het is toch niet te geloven dat het een half jaar geleden
22: je hebt
2: al
22: mishandelen,
2: is?
22: Ja, mishandelen en mishandelen. Maar dit zijn echt hele gruwelijke verhalen. Hele beeldende verhalen. Het kippenvel staat op onze rug.
2: Ik was echt een slag gisteren. Ik was. En ik kan me ook de woede voorstellen. Want ik had diezelfde woede toen ik hoorde op het journaal dat die moeders nog niet gearresteerd waren. Dan denk ik, waar gaat het nou mis in Nederland?
22: Ja, het is ongelooflijk, hè? Wat jij zegt, Hannelore, een half jaar geleden is dit al gemeld. Hoe kan dat nou toch dat daar dan niet geen gevolg aan wordt gegeven?
2: Ja, maar dat die vrouwen dan ook vrij rond kunnen lopen. Die hebben ze bewezen dat ze dat gedaan hebben. Er is een heel rapport over uitgegeven. Sowieso moet je die mensen dan beschermen tegen de reactie van het publiek. Hè, wat er dus ook gebeurd is. Ja. Er zijn ramen ingegooid. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen.
22: Ja, zeker.
2: Vooral als je ouder bent. Mark zit naast je. Zou je ooit voor kunnen stellen dat je zoiets zou kunnen doen?
0: Natuurlijk niet.
2: Dat is toch niet voor. Dus die mensen moeten toch zwakzinnig zijn?
22: Ja. Ongelooflijk dat dit überhaupt in je hoofd opkomt om zoiets te doen. En ik geloof dat die ene moeder is dan weer beïnvloed door die andere moeder. Want dat zijn dan vriendinnen. En die had dan een bepaald soort macht over haar. Waardoor ze allerlei, en ook bij zichzelf volgens mij, allerlei dingen moest doen.
0: Ja, waar zijn de vaders in dit hele verhaal?
22: Dat is niet bekend.
0: Ja, heel veel vragen.
2: Met geen woord over gered. Maar je zou toch denken dat je als vader dan gewoon
1: ook alarm slaat. Ja,
2: okay. Goed. Stadskanaal staat er niet goed op deze ochtend.
1: Nou ja, ja. Ander nieuws dan. Transavia stelt reizigers gerust. Als je eenmaal vliegtickets hebt geboekt, hoef je niet bang te zijn voor een naheffing. Vanwege de hogere brandstofprijzen. Eerder heeft EasyJet dat ook al gezegd, omdat luchthavens hebben gewaarschuwd voor hogere ticketprijzen. Maar het personeel van Transavia heeft minder goed nieuws gekregen. Want de nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er ontslagen gaan vallen. Er wordt onder andere gesneden in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor.
2: Ja. Dat is wel onvermijdelijk. Een logisch gevolg. Ja, het is heel pijnlijk voor die mensen. Maar heel veel van die bedrijven, dat geldt ook voor KLM trouwens, daar zitten zoveel mensen op het kantoor met functies waarvan je denkt.
22: Dus jij vindt het eigenlijk wel terecht?
2: Nou ja, niet terecht, maar dat denk ik, als het dan gesneden moet worden, ga dan gewoon in die organisatie snijden. Ik bedoel. En dit is volgens mij een
22: dat
2: ik
22: is heb wat toevallig ze doen eigenlijk, hè, nu.
2: Ik heb toevallig geboekt Transavia naar Griekenland. Dus ik ben er al blij mee. Geen heffing.
22: Dus jij denkt dan maar het personeel.
2: Jammer, joh.
1: Ja. Hey, dat is examentijd natuurlijk. Daarom vliegt er nu één specifiek product de winkels uit. De Dextro Energy. Meerdere supermarkten zien een piek in de verkoop van de druivensuikertabletten. Blijkt na rondvraag van het AD. Het zorgt namelijk even voor meer energie. Maar het is geen magisch middel, zegt het voedingscentrum, waardoor je ineens stukken beter presteert. Je kunt net zo goed een banaan eten. En het is sowieso beter om het te houden op gezonde tussendoortjes.
22: Ja.
2: Ja, dextro wordt algemeen gebruikt voor diabetespatiënten, zoals ik dat jarenlang heb gedaan. Want als je suikerspiegel laag is, is dat echt een redmiddel.
22: Ja, dan gaat het in één keer schiet dat omhoog.
2: Het enige wat onmiddellijk reageert op je, dat is druivensuiker.
1: Nou, ik heb hier 100 jaar geleden ook mijn eindexamen opgemaakt. Ik werd me daar een partij misselijk van die tabletten.
22: Helemaal als je daarvoor niet eet natuurlijk.
1: Nee, als ik er nog aan denk.
22: En zo'n eindexamen duurt 3 uur.
1: Ja.
22: Duurt echt lang. En als je dan zo'n tabletje neemt, dan ben je toch volgens mij na een uur wel
1: uitgehaaid. Ja, dan moet je steeds weer een nemen.
22: Ja, ja, dan blijf je aan de gang.
2: In mijn verslavingstijd, dan stampte ik het fijn. En dan
1: snoof je het, ja.
22: Waarom verbaast ons dit niet?
0: Nee, niet gek, hè?
2: Tijdens de examens.
22: Hey, zo meteen maak je weer kans op kaarten, hè?
2: Ja, voor Gordon Replay.
22: Hartstikke leuk.
2: Een meet and greet, weet ik veel wat we allemaal weggeven. Hey, als je hem hoort, hè?

0: and all that she wants.
1: Zometeen jouw kans op tickets voor het jubileumconcert van Replay. Met natuurlijk Gordon daarbij in Ahoy Rotterdam. Tenminste, als je het woord tickets stuurt naar de app van Radio 10. Zodra je dit nummer hoort.
2: Je weet dat ik alles voor je.
3: Nooit meer uit je hoofd.
4: Vreselijk.
1: Hey, hartstikke leuke dag voor jou, Gordon. Zeker. En voor Replay natuurlijk. En voor alle fans. Want vanmiddag om 12 uur komt jullie clip uit.
3: Eindelijk is die klaar. Het is een werk.
1: Waarom dan? Hoe gaat dat nou, zo'n clip maken?
3: Nou ja, dit keer voor het eerst ook in mijn carrière en leven. Voor althans wat er nog over is van die carrière. Is AI. Oh. Dus we zijn met z'n allen naar een studio geweest een paar weken geleden.
1: Oh, dat wel. Niet alles is AI. Jullie zijn niet AI.
3: Nee, wij niet. Nee, maar alles is dus AI. En wij, ja, in eerste instantie sta je dus in zo'n studio. Is er voor zo'n green screen.
1: Ja.
3: Dus je mag ook geen groene kleren aan. Geen groene dingen. Weet ik veel wat allemaal. Ja. En dan denk je in eerste instantie, ja, hoe moet dit ooit iets leuks worden? Want ja, het is sfeerloos. Het is, ja, we moeten ze allemaal pasjes doen. En je staat nergens. Ja, maar hier lopen jullie op een strand. Hier sta je dan op het podium. Nou, we begrepen er echt helemaal gereed.
1: En hoe gaat die clip er dan uitkomen te zien? Want jullie staan op een strand, zeg je al.
3: Fantastisch. Het begint met een strandhuisje. En dan kijken we naar de oude beelden van Never Nooit Meer. En dan draaien we onze stoelen om. En ineens lopen we op het strand, het Caribisch gebied. En Milo...
1: Wel jammer dat je er niet naartoe ging dan.
3: Ja, vroeger wel. Jammer, het kost een vermogen, schat.
1: Ja.
3: Ja, maar echt.
1: Kostenbesparend dit. Nou, alhoewel zo'n AI-clip ook duur is, denk ik.
3: Ja, dit heeft ook behoorlijk wat gekost.
1: Maar hoe belangrijk is een clip nog?
3: Nou, we krijgen subsidie. Wat zei je?
1: Hoe belangrijk is zo'n clip nog?
3: Nou, eigenlijk niet meer zo belangrijk. Wat meer belangrijk is dat je van die clip weer allemaal snippets kan nemen voor je social media. Want dat is gewoon hoe het gaat. Maar eigenlijk wat het beste werkt, is dat je influencers zo ver krijgt om jouw dansje of om jouw clip aan te prijzen.
4: Oh, nou, jullie hebben een dansje, leuk. Dus dat is een leuk dansje.
1: Hey, en misschien zitten er leuke influencers te luisteren.
5: Nou, vrouwtje.
1: Ik vind het wel goed, hoor. Nou, is goed. Wij nemen wel zo'n...
4: Jullie allebei trouwens.
3: Leuk, toch?
1: Er zit verder niemand op mij te wachten. Maar laten we influencers oproepen om nu om dat dansje te doen van Milo Bio. Misschien luistert er wel iemand mee.
3: Die zitten allemaal bij het filmfestival in Cannes. Allemaal zag ik ze allemaal zitten. Nee, maar dat komt wel goed. Maar we willen onze krachten even sparen. Maar in ieder geval vanmiddag om 12 uur komt hij uit op YouTube.
1: Ja.
3: Het Replay of Gordon kanaal. Dat klinkt echt heel goed. Daar staat een file trouwens van...
4: Me Lobby You. Ja, en hoor je die voorbij komen hier bij Radio 10, dan snel even reageren. Hè? Dan hoort je tickets via de app van Radio 10. Me Lobby.

0: Love You. Ja, het kan snel gaan, want dat was hij al.
1: Tickets van 10.
2: Deze hele week maak je kans om bij het jubileumconcert van Replay te zijn. Met Gordon natuurlijk als speciale gast. 30 jaar Replay en special guests op 9 oktober in Rotterdam Ahoy. Hoor je de nieuwe single van Gordon en Replay, Me Love You? App dan tickets en maak kans om erbij te zijn.
3: Aan de telefoon, Ina. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen. Ina. Ja, hey, heeft de muziek van Replay jarenlang in de auto geluisterd? Klopt dat?
4: Ja, zeker. De CD die we toen nog hadden.
3: Ja, ja.
4: Ongeveer helemaal grijs gedraaid. En daarna hebben we hem ook nog een keer overnieuw gekocht. En geweldig.
2: Nou, echt jullie nummer.
3: Echt een investeerder. Nou ja, het hele
2: album. Het hele album, ja, leuk.
3: Nou, ik ga je blij maken, lieve schat. Lieve Ina, je bent erbij. Replay en special guest.
4: Nou, superleuk.
3: En natuurlijk ben ik er zelf ook bij. Op 9 oktober in Rotterdam Ahoy. Dankjewel, hè.
4: Dankjewel.
2: Veel plezier, Ina.
4: Doei.
3: Doeg.
0: Ah, het waren ook meteen de laatste kaarten die we bij deze hebben weggegeven.
3: Ja,
0: deze week.
3: Ja, het is klaar nu.
0: Nee. Er wordt een feestje daar.
3: Hey, dit vind ik ook wel weer heerlijk, hoor. Oh, sorry. Oh, hoor dan. Earth, Wind & Fire.
2: Klein dansje even.
3: Ja, een klein dansje. Hey, en als je zit te luisteren, dat je denkt van, nou, we willen Gordon en Replay gewoon steunen. Je mag zo'n TikTok-filmpje opnemen en opsturen. Ja.
2: Oh, dat is leuk.
3: Ja.
2: Vooral als je veel volgers hebt.
3: Ja, graag.
2: Maar eigenlijk sowieso.
3: Sowieso.

0: en gaat die hoge toon even halen.
1: Ik sta er ook op te wachten. Ja. Ik heb een loopneus.
0: Oh, dat kan het niet, dat kan het niet. Earth with a Fire bij Radio 10. Nou, we zetten ons in samen met jou voor Alpe du 6. Op radio10.nl/doneer. Daar vind je die hele speciale veiling. Waarbij de opbrengst dus naar het goede doel gaat. Onderzoek naar kanker. Zometeen gaan we niet één, maar twee nieuwe items toevoegen aan deze hele bijzondere veiling. Je hoort het zo.
2: Zometeen.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
9: Tango?
8: Huh?
9: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
10: Schuren.
11: Afplakken.
10: Lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
14: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
15: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu!
17: Big deals bij Keukenconcurrent!
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
19: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
20: Kippie!
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
25: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
26: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
27: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale. Radio 10.
0: Gordon en Vrouwtje en de Radio 10 Ochtendshow met Phil Collins, Diana Ross en Robbie Williams zometeen. Maar eerst het nieuws van?
1: Ja.
0: 8 uur, dat is het. Anne-Lore, goedemorgen.
2: Je zegt dat de hele ochtend verkeerd, hè, de tijd. Goedemorgen.
0: Maar nu klopt het.
2: De school van het 6-jarige meisje dat in coma lag na ernstige mishandeling in het Groningse Stadskanaal trok een half jaar geleden al aan de bel bij Veilig Thuis. Dat meldt RTV Noord. Twee moeders zijn opgepakt. Ze worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. In hun wijk is het sindsdien onrustig. Steeds meer automobilisten weigeren zich te laten testen op drugs in het verkeer. Dat meldt RTL Nieuws. Als uit een speekseltest blijkt dat je drugs op hebt, komt er een bloedtest om uit te vinden hoeveel. Die weigeren is niet vrijblijvend, zegt justitie. Je kan een hoge boete krijgen, een taakstraf of een rijontzegging. En president Trump, die vandaag zijn tweedaags bezoek aan China afsluit, heeft naar eigen zeggen fantastische handelsakkoorden gesloten met de Chinese leider Xi Jinping. Ze pakken geweldig uit voor beide landen, zegt hij. Wat er precies in de akkoorden is afgesproken, dat is nog niet bekend. En dan het Radio 10 weer. Vanochtend op steeds meer plekken regen. En vanmiddag blijft het bewolkt en regenachtig. En fris met hooguit 12 graden.
10: En het is een rustige ochtendspits, vrouwtje.
11: Heel rustig. Eén vertraging. A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. 6 minuten.
20: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu. Betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
22: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
23: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
28: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: iets minder dan 3 weken is het zover. Dan is Radio 10 samen met 5000 andere deelnemers in Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.
1: Alpe d'Huez, Radio 10.
0: Dat doen we door de berg de Alpe d'Huez op te lopen. En op de fietsen natuurlijk. En wij willen het team Alpe d'Huez met een gigantisch bedrag naar Frankrijk sturen. Yvette zamelde tijdens haar ziekte ook geld in voor onderzoek naar kanker. En haar man Paul zet met hun twee kinderen van 8 en 12 het werk van Yvette door.
2: Ja, en wij helpen hier bij Radio 10 met een veiling te vinden via radio10.nl/doneer. Het staat vol met producten en uitjes die je gewoon echt nergens anders kunt kopen. Bijvoorbeeld de volledige opbrengst, die gaat dus sowieso naar de Alpe d'Huez. Op dit moment vind je daar onder andere een op maat gemaakte racefiets van Baas. De voormalige topwielrenner Michael van der Bogert heeft er ook op gefietst. Ray Klaasens, die was hier van de week. Die, zeg maar, die oude drill instructor van
0: Kamp van Koningsbrugge.
2: Die een spreekbeurt, ofwel een keynote aanbiedt. Daar kun je op bieden. En een gesigneerd Ajax-shirt, ook leuk.
0: Ja, echt
2: en ik kan alvast verklappen dat er een toppersjasje aankomt van mij.
0: Te gek.
2: Ja, dat is echt origineel. Dat is eigenlijk een soort museumstuk.
0: Geweldig. Ja. Ja, sinds deze ochtend zijn er ook 2 nieuwe veiling-items te vinden via radio10.nl/doneer. Dat heeft niemand minder dan de Nederlandse Gert Verhulst of Walt Disney of whatever geregeld. Zijn naam is Michael van Hoornen. Hij heeft er net zoals de voorgenoemde ook 2 pretparken. Goedemorgen, Michael.
3: Goedemorgen, wat een aankondiging zeg. Ik ben er helemaal stil van.
2: Nou, had je maar net zoveel geld als die Gert Verhulst.
3: Nou, dat zal ik nog net niet te denken. Maar ik kom niet in de buurt bij hem qua succes.
0: Ja, maar, het zijn geweldige pretparken en vakantieparken natuurlijk. Maar die zijn niet echt voor achtbaanliefhebbers. Hè? Het zijn ander soort pretparken. Wat voor zijn het?
3: Ja, klopt. Onze parken richten zich echt op kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Van 2 tot 8 jaar, zeg maar. Dus het is niet die hele wilde achtbaan, maar het zijn wel ontzettend leuke attracties waar je met het hele gezin in kan. En waar je vooral je eerste herinneringen gaat maken met je jonge gezin.
2: Oh, wat leuk.
0: Echt wat voor jou, Gordon.
2: Ja, voor mij echt een nachtmerrie.
3: Je bent welkom, hoor.
2: Hey, maar je nieuwste aanwinst is de Tovertuin. Dat is een vakantiepretpark rondom Woezel en Pip.
3: Ja, klopt,
2: Wat kun je daar allemaal doen?
3: Nou, daar hebben we een heel mooi attractiepark met diverse attracties. Nogmaals, waar je met hele gezin in kan. Maar je kan daar ook slapen. Prachtige thematiseerde restaurants. En je komt natuurlijk overal Woezel en Pip tegen. Je kan geen hoek inlopen of je komt ze tegen. Je kan ermee op de foto, je kan ze aanraken.
0: Ach, en dit is populair, niet normaal. Ik heb echt die boekjes verslonden ook met Emma.
2: Wat leuk.
3: Al 23 jaar lang, hè?
2: Ja, en even ter zake, wat bied je via radio10.nl/doneer aan?
3: Nou, we hebben 2 parken. Het ene park is helemaal gebaseerd op Fien en Teun, Boertje en Boerinnetje, ook bekend onder de kinderen. En het andere park is helemaal gebaseerd op Woezel en Pip. En wat wij aanbieden is een compleet verzorgd weekend met je gezin daar naartoe. Een prachtige accommodatie. Je gaat lekker eten op onze kosten. En wat het allerleukste is, wat niemand heeft, zeg maar, is dat Fien en Teun, of op het andere park Woezel en Pip, naar je huisje toe komen voor een exclusieve meet and greet in het huisje. En nemen daar echt ruim de tijd voor.
0: Wat leuk.
2: En kun je je kinderen ook achterlaten daar?
3: Ik heb jou 1 keer zien oppassen op kinderen. Dat was niet zo'n succes. Nee.
2: Hey Michael, even, wat heb je zelf met het doel? Wat Radio 10 nu ondersteunt?
3: Ja. Wie heeft niet iets met dit doel? Hè? In je complete omgeving, daar gebeuren natuurlijk zoveel hele vervelende en nare dingen met deze nare ziekte. En de een die wint het en de ander verliest het. En wat ik zo mooi vind aan dit doel is dat er als goed is steeds meer mensen het gaan winnen van die ziekte. En daarom ondersteunen we dit ook echt van harte.
0: Nou, ik vind het een fantastisch initiatief. Echt, wat een geweldig
2: aanbod
0: is dit. Michael van Hoornen, dankjewel. Dankjewel. Ja, nou, ga naar radio10.nl. Ja, dankjewel.
3: Dus succes ook aan Paul en de kinderen.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Ja, zeker, want daar doen we het allemaal voor natuurlijk. Dus ga naar radio10.nl/doneer als jij dit geweldige arrangement wil.
2: Met 6 man een weekend of midweek lang naar de Tovertuin of naar de Molenwaard. Inclusief een diner. Nou, hoe heerlijk.
0: En een meet and greet.

0: Robbie Williams hoorde je en Supreme.
1: Shownieuws.
2: Hannelore, wat speelt er allemaal in de showbiz-wereld?
3: De lijst met deelnemers voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen is bekend. Gisteravond was de tweede halve finale. En topfavoriet Australië is door en die klinkt zo.
1: Het was een geweldig optreden.
2: Jij kwam hier al helemaal zingend en dansend ongeveer binnen vanmorgen. Nee, jij hebt het zitten kijken.
1: Ja, ik heb het
2: jij
1: zitten kijken.
2: Jij was een fan van deze...
1: Ja, deze act en ook dat meisje wat op de tafel dansen. Maar die Delta Goodrum, dat is eigenlijk al een hele bekende Australische zangeres. Die zag er trouwens fantastisch uit.
4: Prachtig.
1: Geweldige jurk. Echt zo'n echte originele Eurovisie. Maar het leuke detail was dat ze op een piano ging staan. En daar zat een lift in. En die heeft ze van Beyoncé geleend.
2: Ah, dat is haar act.
1: Ja, dat is haar act, maar het is echt fantastisch.
2: Een piano met een lift?
1: Ja, met een lift. Op een gegeven moment komt ze omhoog.
2: Oh, dat wil ik ook thuis.
1: Ja,
2: enig.
1: Ja. Hey, en ik zou met een facelift beginnen, schat.
2: Wat waren er nog meer hoogtepunten voor jou, Gordon?
1: Nou, dat meisje op de tafel dansen, dat had zo'n leuke... Wat een prachtige vrouw. Echt, zelfs ik zat thuis dat ik dacht van, nou...
2: Ja,
1: daar zou ik het ook
2: maar
1: over
2: dat was dus die Delta Goodrem.
1: Nee, dat is van Australië.
2: Ah, okay.
1: Maar er is al besloten dat het mocht Australië winnen... dat we niet down under gaan met de Eurovisie. Want
2: dan
1: er
2: gaat
1: is qua tijdverschil.
2: Okay.
1: Nee, dat is wel jammer.
2: Oh. Ja. Ja, het is toch eigenlijk best wel raar dat zij dus wel kunnen winnen... maar dan is het niet daar.
1: Nee, dat is heel jammer.
3: Ja. Nou, ook Griekenland en Finland zijn favorieten. Hebben die zich ook al geplaatst voor de finale.
2: Het is wel minder goed bekeken, hè, gisteravond.
1: Ja, 600.000
2: kijkers.
1: Heel veel mensen zijn teleurgesteld dat we toch niet meedoen.
2: Nee, ja, logisch. Daarvoor kijken veel mensen niet.
1: Maar de finale gaat toch wel behoorlijk scoren. Hé, hey, is er ander nieuws.
3: Ja, Martijn Krabbé die heeft bekendgemaakt dat er een opvolger is voor hem... bij het tv-programma Kopen Zonder Kijken. Hij schrijft op Instagram... Ik heb Chantal Jansen gevraagd om volgend seizoen Kopen Zonder Kijken over te nemen. En ze heeft ja gezegd. Hij schrijft... Ik ben heel trots dat zij met haar drukke schema tijd kon maken voor mijn lievelingsprogramma. Hij heeft het jarenlang zelf gepresenteerd, maar hij is ongeneeslijk ziek. Hij wenst Chantal wel heel veel sterkte met alle kilometers die je moet gaan rijden voor dat programma.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou ja, er is gemengd op gereageerd. Kijk, Chantal is natuurlijk super populair. Iedereen vindt everybody loves Chantal.
3: En ze deed het ook heel
2: goed, hè? Ze deed het echt heel erg goed. Maar ja, er zijn ook wel mensen die zeggen... Hè, ze doet eigenlijk al zoveel programma's. Waarom is er niet een kans gegeven aan bijvoorbeeld een Buddy Vedder... die het ook hartstikke leuk deed. Doet meer een upcoming talent.
1: Ja, het zijn ook
2: wat vind jij, Gordon?
1: Ja, nou, ik vind Chantal sowieso een geweldige presentatrice. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ze heel veel doet. En dat, net wat jij zegt, het is ook wel eens... leuk om een jong talent de kans te geven. Gewoon.
3: Nou ja, ik denk als Martijn Krabbé hier gewoon ontzettend gelukkig mee is... hij is ook echt bevriend met Chantal, toch? Dan mag hij toch diegene aanwijzen.
2: Vind ik ook. Ja,
3: het is wel onhandig dat ze geen rijbewijs heeft. Dus dat is wel denk ik een logistiek probleem.
2: En ik vraag me af waar zij... Inderdaad, dat is, ze vindt het, maar waar vindt ze die tijd, joh? Ze doet zoveel dingen, want ze gaat ook nog cabaret doen. Dat is een theaterproductie. Moet ze vaak in het theater staan.
3: Nou, ik denk dat je geen nee zegt tegen Martijn Krabbé.
2: Nee, dat doe je niet.
1: Zij heet eigenlijk ook Gené van de achternaam. Want die doet ook alles. Die wil voor het Gené. Nee, en die zegt toch geen nee tegen niks.
3: Zou dat het zijn?

0: Lasting Love. Hoe lekker zou het zijn als je op deze vrijdagochtend nog een mooi geldbedrag wint?
1: Ranking de hits.
2: Nou, heel lekker. €250, daar maak jij kans op. Dan moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Ja, en deze hit gaat al voor ons.
3: Spreek voor jezelf.
2: Zure vrucht dat je er bent. Was dit een hit voor of na 1974? Stuur het in via de app van Radio 10.
3: Anne-Lore, wat viel jou op in het nieuws?
4: Veel mensen zijn bang dat ze later gaan dementeren. Je hoort zo 5 signalen die je al vanaf je 40ste kunt hebben.
2: Dat zijn net op, hoor.
1: Sommigen waren het maar heel kort. En sommigen waren het

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hallo dames en heren, bij de radio. Papa wil iets zeggen.
3: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superzeelweken bij prijsvrij vakanties.
2: Wat is dat?
3: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
2: Wie heeft daar nou geen zin in?
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €450 korting tijdens de vakantiegeld superzeelweken.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
2: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Dag liefie, mama houdt van jou.
11: Eerste schooldag?
10: Ja, zo lastig.
11: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
10: Ja, lekker.
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
14: Op zoek naar een live band voor je bruiloft? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
22: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
24: Hey, bedankt.
23: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op Sunweb.nl.
0: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
1: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. De Simple Minds en ook Taylor Swift, die ga je zo meteen horen. Terwijl Gordon nog altijd aan het snotteren is en zo. En zakdoekjes in zijn neus. Ja, wat is er aan de hand?
3: Spontane hooikoorts.
1: Oh.
3: Ja, vandaag regenachtig, bewolkt en maximaal 12 graden. Het verkeer is rustig deze ochtend.
4: Ja, er is wel één vertraging. Op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen staat daar 5 minuten. En het komt door wegwerkzaamheden.
3: Oh, ik dacht door een uitvaart. Maar...
1: Nee. Nou, sterk als je erin staat, sowieso in elk geval. Gordon en Vrouwtje, een ochtendshow van Radio 10. Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
4: Een revolutie in de reiswereld. TUI start een samenwerking met ChatGPT. Verwacht wordt dat AI een aardverschuiving gaat veroorzaken in hoe we reizen boeken en ook zoeken. En als je dan straks via ChatGPT een bepaalde bestemming zoekt, dan worden de reizen van TUI gepresenteerd. En dan kun je ook meteen boeken.
7: Ja, ik vind het wel handig. Want als mensen alleen maar bijvoorbeeld met de auto op vakantie gaan en ze krijgen een cruisevakantie voorgeschoteld, ja, dan sluit dat natuurlijk niet echt aan. Dus je kunt het op deze manier persoonlijk maken.
3: Ik denk dat dat meer te maken heeft met het gemak waarmee je de reizen kunt boeken straks. Ik vind er wel een voorstander van. Alleen ja, ik vind het eigenlijk zelf altijd veel leuker om zelf op onderzoek te gaan.
4: Ja, dat je gewoon denkt, waar wil ik nou ooit nog eens een keer naartoe? En dat je dat dan zelf bedenkt in plaats van dat je het via chat doet.
3: Waar wil je naartoe?
4: Ben je bang dat je dement wordt omdat je de laatste tijd dingen minder goed onthoudt? Ja, geheugenverlies kan inderdaad een teken zijn. Maar dit zijn 5 hele vroege waarschuwingssignalen die je al kunt hebben vanaf je 40ste. Allereerst, financiële problemen. Je vergeet vaker rekeningen te betalen, je bent het overzicht kwijt. Of als je ineens impulsieve grote aankopen gaat doen, kan dat een teken zijn. En dan kijk ik even naar Vrouwtje naast me.
3: Ik ben zwaar dement.
4: Dit weekend een bankje voor de tuin wilde gaan kopen en thuis kwam met een gigantische televisie.
7: Het gaat nu al mis. Ik let op. Ja, dat is inderdaad wel een, dit is een signaal.
4: Een tweede, moeilijk slapen. Als je 's ochtends steeds vroeger wakker wordt, Gordon, of de hele dag in slaap dreigt te vallen, kan dat worden veroorzaakt door beginnende Alzheimer.
3: Oh.
7: Ja. De ochtendshow gaat zo meteen met de 2 dementeren die, want wij herkennen alles.
4: Nummer 3, persoonlijkheidsverandering. Je gaat bijvoorbeeld steeds vaker jezelf terugtrekken en je hebt minder vrienden.
3: Nou, terugtrekken niet, maar...
4: Ja, autorijden wordt steeds moeilijker, dus rij je vaker kleine schades of rij je ineens veel harder, dan kan dat ook duiden op beginnende dementie. En tot slot, je ruikt steeds minder. Enkele tientallen jaren voordat de dementie doorzet, kan je reukvermogen al worden aangetast. Dat is bizar, hè?
3: Ja, ik ruik nog alles, hoor.
4: Ja.
3: Ik ruik jou van een kilometer afstand hier.
7: Nee, maar we lachen er nu om. Maar dit is natuurlijk wel heel goed om dit op deze manier in de gaten te houden.
3: Ja, ja, ja.
7: Maar je kunt er eigenlijk dus niks aan doen.
3: Nou ja, wij hebben al 4 van de 5 punten. Dus, ja.
7: Maar ja, het is wat het is. Dus.
4: Ja, precies. Ja, je kan naar je huisarts gaan natuurlijk.
7: Ja,
4: en dit weekend komt de president van India op bezoek. Hij praat onder andere dan met premier Jette. Maar voor 1 iemand is het bezoek echt van levensbelang. Namelijk voor de moeder van Insia. Dit meisje werd als peuter naar India ontvoerd door haar vader. Op alle mogelijke manieren is geprobeerd om het meisje terug te krijgen. Juridisch gezien moet dat ook. En toch lukt dit al 10 jaar lang niet. Haar moeder wil nu gaan demonstreren bij Paleishuis Ten Bosch als die Indiaanse president gaat lunchen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima.
3: Ja, en aan de telefoon de moeder van India, Nadia Rashid. Goedemorgen.
24: Goedemorgen.
3: Hallo Nadia, wat ben je precies nog van plan? Want je hebt al zoveel gedaan en ondernomen.
24: Ja, ik heb inderdaad al 9 jaar lang gestreden om mijn kleine meid weer terug naar huis te halen. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Maar dit weekend is echt belangrijk omdat de Indiase premier in Nederland is. En dat is zeldzaam en het is een zeldzaam diplomatiek moment. Waarin verschillende Nederlandse politici van het kabinet zullen spreken met hem. En het koningspaar zal spreken met hem. En er is maar 1 doel en 1 resultaat die telt. En dat India terug moet naar huis. Ja. En daar ga ik aandacht voor vragen door bij Paleishuis Den Bosch te gaan staan. Op het moment dat zij daar binnen dus aan het lunchen zijn en aan het praten zijn.
7: Ja, ontzettend goed dat je dat gaat doen. Want de vader van India is dus inmiddels ook al veroordeeld, hè? Alleen hij kan niet. Hij kan natuurlijk helemaal niet uitgeleverd worden. En je zegt al, ik hoop iets teweeg te brengen. Want je wilt eigenlijk dat premier Jette gaat spreken, hè, met de minister-president van India, Modi.
24: Ja, dat is inderdaad wat ik wil. En wat wij ook destijds tijdens ons gesprek vorige maand hebben besproken.
7: Ja.
24: Het is natuurlijk van belang dat Nederland ook goed inziet dat wij met stille diplomatie al 9 jaar niks hebben bereikt. En dat dus ook de inzet en de strategie moet veranderen richting India. Want het gaat uiteindelijk om een resultaat. En als je 9 jaar echt 0,0 resultaat hebt, dan kan je het niet blijven uitstellen. Niet later, niet opnieuw, maar nu. En dit is het moment. Om ervoor te zorgen dat een Nederlands kind terug moet naar huis.
7: Absoluut.
24: Die al 9 jaar lang wacht.
7: Ja, dit kan echt niet. Hoe kunnen wij helpen? Hoe kunnen mensen helpen, Nadia?
24: Nou, ik moet allereerst zeggen, ontzettend bedankt, vrouwke Gordon. Maar vrouwke, ook jaren, jij hebt je ingezet voor India. En iedereen die zich inzet voor India, ga naar Bring India Back op de socials. Daar heb ik dat oproep ook gedaan. John van den Heuvel heeft dat oproep gedaan. Deel dat. Morgen, zaterdag 16 mei, ga ik bij Paleis Huis Den Bosch staan. Op het moment dat premier Modi daar aankomt. Hou dus de socials in de gaten voor het exacte tijdstip. Gaan we ook bekendmaken. We gaan bij de ingang staan. En wij hopen zo ook echt om ervoor te zorgen dat we zien hoeveel impact dit maakt in Nederland, maatschappelijk gezien. En dat wij dit echt niet nog een dag langer kunnen laten duren. Dus ik ga daar staan en ik hoop met mij heel veel anderen, zoals we dat al jaren...

0: er ook gedaan. En ze zijn ontzettend betrokken als ouders, als koningspaar. Dus ik ga er echt zonder meer van uit dat zij dat zullen opbrengen.
1: Ja, lieve Nadia. Ik vind je ontzettende dappere vrouw. En het emotioneert me ook om jou nu hierover te horen, merk ik. Want we kunnen hier ons allemaal iets bij voorstellen. Help Nadia dus morgen. Dankjewel, Nadia.
0: Dankjewel.

0: Radio 10, 8:15. We gaan het weer doen.
1: Ranking de hits.
2: En vandaag spelen we met Wim uit Colijnsplaat in Zeeland. Wat een leuk dorpje, Colijnsplaat.
3: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, goedemorgen Wim. Hey, en ik sta elke dag om 4 uur op, maar dat is voor jou echt peanuts, want jij staat nog veel vroeger op.
3: 2 uur.
4: Zo, twee uur. Wat doe je dan, Wim?
3: Ik heb een eigen bakkerij.
4: Oh jeetje. En hoe laat ga je dan slapen, s'avonds?
3: Gisteravond om 8 uur.
2: Ja, echt.
4: Dat zou wel moeten, want dat kan niet anders. 6 uur hebben.
2: Ja, zo. Okay. Ja,
3: vanavond begin ik om 9 uur.
2: Vanavond begin je om 9 uur?
3: Ja, tot zaterdagochtend.
2: Oh, omdat het natuurlijk zaterdag is. Mijn god. Ja, dan heb je dus het drukste. Hoor. Ja, inderdaad, respect. Hey, en als jij nou 250 euro wint, Wim, wat ga je daarmee doen dan?
3: Mijn vrouw
2: keek
3: net
2: naar me. Je moet het gewoon afgeven.
4: Nou ja, ook een goede reden.
2: Zeker, goed. Zullen we snel gaan spelen? Je hoorde net al deze plaat. En de vraag is, was dit een hit voor of na 1974, Wim?
3: Na.
2: Yes, hartstikke goed. Helemaal Sister goed. Sledge, We Are Family, 1979 komt die uit. Dus daarna, eerste 50 euro is al binnen. In totaal 250 euro voor je vrouw. Rechtstreeks doorgeven. Maar maak je een fout, dan houdt het spel op. Ik weet niet hoe je vrouw dan reageert. Dan krijg je natuurlijk wel die Radio 10 dopper. Goed, Wim, voor 100 euro was dit een hit. Voor of na 1979?
4: Aan mijn neus zing ik vanochtend. Nou Wim, vertel het eens. Voor of na?
3: De na.
4: Ja! Goed!
2: Goed hoor.
4: Goed gedaan. 1986, Rock Me aan mijn neus. Met Van Falco. 100 euro. Stop of doorgaan?
3: Oh, we gaan gewoon even door.
2: Ja joh. Ja, joh, gewoon door voor 150 euro. Was dit een hit, Wim? Voor of na 1986?
4: Nou, Wim.
3: Dat is het moeilijke.
4: Ja.
2: Ah, die is lastig.
4: Even diep graven.
3: Ik ga ervoor.
4: Helemaal goed.
2: Goed zo.
4: Ja, 1982, Eye of the Tiger van Survivor. 150 euro heb je inmiddels verdiend, ja. Stop of doorgaan?
3: Nou, Francine, mevrouw, die zei al stoppen.
2: Nou ja, dat is ook een antwoord. Ja, 150 euro is natuurlijk een hartstikke lekker bedrag.
4: Ja.
3: We stoppen er dan mee.
4: Ja! Heel goed.
2: 150 euro voor je vrouw.
3: Ja.
2: Wat gaat zij ermee doen dan?
3: Nou, ze denkt uitgeven. Ja.
2: Dat is het beste antwoord. Nou, gefeliciteerd. Hartstikke lekker hoor.
3: Dankjewel.
4: Gefeliciteerd weer met een fijne dag nog.
2: Fijn weekend.
3: Hetzelfde.
4: Hoi.
3: Hoi.

0: Donna Summer bij Radio 10, Hot Stuff.
1: Wat heb je deze week gemist?
0: Ja, het is vrijdag, het is bijna 9 uur. Je laatste, misschien wel vrije werkdag van de week kan zo meteen van start gaan met Martijn Kolkman en de Guilty Pleasure Party. Maar ja, wat heb je het afgelopen week allemaal gehoord of gemist in de ochtendshow?
2: In Feit of Fabel vertelde onze nieuwslezer Hannelore een verhaal dat ze met de auto verdwaald raakte in het bos. Was dit verhaal waar of niet? Luisteraar Gilbert dacht dat het een feit was en daar had hij een hele goede redenatie voor.
3: Nou, je vertelt wel vaker verhalen en die zijn meestal waar. Dus ik denk dat dit...
2: Oh, ja, maar je hebt gewoon afgezien, je hebt gewoon getuft.
4: Ja, maar Gilbert, dat heet het nieuws, hè? Dat weet je.
3: Oh, is dat het?
4: Vrouwtje en Hannelore hebben een uur lang op de loopband de ochtendshow gepresenteerd. Voormalig commando Ray Klaasens was erbij als personal trainer. Hij stelde ook de intensiteit van de loopband in. Maar Vrouwtje vond dat een minder goed idee.
5: Vrouwtje die staat hier op een loopband. En die heb ik op 7.5 gezet. En ik kijk toevallig even. En ze zet hem gewoon zelf even naar beneden.
0: Ja.
2: Dat toontje, heerlijk. Ja, Rob Kok en presentator Rob Geus steunt onze Radio 10 actie voor de Alpe d'Huez. Hij gaat met de fiets de berg op, maar daar moet hij nog wel even voor trainen. En Gordon dacht te weten hoe Rob dat wilde doen.
4: Je had wel één eis, had je, dat het zonder zadel was, hè?
6: Ja, precies. Ja, dus ik krijg jouw fiets. Ja.
4: Zometeen Dennis Verheugen met de Guilty Pleasure Party.
0: Oh ja, Dennis, ja. Martijn is vrij. Ja.
1: Zometeen op Radio 10.

0: En wij zijn er donderdag weer.
1: Donderdag?
0: Ja, ik heb er geen zin in.
2: Tot maandag.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
10: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
19: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis

0: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Nou, ik hoop dat je keel gesmeerd is met thee of koffie, want ja, het komende uur ligt het meezinggehalte vrij hoog. Er komen wat Franse poppies voor je aan en ook een Amerikaans popje. Ja, maar eerst het nieuws van 9 uur. Hannelore.
6: Het nieuwspopje, ja, goedemorgen. Er was al eerder aan de bel getrokken over een van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. De school van het 6-jarig meisje dat in coma lag had die melding gedaan, meldt RTV Noord. En dat gebeurde een half jaar geleden al. Twee moeders zijn opgepakt. Ze worden verdacht van zware mishandeling van hun kinderen. Steeds meer automobilisten weigeren een bloedtest als ze worden betrapt op drugs achter het stuur. Dat meldt RTL. Ze denken zo hun straf te ontlopen, maar zo zit het niet, zegt minister Van Wil. Wie weigert, krijgt een hoge boete, een taakstraf of een rijontzegging. Hij heeft het over huftergedrag waar hij zich zorgen over maakt. Er is nog veel onduidelijkheid over de dodelijke schietpartij van vannacht in Vaals in Zuid-Limburg. Agenten die afkwamen op een tip vonden in een parkje een zwaargewonde man die al snel aan zijn verwondingen bezweek. Gehoopt wordt dat er mensen zijn die iets gezien hebben. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En tientallen filialen van slijter Gal en Gal blijven vandaag dicht. De medewerkers staken voor een betere cao, meldt vakbond FNV. Gal en Gal komt met een loonsverhoging van in totaal 3%, maar halveert ook de zondagstoeslag. De FNV noemt het een flutbod en kondigt meer acties aan als de slijter niet met iets beters komt. Dan had Radio 10 weer veel buien vandaag, maar vanmiddag in het midden en zuiden ook af en toe zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 12.
5: Hannelore, dankjewel. Dan kijken we nog eventjes wat er op de weg gebeurt. Nou, Flitsmeister die meldt 3 vertragingen en die neem ik gewoon alle 3 met je door. De A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schiphol-tunnel, daar een klein kwartiertje. A27 Gorkum-Utrecht voor Everdingen 8. En de A59 Zonsheel-Os voor Os. Daar doe je er dan weer 10 minuten langer over.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahold

0: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: De Radio 10 Guilty Pleasure Party.
1: Oh, de vrijdagochtend van Radio 10 met Le Poppies. Hoewel, vrijdagochtend voelt toch een beetje alsof het weekend al begonnen is, hè? Het helemaal.

het komende uur. Ja, terwijl de weergoden ons deze week niet helemaal lekker gezind zijn, gaan we zo wel naar een plek waar de zon volop schijnt. Gisteren tikten ze daar nog 29 graden aan. Lekker zeg, hé. Ik heb het over Havana, Camila Cabello.

in het eerste halfjaar gehalveerd. Maar toch, bij veel mensen staat het nog altijd op de vakantiebucketlist, Havana. De oldtimers en het uitzicht op zee, ja, dat alleen al klinkt natuurlijk ontzettend romantisch. Het is ook de plek waar de Rolling Stones overigens ooit een legendarisch optreden gaven voor een 500.000 mensen.

Dan komt Ubi 40 samen met Ellie Campbell naar Rotterdam Ahoy voor hun Big Love Tour. Dan verspreiden zij liefde door de zaal. Nou ja, goed, wij doen dat dan weer door liefde, door eigenlijk de speakers te laten schallen. Ook niet verkeerd, in de Guilty Pleasure Party, Ubi 40, Can't

0: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
14: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers. Praxis.
17: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
18: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
20: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: zeggen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Goedemorgen, 4:05. Je bent bij Radio 10 op de vrijdagochtend. Vandaag trekken buien over het land. Maar vanmiddag in het midden en zuiden ook af en toe de zon erbij. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. Flitsmeister komt met 2 vertragingen. Dit zijn ze, de A4 Den Haag, Amsterdam voor Schiphol, een kwartiertje. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen, 11 minuten daar.
3: Dennis Verheugd.
4: Can you say hola? Let me hear

januari is voor het weekend. Lekker hoor, get ready for this. Too Unlimited in de Guilty Pleasure Party. Nou, als je wat tijd over hebt vandaag, of nou ja, dit weekend, bezoek dan eens radio10.nl/doneer. Daar vind je namelijk alle informatie over de veiling die wij organiseren voor Alpe d'Huez. Want op 4 juni beklimmen duizenden deelnemers weer fietsend, wandelend, rennend de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Nou, Radio 10 is erbij. En om zoveel mogelijk geld in te zamelen, organiseren wij een veiling met mooie items en uitjes. Ja, wat dacht je van een gedragen en gesigneerd dartshirt van Vincent van der Voort? Of een volledig unieke custom baasracefiets ter waarde van meer dan 8000 euro? Of een culinaire tramrit door Amsterdam. Ja, met onze eigen Erik de Zwart als bestuurder. Ja, dat is te gek hoor. Het is allemaal beschikbaar op onze veiling. Dus kijk en bied mee via radio10.nl/doneer. En blijf vooral luisteren voor de allernieuwste veiling-items. Ja, die worden hier namelijk ook bekendgemaakt. Vanochtend nog. Nou, we gaan er niet om vechten trouwens. Het is wel de bedoeling dat we het een beetje netjes houden, hè?

kledingzaak werkt. Dus lekker druk, druk, druk, druk. Ja, dan zeggen ze altijd, kleren maken de man, toch? Ja. En hij maakte dan weer klerenmuziek. Oh nee, nee, nee. Dat dan weer niet. Nee, nee, absoluut niet. Billy Ocean maakte lekkere zonnige deuntjes. Zoals

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
13: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
14: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
18: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
19: Nou, verse koffie en een croissant, daar doe ik het ook wel voor. Op dit tijdstip 10 uur. Officieel koffietijd met zo dadelijk muziek van de Bengals en ook de Spin Doctors. Maar eerst het allerlaatste nieuws. En dat krijg je van Nicola Ruijs. Goedemorgen.
20: Goedemorgen. De gezondheid van omwonenden van Schiphol wordt mogelijk niet goed beschermd. Een onafhankelijke commissie maakt gehakt van een onderzoek van de luchthaven zelf. Dat is veel te rooskleurig. Zo wordt er gerekend met 500.000 vluchten, terwijl het aantal volgens de commissie geen enkel juridische basis heeft. Justitieminister Van Wil noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt steeds vaker een bloedtest weigeren. We moeten uitzoeken waar dat hufter gedrag vandaan komt, zei hij tegen RTL. Het weigeren van de test is bovendien strafbaar. Er staat een forse boete of een taakstraf of een rijontzegging op. Onderzoeksbureau TNO heeft een manier gevonden voor het hergebruiken van zonnepanelen. Met lasertechniek kunnen bijna alle kostbare grondstoffen, zoals zilver, worden teruggewonnen. Dat is mooi, maar ook nodig, zegt TNO, want over een paar jaar zijn veel zonnepanelen die nu nog in gebruik zijn, afgeschreven. En voor de meesten van ons niet heel belangrijk, maar ik zeg het toch maar, Denemarken treedt morgen als eerste op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat kwam naar voren uit de loting. Voor Duitsland en Oostenrijk ziet het er wat minder goed uit, want vanaf hun positie heeft nog nooit een land gewonnen. Maar ja, je weet het met Duitsers, hè? Radio 10 weer. Vandaag buien over het land in de middag. In het midden en zuiden af en toe ruimte voor de zon. En het is niet warmer dan 12 graden.
19: Ja, maar volgens mij keek jij je al een beetje vooruit net. Volgende week vrijdag, dubbele.
20: Ja, en dat gaat volgens één van de vele sites. Ja, ik heb even gekeken welke de rooskleurigste is. Gaat het helemaal door zo lang als we kunnen zien. Kijk naar buienradar, dat is de beste.
19: Oké, heerlijk. Dan wordt het dus 24 plus graden, zeg maar.
20: Heerlijk, en zon voor altijd, de rest van ons leven. Heerlijk.
19: Nicola, dankjewel. Flitsmeister, die komt met de volgende vertraging. Het zijn er drie. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens, 12 minuten. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost. Door de auto met pech, 7. En de A27 tenslotte Gorkum-Utrecht voor Everdingen, 10 minuten daar.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
4: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.
5: Dennis Verheugd.

hè? Ja. Geschat wordt dat 50-70% van de Nederlanders deze dag vrij heeft genomen om er een lekker lang weekend van te maken. Dus geniet er dus van. Nou, Martijn Kopman hoort er ook bij, daarom Dennis Verheugd hier. Wees welkom, ik neem je gezellig mee richting de lunch en richting het weekend. Zometeen met Alicia Bridges en I Love the Nightlife. Maar eerst nog deze jonge crooner, Michael Boone.

0: Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top. Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Aldi.
16: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
16: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
17: Dennis Verheug.
18: En die zegt een hele goede morgen met Christina Aguilera. Die zingt zo dadelijk Genie in a Bottle. Nou,

0: niet goed genoeg.
1: Althans, in 1999 belanden het wel in de Nederlandse hitlijsten. Deed het prima hoor, ja, hartstikke prima zelfs. Het kwam binnen op 37, steeg door naar 11, die week erop naar 5, 4, 3, 2... Ja, en dat was hem. Genie in a Bottle bleef haken op 2. Het haalde dus nooit de nummer 1 notering. Ja, en volgende week hoor je echt op Radio 10 alleen maar de allergrootste nummer 1 hits aller tijden. In de nummer 1 hit top 500. Ja, die lijst die wordt maandag afgetrapt door Mr. Top 40 hemzelf, Erik de Zwart. Dus ja, die lijst wordt echt... Ja, en een liedje dat ook niet op 1 stond, is deze van Doe Maar. Sterker nog, toen het uitkwam, haalde het niet eens de hitlijst. Het bleef haken in de tipperaar.

0: Nou, en Nicola die zit helemaal goed in zijn vel. Want, hij
1: zeker.
0: Je hoort het eigenlijk om 10 uur al. Hij houdt alle weerberichten bij van alle sites. En hij kijkt echt uit naar volgende week.
1: Ja, vanaf vrijdag. Och, donderdag, vrijdag, zomer. Ja. Althans, alleen volgens buienradar. De anderen zeggen dat het nog iets minder wordt. Dus wij met z'n allen focussen ons daar.
0: Ja, heel goed. Ja. Zo dadelijk om 11 uur, wat zit er in het nieuws onder andere?
1: Nou, heb jij wel eens het gevoel dat je je innerlijke James Bond wil vrijlaten?
0: Mijn 007, jazeker. Ja.
1: Nou, dan heb ik echt onwijs goed nieuws voor je. Moet je even luisteren zo.
0: Oké, nou, dat zo dadelijk en meer natuurlijk in het nieuws van 11 uur. Daarvoor nog de Temptations en ook een...
2: Lady with an attitude.
0: Het is Madonna.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Aldi.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu!
3: Big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: goedemorgen. Laatste uurtje van deze vrijdagochtend. Nee, zo dadelijk. Muziek van Six Best of the Richer. Ook Casey in de Sunshine Band. En om 11 over 11. 4 nummer 1 iets achter elkaar. Maar eerst het allerlaatste nieuws krijg je van Nico Larhuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Legkippen zouden verplicht moeten worden gevaccineerd tegen de vogelgriep. Dat zegt landbouwstaatssecretaris Erkens. Hij heeft er een plan voor in de maak. Er was lange tijd veel weerstand tegen, omdat het buitenland eieren van gevaccineerde kippen misschien niet wil hebben. Maar de vaccinatie werkt, zegt Erkens. En dus wil hij ermee door. Minister Karremans gaat het vernietigende advies over de milieueffecten van Schiphol goed bestuderen. Een onafhankelijke commissie zegt dat de huidige plannen de gezondheid van omwonenden niet genoeg beschermen. De minister blijft ervan overtuigd dat de nieuwe geluidsnormen gehaald worden. Nu president Trump net weggevlogen is uit China, maakt het land zich op voor de volgende wereldleider die op bezoek komt. De Russische president Poetin. Die is er over 5 dagen op visite. Het is voor het eerst dat de leiders van Amerika en Rusland in dezelfde maand op bezoek komen bij president Xi. En de zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond moet gaan spelen is officieel begonnen. De filmstudio heeft een bekende casting director ingehuurd om de opvolger van Daniel Craig te vinden. De nieuwe Bondfilm wordt de 26e en hij moet over 2 jaar te zien zijn in de bioscoop. Misschien met jou wel, Dennis.
0: Ja, ik wou net zeggen, stop maar met zoeken. Hier zit ik.
1: Ja, ik wou zeggen, je ziet er net zo uit als een James Bond. Zo goed, gespierd,
0: distinguished. Ja, zeker. Ja, super stoer ook.
1: Dus, ja, ik ga je even doorgeven. Komt helemaal goed. Ja. Het radioteam weer. Vandaag buien en in de middag in het midden en zuiden heel af en toe een beetje zon. Het is niet warmer dan 12 graden.
0: Maar vanaf volgende week dus dubbel, hè?
1: Ja.
0: Het is heerlijk.
1: Bam.
0: Kijken we van haar uit. Flitsmeister, die komt met 9 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Apeldoorn Amersfoort voor Hoevelaken. Door in ongeval 1 uur. 11 minuten op de A7 Westerbroek Bremen voor de Nederlandse grens. En de A12 Arnhem Oberhausen. Dat is dan weer voor de Duitse grens. Daar doe je er 1 minuutje langer over. 12 minuten in totaal.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
11: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.
12: Dennis Verheugd.

met zijn Sunshine Band. Met een liedje waarvan zijn Amerikaanse platenlabel zei van... wat een flutnummer is dit, zeg. Dit brengen we niet uit, hoor. Terwijl zijn Engelse platenlabel wel zoiets had van... nou, dit is te gek. Ja, het werd uiteindelijk ook een enorme klapper. En dat nieuws kwam ook in Amerika terecht... waardoor het Amerikaanse platenlabel toch overstag ging... en het alsnog uitbracht daar. Het kan verkeerde duren. You're the give it up. Ja, volgende week hoor je hier de nummer 1 hit top 500. De 500.

klok dus ook 4 nummer 1 is op een rij hier bij 10. Met zometeen een liedje dat eigenlijk niemand wilde uitbrengen. Maar de artiest in kwestie was gelukkig vastberaden. Maar in deze Songfestivalweek beginnen we met een track waar we nog altijd een warm gevoel van krijgen. Hij gaf alle andere inzendingen het nakijken. In Tel Aviv eindigde hij namelijk helemaal bovenaan. Ja, een stukje Nederlandse geschiedenis.

0: Met de zanger Rob Parisi, die het nummer ook schreef. Hij vond het zelf overduidelijk een hit. Maar de platenlabels, die zagen het niet zitten.
1: Ja.
0: Net als bij Casey in the Sunshine Band, hè, waar ik het net over had. Bijna allemaal gaven ze als antwoord... wij horen het niet. We horen er geen hit in. Toch gaf Rob niet op. En uiteindelijk was het raak, hoor. Ja, hij kreeg gelijk. Play That Funky Music werd een wereldhit. Het is bijna 10 voor 11:30. We zitten midden in de 4x1. Nog 2 te gaan, waaronder de Miami Sound Machine.

Het was Hole in the Head van de Sugar Babes. En stond op nummer 1 in 2003 alweer. En wel in het Verenigd Koninkrijk en in Denemarken. Ja, en waar de meiden nu staan, ik heb geen flauw idee eigenlijk. Ik weet wel waar ze 30 mei staan. Dan kun je de Sugar Babes zien op het festival Douwpop in Hellendoorn. En je hebt het niet van mij, maar er schijnen nog kaartjes te zijn. Het was de laatste in de 4x1 voor vandaag. Onderweg naar de lunch met Robert Veller zo dadelijk. Hij is nog op zoek naar lekkere lunchliedjes en een smaakvolle bammerammer. Dus help Robert bij zijn zoektocht. Door eventjes jouw suggestie door te geven. Stuur een tekstberichtje of audio-appje richting de studio. Dat doe je uiteraard met de gratis Radio 10-app. En dan regelt Robert zo dadelijk

0: Maar ze hebben één ding gemeen. Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel 450 euro korting. Dereizen. Live your dreams.
7: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
8: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
9: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
10: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection Buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
21: Kippie.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor €3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor €6. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
23: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Verheugd. En dan gaat hij met het laatste half uurtje van deze vrijdagochtend met Sister Sledge onderweg naar Elvenville.

0: was He's the Greatest Dancer, Sister Sledge.
1: Op vrijdag.
0: Ja, He's the Greatest Dancer. Kijk meteen even Robert Veller aan.
2: Ja, dan kom je niet bij mij uit. Ik hoop dat je dwars door me heen kijkt. Want,
0: Nou, jij kwam net al dansen binnen. En volgens mij had dat te maken met...
2: Dat is waar.
0: Ja, dat had te maken met volgens mij de nieuwe videoclip van Gordon en Replay.
2: Ja, ik heb dat dansje uit mijn hoofd gelet. Me Lobby You dansen.
0: Ja,
2: ik kan hem niet.
0: Ja,

0: Ja, het is moeilijk kiezen. Ik zou kiezen voor Alles Mag op Vrijdag. En even een leuk liedje insturen via de Radio 10 app. Want ik heb een lege playlist en die moet gevuld. En ja, met het liefst alleen maar leuke liedjes. Dus kom maar door. App is helemaal gratis. Stuur in wat je wil horen. Kan je intikken of even inspreken. En om 12 uur, dan starten wij met net iets meer pit. Gewoon even lekker voor de vrijdagmiddag. Dat noemen wij de Bammerrammer. En als je zo'n liedje aanvraagt, dan kan je ook nog een Bammerrammer broodtrommel winnen.
1: Kijk dus. Dus laat van je horen via de Radio 10 app. Kelly Clarkson is dit. Op die

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien... per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops... of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen... is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Hij is gekozen. En hij is lekker. De Bammerammer die komt er zo meteen aan. Na het nieuws van 12 uur. Goedemiddag, Nicola Ruijs.
5: Goedemiddag. De inspectie Gezondheidszorg gaat contact opnemen met de instanties die betrokken waren bij de kinderen uit Stadskanaal die door hun moeders zouden zijn mishandeld. Vraag is hoe het kan dat over die kinderen bij de inspectie geen meldingen zijn binnengekomen, terwijl dat wel had gemoeten. Het kan zijn dat de inspectie nu zelf de zaak induikt. Als het aan staatssecretaris Erkens van Landbouw ligt, komt er een verplichte vaccinatie van legkippen tegen de vogelgriep. Een eerdere proef heeft laten zien dat dat werkt, zei hij. Er brak minder snel vogelgriep uit op bedrijven. En als het wel gebeurde, werden minder kippen ziek. Maar het buitenland wil liever geen eieren van gevaccineerde kippen, denken ze. In het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen na een val. Het ongeluk gebeurde op een boerderij. Afgelopen woensdag gebeurde dat. Het is nu pas bekendgemaakt. Gisteren overleed de jongen. Hij was bezig met het dak van de stallen toen die viel en op een betonnen vloer terechtkwam. En in Italië is een man uit Middelburg veroordeeld tot 21 jaar celstraf voor een dodelijke brandstichting in Milaan, meldt Omroep Zeeland. Hij stak een meubelmagazijn in brand waarbij drie jonge Chinezen om het leven kwamen. De man gaat in hoger beroep en ontkent alles, maar de camerabeelden zeggen volgens de rechter genoeg. Radio 10 weer nog, vandaag buien. In de middag in het midden en zuiden af en toe zon. Maar het is niet warmer dan 12 graden.
4: Dankjewel, Nicola. Dan het Radio 10 verkeer. Flitsmeister meldt 14 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar is men bezig met de nasleep van een ongeluk. Nog altijd 50 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A59 Zonzeel-Os tussen Dussen en Waalwijk-Oost. 37 minuten. En de laatste op de A76 Geleen richting Keulen tussen Kunderberg en de Duitse grens. Een kwartier extra.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
9: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: gaan de vrijdagmiddag aftrappen met Liesbeth. Goedemiddag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: En jij bent druk bezig, lees ik hier, met de grote schoonmaak.
1: Ja, nou ja, goed. Ik doe door de week natuurlijk ook alles wel, maar vrijdag is echt letterlijk alles. Bedden schoonmaken, bed afhalen, matsen en dat soort dingen.
0: Oké, maar het is de één keer per week schoonmaak, niet de voorjaar schoonmaken, alle banken eruit en alles?
1: Nee. Als je de hele week bijhoudt, is er niks aan de hand.
0: Heel goed, heel goed. En het is bijna lunchtijd, dus wat gaat erop?

0: Lisbeth, wat heb jij erop vandaag?
1: Nou, ik heb gewoon een bakje cornflakes.
0: Een bakje cornflakes met niks erbij?
1: Ja, gewoon met melk.
0: Met dat melk? Oké, okay, dat is een lichte lunch.
1: Ja, ik eet nooit zoveel, dus...
0: Nou ja, als je er lekker op gaat, prima toch?
1: Het gaat hartstikke goed, dus zeker.
0: Het klinkt alsof het hartstikke goed met je gaat. En wat kan daar muzikaal bij, waar jij lekker op gaat?
1: Tom Haley, The Boys of Summer.
0: Oh, lekker. Ja, daar ga ik ook lekker op, hoor.
1: Ja, heerlijk, joh. Dan lekker even zwieren in de kamer. Heerlijk.
0: Nou, lachend de grote schoonmaak. Ik wens jou veel plezier vanmiddag. En ik ga Don Henley voor je draaien. Je krijgt ook nog een Bammerammer broodtrommel.
1: Oh, leuk. Dankjewel.
2: Radio 10, Bammerammer.

Your Casanova. Not Your Casanova. Ik voel me een beetje Oprah, maar dan omgekeerd. Ultimate Chaos en Casanova, aangevraagd door Iris via de

0: van mij. Even kijken wat er in het nieuws is. Dit is een heel raar bericht. Ik zou er bijna een invuloefening van maken voor je, Nicolas.
1: Oh, benieuwd. Doe maar.
0: Vul in. Ja. De Franse politie heeft 2 Belgen opgepakt die honderden kilo's aan illegale over de grens smokkelden. Sigaretten. Even zoeken naar het geluidje. Nee, het waren frikandellen.
1: Illegale frikandellen.
0: Illegale frikandellen. Het ging om snacks die niet gekeurd waren. Oh. En ook werden de snacks op onhygiënische wijze vervoerd.
1: Oh.
0: Wat in dit geval onhygiënisch is, dat vertelt het verhaal niet. Maar
1: ja, ik wou zeggen, dan zit er niet goed slachtoffer in of zo.
0: Gewoon achter in de auto gemikt, waar net nog de natte hond heeft gezeten of zo.
1: Ja, dat is toch hetzelfde.
0: En nog meer nieuws uit Frankrijk. En ook hier zou ik een invuloefeningje van kunnen maken. De politie in de Bourgogne waarschuwt voor overstekende herten die ook nog eens zijn.
1: Bronstig.
0: Nee, ook weer niet. Nee, dronken.
1: Dronken herten die
0: dronken
1: oversteken.
0: Herten, ja.
1: Daar moet je voor oppassen.
0: In het voorjaar vallen er rotte appels van de boom. En door de fermentatie komt er alcohol bij vrij. De snekkende hertjes die raken zo aangeschoten.
1: Oh.
0: Die lopen dan als een soort Bambi op het ijs lopen ze daar door het bos.
1: Ze zijn natuurlijk niet meer aangeschoten, maar aangereden.
0: Oh. Hoppakee. Kijk ook eens op radio10.nl, want daar halen wij zoveel mogelijk geld op voor Alpe d'Huez. Geld dat gebruikt wordt voor onderzoek tegen kanker. En dat doen we met een veiling onder andere vol unieke items. Onder de hamer gaan een disco lunch.
1: Oh, vet.
0: Dat is een lunch met daarbij een DJ-set van Guy Staverman on the Wheels of Steel.
1: Guy Staverman.
0: Voor 50 personen. Staat nu op €501, maar je mag overbieden. Je kan ook een persoonlijke keynote te pakken krijgen. Die wordt geveild van Ray Klaasens.
1: Oh.
0: Staat nu op €310. En een gedragen en gesigneerd dartshirt van Vincent van der Voort staat nu op €99. Je mag er overheen.
1: Dat is geen geld.
0: Dat is geen geld. Dus wil je ons helpen? Kijk op radio10.nl/doneren. Alles mag op vrijdag. En gebruik de Radio 10 app om ons te laten weten wat jij heel graag wil horen in Alles Mag op Vrijdag. Onder andere een appje van Harry.
2: Goedemiddag. Nou, als dan toch alles mag, dan mag ook zeker wel Tower met See You Tonight.
0: Oh,
2: nou, dankjewel alvast. En nog een fijne uitzending verder.
0: Dankjewel.
2: Van Harry.
0: Gaan we zo meteen draaien. Eerst nog voor Melanie, Ronan Keaton. I love it each day.

0: natuurlijk je berichtje intikken of inspreken. Lisanne die vroeg om Nielsen met The Beauty and the Brains. Leuk, die gaan we zo meteen even draaien. En ik kreeg ook een appje van Koert. Wat wil jij dan horen?
1: Ik krijg Andy met Two Times. Laters.
0: Gaan we draaien, jongen.

0: dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
12: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
18: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
22: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
0: Robert
1: Speller. Alles mag op vrijdag.
3: Goedemiddag, Erik. Ik wil graag Brian Ferry met Let's Stick Together horen. Dankjewel.

0: minuutje of 20 om dat te laten weten via de gratis Radio 10 app. Je kan even intikken natuurlijk, maar inspreken mag ook. Kreeg deze van Axel.
1: Wij wouden graag Shalomar met een Night to Remember. He, want we gaan het weekend in en dat is altijd iets om niet te vergeten. Dus ik zou dat graag horen. Dankjewel. Doei.

0: zo zijn wij in de luchtgitaarhemel beland met deze. Al moet ik eerlijk zeggen, we hebben alleen maar fantastische luisteraars. Want het afgelopen uur heb ik alleen maar rammers gehoord. Alleen maar bears, dus dankjewel voor het aanvragen. Deze kwam van Stefano trouwens. The Game of Love van Santana en Michelle Branch. En daarmee zit dit fijne uurtje er helaas alweer bijna op, jongens. Namelijk nog een plekje voor één liedje. En dat plekje is vergeven aan Sjaak. Zou bijna zeggen, Sjaakie, kom er maar in, jongen.
1: Ja, met Sjaak uit Rotterdam. In het kader van Alles Mag op vrijdag wilde ik graag Friday I'm in Love van The Cure.
0: Leuk! Alles mag.

0: geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow.
3: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
8: Domino's. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
11: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
18: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: dadelijk gaan wij spelen de top 4000 quiz. Misschien wel met jou en ook George Michael en Aretha Franklin hoor je samen. Maar eerst het nieuws van 1 uur, Nicola Ruijs. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Gidi Markesauer vindt dat hij zich beter, scherper en gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen, zei hij op Radio 1. In een video van een communistisch platform zei Markesauer dat Palestijnen desnoods met veel geweld moeten worden tegengehouden. Dat was te veel uit de emotie, zegt hij nu. In het tiki-bad in Duinrel in Wassenaar is gisteren iemand opgepakt omdat er stiekem is gefilmd in de kleedhokjes. De politie kwam in actie na een melding over aanstootgevend gedrag in het subtropisch zwembad, meldt Omroep West. Er is intussen aangifte gedaan. Rusland en Noord-Korea zijn ook niet welkom op het Aziatische Songfestival. De organisatie laat weten dat deze landen niet de juiste waarden delen. Het is voor het eerst dat het Songfestival in Azië wordt gehouden. En dat wordt gedaan door dezelfde club die achter het Eurovisie Songfestival zit, wat nu in Wenen is. En voor de kust van Denemarken is mogelijk bulterug Timmy doodgevonden. Volgens experts gaat het om een walvis van zeker 10 meter lang en is hij al een tijdje dood. Het weefsel wordt nu onderzocht om te bepalen of het echt Timmy is. Het dode dier dobberde 75 meter van het strand, melden Deense media. Het radioteam weer. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden heb je een beetje mazzel, daar wordt het af en toe droog.
4: Klinkt als een heerlijk weerbericht. Heerlijk. Dankjewel, Nicola. Dan het verkeer. Flitsmeister, 8 vertragingen gemeld. Dit zijn de 3 grootste. A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar zijn ze nog bezig met een onderzoek naar een eerder gebeurd ongeluk. 41 minuten vertraging daar nog. Dan A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 13 minuten. En de laatste op de A76 Geleen richting Keulen bij Kunderberg. 19 minuten vertraging.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
26: Hey, bedankt.
27: Merci.
25: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
28: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: de vrijdagmiddag. Kane en heel veel toepasselijker worden ze niet, hè. Rain down on me. Lieve mensen, we gaan een spelletje spelen. Want de top 4000 is de naam van het lijstje dat wij elk jaar aan het einde van het jaar uitzenden. En het hele jaar door spelen wij dan
1: de top 4000 quiz.
0: Dan krijg je 4 vragen over die lijst en bij elk goedgegeven antwoord win jij een prijs. Dus als je mee wilt spelen, laat dat even weten. Dan moet je wel de selectievraag goed beantwoorden. En die luidt als volgt. We zijn onderweg naar het officiële weekend. Want heel veel mensen zullen een lang weekend hebben. Maar we zijn onderweg naar het officiële weekend. En welke Nederlandse band staat er in de top 4000 met het liedje Onderweg? Ah, die weet jij, die weet jij. Kom maar door. Via de gratis Radio 10 app. Welke band staat er in de top 4000 met het liedje Onderweg? Misschien speel jij zometeen mee met die fijne top 4000. Dit is Yvonne Elliman. If I can't have

0: Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis, maar op vrijdagmiddag wil je het wel natuurlijk. Maar eerst nog even lekkere spelletjes spelen. Wij spelen de Top 4000 quiz met Jan en die hoeft ook niet naar huis vannacht, want die is lekker op vakantie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Robert.
0: Jij bent in Zeeland.
1: Ja, dat klopt.
0: Met de caravan.
1: Ja, zeker.
0: Is het een beetje te doen met dit weer?
1: Als je de paraplu bij de hand houden, dan gaat het goed.
0: Oh. Nou ja, gewoon lekker spelletje spelen, hè?
1: Ja, dat gaan we doen. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, we gaan gelijk beginnen met de selectievraag. Want die luidde, welke Nederlandse band staat er in de Top 4000 met het liedje Onderweg?
1: Dat is Abel.
0: Dat is Abel. Helemaal goed, jongen.
2: Vraag 1.
0: Jij zit in het spel. Je krijgt 4 vragen over de Top 4000 van afgelopen december. En bij elk goed gegeven antwoord krijg je nu een prijs. Okay. Het is vandaag de dag van het casino. De plek om je vakantiegeld in één keer weg te spelen. Bijvoorbeeld met een potje kaarten. Kan dan lekker pokeren. In de Top 4000 vinden we het nummer Poker Face. Van welke zangeres is dat liedje?
1: Lady Gaga?
0: Dat is helemaal goed. Lady Gaga. Dat is een lekker begin, jongen.
2: Vraag 2.
0: Vandaag vieren wij de 73ste verjaardag van een man die 2 keer in de Top 4000 staat. Onder andere met Maggie Reilly samen. Zijn 2 hits zijn To France en Moonlight Shadow. Wat is de naam van deze jarige?
1: Mike Oldfield.
0: Och, jongen. Zonder twijfel. Vind ik heel knap, want ik zei vooraf nog hier in de studio van, nou, Mike Oldfield, moet je maar net te binnen schieten, maar het schiet jou zo te binnen, alsof het op het puntje van je tong lag.
1: Nou ja, een beetje wel, ja. Ik moest heel eventjes heel klein beetje diep spitten, maar...
0: Hebben wij niet gemerkt. Je krijgt een introotje. Welke plaat uit de Top 4000 begint zo? Als je het weet, mag je het er gewoon overheen roepen.
1: Dat is 9 to 5 van Dolly Parton.
0: Hoppakee, dat is zeker 9 to 5 van Dolly Parton. We gaan voor de volledige score.
2: Vraag 4.
0: En vraag 4 krijg je van Nicola Ruijs.
3: Ja, het is vandaag de allereerste dag van de open boerderijdagen van dit jaar. Dat is het hele weekend nog. En wat houdt dat dan in? Nou, eigenlijk zegt de naam het al. De boeren die gooien het erf open voor bezoekers. Zoals jij en ik, zoals eigenlijk iedereen. Ze laten dan zien wat dat boerenleven dan een beetje inhoudt. Welke werkzaamheden er allemaal moeten gebeuren. Maar er is ook ruimte voor spelletjes. Oh. Bijvoorbeeld ontbijtsjoelen. Ik weet niet wat het is, maar het ziet er vast heel leuk uit. Zuivelmemory, dat is ook goed. Hier staat de yoghurt en hier ook. En natuurlijk puzzelen met zonnepanelen. Dat doen boeren namelijk altijd.
0: Yeah. Ontbijtsjoelen met van die grote, dikke plakken leverworst of zo. Zie ik dan voor me op een of andere manier.
3: Ja.
0: Maar goed, in de lijst staat ook een boerderij. Op zijn Engels The Farm. Met welk nummer staat die band in de Top 4000? Als je denkt, ik weet hem, mag je het nu zeggen. Als je denkt, ik wil er een meer keuze van maken, mag dat ook, Jan.
1: Dan wil ik graag gebruik maken van die laatste optie.
0: Oké, is dat A, Mr. Rock'n'Roll, B, House of the Rising Sun of C, All Together Now?
1: All Together Now.
0: Het is All Together Now, lekker. Jij bent duidelijk uitgerust door je vakantie, Jan. Ja, dat ging als een speer. 4 vragen goed beantwoord betekent ook 4 prijzen in de Top 4000 quiz. Je krijgt de Radio 10 zonnebril, de Radio 10 pet, de Bammenrammer broodtrommel en ook nog een DAB Plus radio.
1: Ik ben er heel blij mee.
0: En nog een fijne vakantie.
1: Gaat zeker lukken, dankjewel.

0: ze hebben één ding gemeen. Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
1: Tango?
0: Huh?
1: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus
10: prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
17: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
19: Robert Beller. Wie in jouw omgeving verdient er een dikke 10? Laat het weten via de Radio 10-app. Eerst Elton John, dit is I'm Still Standing.

0: Laat van je horen via de gratis Radio 10 app. Wie in jouw omgeving verdient er een hele dikke 10? En dan denk je, ja, wat is dat dan een dikke 10? Nou, we zetten mensen gewoon in het zonnetje. Dus mensen die iets moois hebben gedaan, iets goeds hebben gedaan voor jou. Of die het misschien even een beetje zwaar hebben. Die keihard zitten te blokken voor de examens en maandag weer aan de bak moeten. Die een hart onder de riem verdienen, laat het achter in de Radio 10 app. Je kan het intikken, maar in spreken is dan misschien nog net iets persoonlijker. En Nicola, jij bent natuurlijk weer even door het nieuws gestruind op zoek naar mensen die daar een dikke 10 verdienen.
1: Ja, mensen deze keer niet.
0: Oh,
1: nee, ik ga voor een dier.
0: Een dier?
1: Een Franse dwerg, een spaniel. Dat is een hond.
0: Ja.
1: Hij heet Lazare. Die maakt namelijk kans op de titel oudste hond ooit.
0: Wauw.
1: Oudste hond ooit en nu nog in leven. Ja, hij is zijn geboorteakte. Ze hadden hem laatst, hij was een beetje ziek. Toen moesten ze hem even zijn chipje lezen. Toen stond er dat hij van 4 december 1995 was. Snelle rekensom leert dat hij dus dit jaar 31 jaar wordt.
0: Hoeveel is dat in hondenjaren?
1: Een keer 7, dus 277 om even

0: En misschien gaat hij ook ooit nog het record van de oudste hond ooit verbreken. Die is dan inmiddels wel al dood. Die was 31 jaar en 165 dagen.
1: Wauw.
0: Dat is oud, hè?
1: Dikke 10. Hoe heet die?
0: Lazare.
1: Lazare, wat mooi. Goed verhaal. Is er iemand in jouw omgeving die ook gewoon een dikke 10 verdient? Mag ook een hond zijn trouwens. Als je denkt, nou, mijn hond heeft iets bijzonders gedaan. Die verdient ook wel een shout-out. Laat het weten via de Radio 10-app. Nogmaals, je kan het intikken. Maar inspreken is nog net iets persoonlijker.

0: bij gebrek aan een beetje fatsoenlijk lenteweer draaien wij gewoon als lange neus naar het weer. Zomerhits. Lou Bega en de Mambo No. 5 op deze vrijdag bij Radio 10. Zijn er nog mensen die een dikke 10 verdienen? Gelukkig wel. Dankjewel voor het appen. Bianca die appt, ik wil graag een dikke 10 geven aan mijn moeder. Ze is gevallen met de fiets. Ze heeft nu een driewieler en nu kan ze wel weer fietsen. Naar mij, 10 kilometer verderop. Liefst van Bianca uit Hardenberg. Hartstikke mooi.
1: Wat fijn.
0: Richard die zegt, hoi, ik wil mijn lieve vrouw en onze hond Bleed een dikke 10 geven, omdat ze gisteren tweede zijn geworden op het Nederlands kampioenschap Obedience klasse 2. Ik ben daar niet heel erg in thuis, maar
1: Obedience is gehoorzaamheid, dus
0: een hond die heel goed kan luisteren.
1: Op naar klasse 1.
0: Op naar klasse 1. Hop, hop. Maar dikke 10 verdient. Yes. Raymond die zegt, ik wil mijn vriendin Kim Hendriksen een dikke 10 geven. Ik heb longkanker gehad en zij heeft me altijd bijgestaan met raad en daad. Kijk, en dat soort mensen, daar moet je heel erg zuinig op zijn. Dus dikke 10 verdient voor Kim Hendriksen. Er zijn dan ook nog wat dingen ingesproken.
2: Hallo, met Dani hier. Ik wil een dikke 10 geven aan Anne en Mehdi, want er zijn twee fantastische begeleiders.
0: Bij deze luid en duidelijk gezegd. En Patrick heeft ook nog wat ingesproken.
3: Ja, Marco en Brenda verdienen een dikke 10. Goh, zij hebben het laminaat bij ons gelegd en we zijn helemaal blij.
0: Nou, wat goed. Want hebben veel mensen weer een goede daad verricht. En dus gaan wij in de houding staan, Nicola.
4: Ja.
0: En dan geven wij die dikke 10 even een liedje.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
13: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
12: Ai, de man met de hamer.
13: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
14: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
15: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
16: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
20: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar €1,49.
25: Dat is een

0: gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Radio. De vrijdagmiddag is daarnet goed begonnen. En dat gaan we lekker doortrekken tot aan een uurtje of 7 vanavond. Zodat de Bee Gees. Eerst het nieuws met Nicola Ruijs.
3: Goedemiddag. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Er geldt een noodverordening omdat woedende mensen ruiten hebben ingegooid bij de twee aangehouden moeders. Die worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Volgens de burgemeester werken vernielingen het onderzoek alleen maar tegen. Justitieminister Van Wil keurt de oproep tot geweld tegen Palestijnen van Guy Markessauer hard af, zegt hij. Markessauer nuanceerde zijn uitspraken vanochtend wel in Radio 1. Het had beter, scherper en gepaster gemoeten, zei hij. Van Wil laat het aan het OM of de uitspraken van Markessauer strafbaar zijn. Maar een paar passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam hoeven in quarantaine. Ze waren even aan boord met een vrouw die later overleed aan het hantavirus. Voor vertrek gingen ze in het vliegtuig uit, waardoor het risico beperkt bleef. 5 mensen die in direct lichamelijk contact met haar stonden, die moeten wel in isolatie. En scheidsrechter Rob Dieperink gaat niet als VAR mee naar het WK in Amerika. De FIFA weert hem om een incident in een hotel in Londen. Dieperink zou daar een minderjarige jongen hebben aangerand, maar de politie liet de aanklacht vallen wegens gebrek aan bewijs. Ik ben onterecht beschuldigd en dat doet me verdriet, zegt Dieperink. Even kijken, hier zit hij. Het radioteam weer. Het is ronduit fris, hooguit 12 graden. Het blijft regenen tot en met vanavond. Alleen in het zuiden, daar wordt het een beetje droog.
2: Af en toe is het wel lekker om even een beetje te rammen op die knop, hè?
3: Lekker man.
2: Dankjewel, Nicola. Goed weekend alvast.
3: Jij ook.
2: De files, 15 stuks op dit moment. De 3 langste vind je op de A6, Lelystad richting Emmeloord voor de Ketelbrug. 23 minuten vertraging daar. Ook 23 minuten op de A9, Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. En de A76, alleen richting Keulen, tussen Kunderberg en Duitsland. 17 minuten.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: Say You Say Me. Klinkt dat een beetje natuurlijk?
1: Ja.
0: Het is een award-winning hit voor Lionel Richie. Hij kreeg een Oscar voor Best Original Song. Lionel Richie.

0: in de Lidl Plus-app Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Koop met Lidl Plus verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Keukenkopers, opgelet. Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Met alle ballen op het weekend, ook die je nog moet hoog houden. De flashback komt eraan van de top 4000. Ed Sheeran, Hoyer, Hanson en

500. Logisch, want hij is Mr. Top 40. Want het zijn de grootste hits uit de Top 40 van de afgelopen decennia. De nummer 1 is inderdaad. En je gaat er nu eentje horen uit het voorjaar van 1981. Dus die zal er waarschijnlijk wel in staan.

The Body. Maar ondanks dat het allemaal helemaal perfect in elkaar gestoken zit, kan ze het grote geluk in de liefde maar niet vinden. En als het al is gevonden heeft, duurt het niet langer dan een paar maanden. Maar ja, ze wuift het lekker weg. Ain't it funny? In de uren van lang leven de grootste in alle tiende tijden. En over Body gesproken, dit is Bryan Adams.

0: Op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.

0: die anders doet.
1: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Nog even volhouden. Je krijgt zo dat extra setje richting het weekend van Kim Wilde en Jeroen van der Boom. Na het nieuws van 3 uur. Met Martijn Nijhuis.
6: Opnieuw arrestaties na een asielprotest in Apeldoorn gisteravond. Dit keer zijn 5 mensen opgepakt, net zoveel als de avond ervoor. Al bijna een week zijn er protesten tegen een geplande opvang. Volgens de gemeente zijn het vooral jongeren die hun stem willen laten horen, maar ook mensen die andere bedoelingen hebben. Voor vanavond wordt opnieuw een protest verwacht in Apeldoorn. Het OM wilde het onderzoek naar de 2 vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld, gedegen doen en de 2 daarna pas aanhouden. Het OM zegt dat het kon wachten omdat de kinderen veilig waren. Maar toen het verhaal in de media kwam en er onrust ontstond in Stadskanaal, werden de vrouwen alsnog aangehouden. Scheidsrechter Rob Dieperink is door de KNVB toch uit de laatste speelronde van de Eredivisie gehaald. Zondag zou hij VAR zijn bij NEC Go Ahead Eagles, maar dat gaat niet door omdat hij was aangehouden op verdenking van aanranding. Die zaak is geseponeerd. Van de FIFA mag Dieperink ook niet mee naar het WK. En de politie heeft 14 mensen opgepakt bij een landelijke actiedag tegen alarmpistolen. Steeds vaker worden die door criminelen omgebouwd tot echte vuurwapens en dan gebruikt bij zware geweldsincidenten. Er werd huiszoeking gedaan op 50 plaatsen. Er zijn tientallen van die wapens in beslag genomen. Het Radio 10 weer. Buien met in het zuiden ook zon en het is fris. Morgen opnieuw buien, maar ook weer wat zon. En dan blijft het fris, een graad of 13.
5: Dankjewel. Er staan 11 files op dit moment op de Nederlandse wegen. En de 3 langste vind je op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 11 minuten daar. A12 Arnhem-Utrecht voor Grijsoord, 13. En op de A13 Rotterdam-Rijswijk. Tussen Rijswijk en het Prins Klausplein heb je 12 minuten extra reistijd.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van. Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

Radio 10 Home on a Monday. Nou, dan mogen ze wel een beetje gaan opschieten. Want over 3 dagen is het alweer zover. Maar daar gaan we nu even lekker niet aan denken, aan maandag. Want het laatste deel van deze gebroken werkweek is zojuist begonnen. En dat betekent sprintje trekken naar de finish van deze vrijdagwerkdag. Doe je mee?

Radio 10. Dit was na de tijd dat ze veel in badhuizen voor gays was te vinden in New York. Daar ging ze naartoe niet om te badderen, maar om op te treden. En daar zijn toen haar allereerste grote fans ontstaan. En als ze Beast of Burden uitbrengt, wordt het alleen maar meer en meer. Je luistert naar Radio 10. Je hebt zo Stevie Wonder voor je na George Ezra. Dit is Budapest. Miles

0: gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
1: Samen naar de top.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers. Praxis.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
21: Schoon en fris. Nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
22: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
23: Edwin Diergaard.
1: net zo'n muzikaal radiodrama van één deel in de doorbraak.

Hits Guyana. Tropische hitte en overal muziek. Maar dan verhuist het gezin naar Londen. Ander klimaat. De kou slaat meteen binnen, letterlijk en figuurlijk. Als tiener belandt hij in een bandje dat in de jaren 60 ineens een hit scoort. Het lijkt het begin te zijn van iets groots. Tot het noodlot binnenwandelt in de vorm van een glazen fles tijdens een vechtpartij. Hij raakt zwaar gewond en moet herstellen. En ondertussen dendert de muziekwereld gewoon door. Maar hij weigert te verdwijnen. Hij bouwt thuis een eigen studio. Niet heel luxe of zo, meer een creatieve hut met kabels. Hij produceert, schrijft en speelt alles zelf. Reggae, pop, funk, rock, alles gaat in de blender. En de wereld begint weer naar hem te luisteren. Dan is het begin jaren 80 en komt hij met een nummer dat totaal anders voelt dan de rest. Geen zware boodschap, geen protestlied, maar een relaxte groove over niet willen ruzien, niet willen vechten. En dansen vermijden als het gedoe oplevert. Ironisch genoeg wordt het juist een hit op de dansvloer. Die man die jaren eerder bijna was verdwenen, is Eddie Grant.

0: Tijd nemen radio 4 en naam. Yeah, baby. Tonight was dat. En we gaan naar the one and only Gijs Staveland zometeen naar vieren.
1: Goedemiddag. Gijs. Hallo. Ja. Nou, het wordt een spannende vrijdagmiddagborrel. Want Bram Moskowitz is onderweg. En daar gaan we even iets dieper mee praten dan dat, dan dat je hem ziet bij shownieuws of zoiets, weet je wel. Oh, ja. Er zijn natuurlijk best wel wat dingen om met hem te bespreken. Daarnaast ook Tino Martin. Die komt ook even langs samen met René Bogaert. Want we willen toch een beetje zaken doen voor de veiling, voor de Alpe d'Huez. En dat grote feest, daar is heel veel geld voor geboden. Samen met, met Tino Martin. En misschien krijgen we het voor elkaar nog wat meer geld. Binnen te harken.
2: Oké, dat ga je zo meteen proberen. Nou,
1: ja, dat gaan we straks even proberen. Ja. Straks na 6 uur. En we hebben natuurlijk top 4000 in 40 seconden. De meeste muziek in de middagshow. De beste hits, de grootste hits aller tijden. Ja, ik zie geen enkele reden om je radio uit te zetten.
2: En chips, hè?
1: En chips. En af en toe een borrelhapje.
2: Een borrelhapje en een klein borreltje.
1: Maar Moskowitz kennende, dat zal wel een toosje met zalm worden. Of iets dergelijks.
2: Kaviaar.
1: Ja, of kaviaar, ja. Precies.
2: Ah, gezellig. Zometeen na vieren. Gijs op 10. En dat was een goed weekend, hè?

0: van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
1: Dat is een zonnig prijsje.
0: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
3: Domino's. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: voor 4 uur. Dat betekent dat het hoog tijd is voor het Radio 10 Nieuws. Met natuurlijk... Martijn Nijhuis. Goedemiddag, Martijn.
1: Goedemiddag, Gijs. De Duitse politie heeft een Nederlander aangehouden in een stad even boven München. Hij wilde niet stoppen voor een controle en ging er met hoge snelheid vandoor. De politie kon die auto stoppen door de banden lek te schieten. In de auto werden drugs en veel contant geld gevonden. 2 jaar cel voor een man die het lichaam van een vriend had verborgen. Hij werd gevonden op de achterbank van een auto. Uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. De dader werkte daar ook. Die werd opgespoord omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van dat lab. De gemeente Stadskanaal heeft begin deze week een melding gedaan bij de inspectie in de zaak van 2 moeders die worden verdacht van kindermishandeling. Dat heeft de burgemeester gezegd. Hij zei ook dat de rillingen over zijn rug lopen. Buurtbewoners zijn woedend. Er zijn 3 woningen zijn ruiten ingegooid. En Erbe Wennemars stopt als analist bij de schaatsprogramma's van de NOS.
2: Oh.
1: Ja, ze waren al een tijdje met hem in gesprek over zijn dubbelrol. Hij is natuurlijk vader, maar van ja, Joep Wennemars en analist.
2: Ik wil net zeggen, ja. Ja.
1: Ja, en nu Joep succesvol schaatser is, wordt dat toch ingewikkeld. Wennemars zegt dat het voor de buitenwereld soms ingewikkeld was. De NOS houdt het op. We gaan zijn enthousiasme missen.
2: Nou, ingewikkeld was. Het is ingewikkeld, toch?
1: Ja, dat lijkt mij ook wel, ja.
2: Nee, want dan kan hij natuurlijk, als zijn zoon het heel goed doet... of misschien dat er net iets verkeerd gaat... dat hij net even
1: een ander soort
2: advies of een commentaar geeft.
1: Jij zou toch ook partijdig zijn bij je zoon? En
2: ja, natuurlijk.
1: Dat was hij natuurlijk ook wel een beetje.
2: Ja, het zoon is de beste.
1: Nou, hopen dat hij niet luistert. Vanavond geleidelijk minder buien. Vannacht opklaringen. Misschien nog een buitje, graadje 4. Morgen opnieuw buien. Ja, we weten, het regent gewoon. Wel een beetje zon en een graad of 30.

0: Hey Gijs.
1: Ja, die heeft zijn eigen plopkap, heeft hij meegenomen.
0: Ja, mooi, ik hoor Robin vaak dingen zeggen, want ik denk, nou, ja, niet in de buurt komen.
1: Oké, Luc, waar staat het stil?
2: Ja, het valt reuze mee, het lekker lange hemelvaartsweekend. En dus een rustige vrijdagmiddagspits, 14 files. En dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. A15 Gorinchem-Nijmegen. Voor Geldermalsen een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar nu 3 kwartier. A15 Nijmegen-Gorinchem. Verderop voor Geldermalsen nog eens 20. En de derde in dit overzicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schravendeel. Je vertraging daar een half uur.
1: Oké, nou heel veel sterk.

0: Van wel binnen een paar minuten.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.

0: je het een tikje anders doet.
1: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.
3: Gijs Staverman.
2: Gijs op 10.
4: Gijs, Humberto Tan hier.
5: Hey, Humberto,
4: je kan echt goed presenteren. Ja, leuk programma. Ja, maar kom eens van die stoel af. Beweeg en dans. Liefst ritmisch.
5: Is goed.

0: dit moment naar huis rijdt. De vrijdagmiddagborrel die begint voorzichtig al met een lekker drankje. Maar het is maar goed dat we op tijd hebben ingekocht. Want tientallen filialen van drankenwinkel Gal en Gal zijn vandaag namelijk dicht. Door een staking. Ja, dat is door een lichte vorm van ergernis.
1: Wat en paniek bij jou natuurlijk.
0: Ja, onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Delft staan kopers voor een dichte deur. De drankenhandel die biedt werknemers een loonsverhoging van 2% vanaf april. En in december nog eens 1%. Maar de zondagtoeslag gaat door de helft. Ja, daar zijn de werknemers en vakbonden het niet mee eens. Dus er wordt gestaakt. Dus kunnen verschillende zaken niet open. Nou, dat is mooi balen als je net een lekker flesje wil scoren in de slijterij. Maar goed, alcohol. Ja, het is ook altijd maar de vraag of het altijd een goed idee is.
2: Is alcohol nou goed of slecht voor de bevolking? Daar kom je ook niet uit. Ja, oké, weliswaar sterven er jaarlijks 1000 mensen aan de gevolgen van alcohol. Maar van de andere kant komen er ook al 2000 mensen bij als gevolg van alcohol. Dat komt ook wel.

0: de studio. Niet in de laatste plaats vanwege de gast die vandaag aanschuift aan het net gepoetste hardhouten Radio 10 meubel. We hebben een gast van statuur. Een man die vele criminelen heeft verdedigd of vast heeft weten te zetten. Een man wiens toga altijd fris gewassen de rechtszaal inging. Een man voor wie de Nederlandse wet geen enkel geheim meer heeft. Dames en heren, een warm applaus voor het wandelend wetboek uit Maastricht. Bram Moscovici!
1: Dank u.
0: Ja, heb je ooit wel eens zo'n aankondiging gehad of niet?
1: Nee, in de rechtszaal? Ik vind hem buitengewoon positief en eentje om te onthouden ook.
0: Nou, oké, goed. Nou, dan onthoud je hem. En stel dat je een keer een andere krijgt, dan zeg je het had ook anders
1: luisteren
0: gekund.
1: Kant,
0: ja, precies. Nou, we gaan straks uitgebreid om met elkaar praten. Maar we beginnen even met het vragenrondje. 40 seconden durend vragenvuur. Je staat nu onder ede, want heel Nederland luistert mee.
1: Ik heb nog een beroepsgeheim, maar ga je gang.
0: Oké, nou, 40 seconden, zoveel mogelijk antwoord geven, zo snel mogelijk ook. Strafrecht of showbiz?
1: Strafrecht.
0: Wat wilde je vroeger als kind worden?
1: Journalist.
0: Uren voor de spiegel of zonder in de spiegel te kijken de deur uit?
1: Ja, wel voor de spiegel.
0: RTL Boulevard of Shownieuws?
1: Shownieuws.
0: Wie mag jou altijd bellen, ook midden in de nacht?
1: Degene van wie ik hou.
0: Wie is je favoriete snoepje? Nee, wat is je favoriete snoepje?
1: Nou, over wie mijn favoriete snoepje is, doe ik geen uitlating.
0: Nee, okay. Wat is je favoriete snoepje?
1: Ja, een dropje of zo.
0: Object of infaam?
1: Object.
0: 10 minuten te laat of 10 minuten te vroeg?
1: 10 minuten te vroeg.
0: En de hele dag alleen maar praten of de hele dag stil zijn?
1: Stil zijn.
0: Mijn partner mag mijn appjes lezen, ja of nee?
1: Zeker.
0: Oké, goed zo. Nou, is niks waar je op terug hoeft te komen, denk ik, toch?
1: Nee, behalve dat snoepje wist ik niet uit mijn hoofd. Nee.
0: Eet je wel eens dropjes? Je bent toch geen dropjes?
1: In de auto liggen. Ja, smintjes en zo. Hier, kijk.
0: Ja, nee, ik geloof je. Ja, nee, okay. Nee, ik hoef het niet. Nee, doe. Ja, dat is goed, ja. Oké. Nou, hartstikke leuk. We gaan zo nog even verder praten. Ja. Bram Moscovici bij ons in de studio en straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Ja, de brandstichter bij een toekomstige asielopvang in Loosdrecht blijft langer in de cel. En Abraham Maarten Moscovici is dus de gast. Bekend als Bram, maar ben jij daar wel goed op voorbereid, Gijs? Wij gaan dat zo merken.
0: Oh jee.
1: Haha.

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.

0: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien.

0: 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
5: Kippie!
6: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Ja, goedemiddag. Vanavond steeds minder regen. Vannacht misschien toch weer een buitje. Morgen opnieuw regen, maar ook wat zon. Het wordt zo'n 13 graden. De vraag is, waar staan de files? Dat weet Luc van de regie. Goedemiddag.
12: Goedemiddag Gijs. Ja, rustige vrijdagmiddag. In verband met het hemelvaartweekend uiteraard 12 files maar. En dit zijn de drie langste gemeld. Op dit moment de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schiphol-tunnel. Daar is een te hoog voertuig gesignaleerd. Je vertraging daar nu 20 minuten. A15 Gorinchem-Nijmegen voor Geldermalsen. Door een ongeluk 23 minuten extra. En de derde in dit overzicht op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Schravendeel. Je extra reistijd 20 minuten.
11: Oké, nou zorgen voordat je veilig thuis komt, dat is het allerbelangrijkste. En wij blijven gewoon lekker deze hele file bij je. Bram Boskovits bij ons in de studio. We gaan hem straks eventjes het vuur aan de schenen leggen. Nou, dat valt reuze mee. Maar eerst hebben we het nieuws, want het is bijna 4:30. En dat nieuws wordt altijd vertrouwd, gelezen. Gebracht door Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
13: Ja, het is een gave. De man die brand zou hebben gesticht bij rellen tegen een asielopvang in Loosdrecht blijft in elk geval 2 weken in de cel. Twee minderjarigen komen voorlopig wel vrij omdat ze eindexamen moeten doen. Stadskanaal heeft begin deze week melding gedaan bij de inspectie over de moeders die worden verdacht van mishandeling van hun kinderen, zegt de burgemeester. Die zei ook rillingen over zijn rug te krijgen van de zaak. En op het cruiseschip Hondius zijn tot nu toe geen nieuwe besmettingen met het hantavirus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein. Het schip is onderweg naar Rotterdam en daar wordt het maandag verwacht.
11: Oké, dus dat virus is dan waarschijnlijk niet. Dan is het niet meer overdraagbaar, toch? Denk ik.
13: Dat zou je denken, maar de mensen die het niet hadden moeten nog wel 6 weken lang steeds voor controle.
11: Want het kan nog wel. De incubatietijd is wat langer, toch?
13: Ja. Precies, ja.
11: Oké. Goed. Nou, dan is dat ook weer duidelijk.
13: Nou, je kunt je borst
11: ook maken. Ebola uitgebroken naar Afrika, las ik vanochtend.
13: Ja. Weer opgeluid, ja.
11: Ja. Maar van het ene virus. Pardon. Van het ene virus naar het andere virus. Supergezellig.
13: Nou, hoe ik een bruggetje geslaan naar dit onderwerp weet ik niet, Gijs. We hebben natuurlijk Bram Boskovits te gast. Ik heb even een ultrakort quizje voor jou gemaakt, Gijs. Kijken hoeveel jij weet. Of je dit wel een beetje aankan.
11: Is dat over het leven van Bram? Of wat hij doet in zijn leven? Of
13: jij merkt dit vanzelf. Als je het niet weet, dan mag Bram jou eventueel helpen.
11: Oké.
13: Vraag 1. Stel, je stuurt iemand het volgende berichtje via WhatsApp. Ik maak je kapot. Wat voor straf krijg je dan waarschijnlijk?
11: Voor straf je krijgt?
13: Ja, iemand doet aangifte, want jij hebt gestuurd. Ik maak je kapot.
11: Dan krijg je waarschijnlijk een telefoontje van iemand en die zegt van, dat mag je nooit meer doen. Zoiets, toch?
14: Nou, bijna goed.
11: Oh.
14: Het is heel
5: het is in dat kader van belang of de bedreiging je bereikt. Hè. Als ik jou bedreig, maar je hebt er geen kennis van.
11: Nee.
5: Hè, dat roep ik in de lucht, maar je hoort het niet. Dan is het een poging. Maar dit gaat per app, dus het heeft jou bereikt.
11: Dus je kan het lezen?
5: Kan ik lezen, zie het. Ja. Komt tot je. En dan moet je denken aan een geldboete of een...
11: Oh, serieus?
5: Toch wel, ja.
11: Oh, oké.
5: Okay. Nou, als je het heel bond maakt.
13: Zie ik het toch vanaf. Ja.
5: Maar vinden we dit een goed antwoord van hem? Ik niet eigenlijk.
13: Ik vond dit wel... Nee, daar heb je goed punten eigenlijk. Hij is wel fanatiek, hè? Ja. Dit was een fout antwoord.
11: Ja, wacht, hij is niet de gastheer. Ik ben de gastheer. Als je het nog leuk wil hebben, dan moet je het tegen hem doen.
13: Je kunt je revancheren. Hoe spel je Moscovici?
11: Sorry?
13: Niet op je scherm kijken. Hoe spel je Moscovici?
11: Oh, wat erg.
13: M-O?
11: M-O-Z?
5: Fout.
11: C-C? M-O-C?
5: Nee, fout.
11: Oh, M. Hoe spel je Moscovici?
5: M-O-S-Z.
11: Ah.
5: Ga maar verder.
11: Oh ja, Ko, Fitch. Nou,
5: ja, ja, ja. K-O-B en dan?
11: V.
5: Fout.
11: W, W. Dat is de W van Willem. Ja,
5: ja verder.
11: I,
5: ja.
11: T-Z.
5: Fout.
13: Oh. I-C-Z. En vraag 3.
11: Maar daarom heb ik jou dus nooit kunnen vinden.
13: Nou, ik vraag dit voor een vriend. Stel, je ziet een poster van Gijs Staverman in een bushokje die bijna niet zichtbaar is door de struiken die voor het bushokje staan.
11: Ja.
13: Als je die struik dan bijna helemaal wegsnoeit.
5: Waarom zou je dat doen?
13: Ik vraag maar even aan Bram. Yeah. Wat voor straf zou je dan kunnen krijgen? Wat is wel iets
11: minimaals? Is het überhaupt strafbaar?
5: Als het in het openbaar is, openbare weg, dan zou je over vernieling kunnen praten.
11: Ja, ja, vind ik ook. Okay, ik ook wel vernieling.
5: Maar, ik begrijp van jou dat het heeft tot doel dat je de foto beter ziet van
13: Ja, ik
5: van
13: vond
5: Gijs.
13: Het heel nobel van mij.
5: Was toch je vriend?
13: Ja, precies.
11: Heel nobel van die vriend. Ja.
13: Maar het is vernieling, daar kan je niet een grote straf krijgen, toch?
5: Nee, zeker niet.
11: Nee, wat krijg je daarvoor dan? Ja,
5: ook, daar krijg je misschien eventjes dat je wordt bij de politie ontboden... en van meneer, wilt u dat niet meer doen?
11: Oh.
5: Als je echt een veldwachter hebt die het allemaal heel serieus neemt...
11: Ja, 2,5 jaar, toch?
5: Nee, ja, precies.
11: Voor Martijn. Ja.

0: En je hoort het misschien wel, de muziek is vandaag samengesteld door iemand die echt verstand heeft van muziek. En daarom wilde Bram Moscovici Madonna horen en Borderline. Waarom dat is... Dit was jouw verzoek, toch? Van de Eagles.
1: Van de Eagles. Ja.
0: Hotel California. Ben je zo'n fan van de Eagles eigenlijk, of niet?
1: Nou, dit vind ik een heel goed nummer. Ik ben fan van de Rolling Stones.
0: Oké. Okay.
1: Met name van Angie vind ik een goed nummer. Wordt eerst ook, denk ik, opgeschuifeld.
0: Oh, serieus? We hadden het er toevallig net over. Ja. En dat was ook mijn eerste schuifelplaat.
1: Ja. Ja.
0: Toch niet met dezelfde persoon, hè? Of we hebben toch niet met z'n tweeën geschuifeld vroeger?
1: Dat weet je nooit bij jou.
0: Goed, nou, je voelt het aan alles. Deze show is volledig volgens de regeltjes. Volledig binnen de letter van de wet. Tegenover zit de man wiens favoriete boek het wetboek is. En tegenwoordig ook een graag geziene gast in de showbusiness. Bram Moscovici, wat fijn dat je het eindelijk bent. Want wij spreken elkaar achter de schermen regelmatig.
1: Shownieuws
0: ook, maar je bent nog nooit langs geweest hier.
1: Nee, ja, maar ik nodig mezelf nooit uit. Hè.
0: Nee, nou, je hebt wel gezegd, als de plek is, dan laat me geen weten.
1: Ja.
0: Nou, vandaag hadden we eindelijk een plekje.
1: Ja,
0: ben je eigenlijk een feestbeest? Want het is nu de vrijdagmiddagborrel. We hebben natuurlijk een flesje wijn opengetrokken.
1: Normaal gesproken zou ik echt wel een glas... rosé drinken, maar ik moet toch naar nu van de dag.
0: Oh, dat moet je straks nog.
1: En ik wil geen Erika Terpstraatje doen.
0: Nou, ja, nee, maar die had toevallig ook een medicijn geslikt en dat viel verkeerd.
1: Ja.
0: Ze was niet echt dronken, toch?
1: Okay. Ja, als ze dat zegt, zal dat zo zijn.
0: Nou ja, dan weet ik niet. Dat zei Edwin Evers, die heeft dat nooit echt bij gezegd.
1: Ja.
0: Je stond jarenlang bekend als topadvocaat van Nederland. Mis je de rechtszaal nog een beetje?
1: Ja. Ja? Iedere dag, ja.
0: Oké, okay, iedere
1: is
0: dag
1: passie,
0: ook.
1: Hè? Ja, ja. Ja.
0: Okay.
1: Ik denk er wel vaak aan, ja.
0: En wat mis je dan het meest?
1: Het optreden in de rechtszaal, het pleiten. Het letterlijk de verdachte bijstaan.
0: Mm-hmm.
1: En het juridisch denken doe ik natuurlijk nog, omdat ik het bijhoud en af en toe daar wat over heb te vertellen in de diverse media. Zoals shownieuws en nieuws van de dag. Nou, en dus ik wil ook bijblijven, maar ja... Wat het echt voor mij was, is natuurlijk, althans voor mij, iemand bijstaan in de rechtszaal.
0: Mm-hmm.
1: Want het klinkt misschien gek, maar het is altijd de underdog, een verdachte. Want die staat tegenover de staat der Nederlanden.
0: Ja, en dus iedereen, je moet harder werken als het ware?
1: Nou ja, je moet weten waar je het hamertje moet laten neerkomen.
0: Mm-hmm.
1: En je staat toch altijd iemand bij. Er staat heel veel op het spel voor een verdachte.
0: Ja.
1: Wat hij ook heeft gedaan of niet heeft gedaan. Maar als je iemand zijn vrijheid ontneemt... is dat natuurlijk een ultieme straf.
0: En was jij er goed in? Vond je dat zelf?
1: Ja, dat is altijd moeilijk. Maar
0: ik
1: denk wel dat ik iemand met de verve bij stond. En de wet ook goed wist te pellen. En bovendien ook, en dat is heel belangrijk, zeker een strafrecht, dat je goed kan pleiten. Je moet mensen kunnen overtuigen, rechters, professionele rechters. En je moet de kunst verstaan om ze naar je te laten luisteren. En dat lukte vaak.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja. Nou zie ik je ook regelmatig bij shownieuws tegenover zijn collega's. Ja. Soms zitten we wel eens aan dezelfde tafel. Maar wat doe je verder door de week, naast de tv-programma's?
1: Ik geef juridische advies, hè, omdat ik... noodgedwongen de zaal niet meer in kan. En dat is ook wel, dat zijn vaak second opinions op het gebied van strafrecht, maar ook op het gebied van civiele recht. En dus op die manier kan ik nog mijn kennis kwijt.
0: Ja. En wat bedoel je met een second opinion? Er wordt iets gezegd door één advocaat en jij geeft daar je mening over.
1: Stel, er is een

0: Een verdachte die heeft een advocaat. En dan willen ze nog wel eens bij mij aankloppen om te vragen of de linie die is uitgezet, de verdedigingslinie, of dat de juiste is. Of mm-hmm. dat ik het dossier bekijk en ik denk, denk hier even aan. Of ga naar links, ga naar rechts. Ja. Roep die getuige op of roep hem niet op. Mm-hmm. Maar dat is niet wat ik echt wil.
1: Nee, maar het is wel een lekkere rol, denk ik. Want je hebt dan niks te verliezen. Je kan gewoon jouw mening geven.
0: Ja.
1: Er hangt niet zoveel van af.
0: Nee.
1: Toch?
0: Nee, dat nou, je moet natuurlijk wel goede adviezen geven.
1: Nee, maar, dat begrijp ik. Maar als je echt een advocaat bent, dan telt jouw mening nog wat zwaarder.
0: Ja, maar daarom denk ik anders dan jij. Maar ik begrijp je opmerking. Maar ja, in die zaal staan. Kijk, het is alsof je een violist zijn viool afneemt. Mm-hmm. Want hij kan nog wel thuis spelen. Lees het advies geven. Maar het gaat erom of hij echt ook iemand kan helpen in de zaal.
1: Maar even deze beeldspraak doortrekken. Zit er nog een kans in dat je je viool ooit terugkrijgt?
0: Ja, dat is... die kans is er. Maar daar doe ik verder geen uitlating over.
1: Maar is dat heel lastig of is dat moeilijk? Of
0: je kunt het vragen.
1: Oké.
0: Je begint hier iedereen te lachen.
1: Nou ja, nee, maar je praat er niet over, want je bent daarmee bezig.
0: Het is niet verstandig om daarover te praten.
1: Oké.
0: Zo heb ik in het verleden begrepen.
1: Ja, precies. Oké, nou blijf lekker zitten.
0: Zeker.
1: Mag ik andere dingen wel aan je vragen?
0: Alles mag je me vragen.
1: Ja, behalve deze weg gaan we niet meer in.
0: Nee.
1: We willen het zo nog even hebben over Ridwan Taghi. Hij zit nog altijd zonder advocaat. En jij zou openstaan om hem te verdedigen.
0: Nou, ik heb gezegd bij een collega van jou dat ik om te beginnen vind dat die man recht heeft op een advocaat, op een goede verdediging. Juist hij. En het eigenlijk schandalig is dat niemand te vinden is.
1: Ja.
0: Ik begrijp wel hoe het zit en wat er allemaal gebeurd is. Maar het zou toch wel een blamage zijn op het moment dat Taghi geen advocaat krijgt.
1: Want elke verdachte heeft recht op een advocaat.
0: Ja, precies. Ja. Ook hij dus. Mm-hmm. En misschien juist hij wel, want het is me nogal een zaak.
1: Mm-hmm.
0: En in dat kader heb ik gezegd, als ik het weer zou mogen, dat ik met hem een gesprek zou aangaan.
1: Ja.
0: Om te bezien of ik het zou doen. En om te beginnen moet hij dat willen.
1: Oké. Heb jij nog vragen aan Bram Moscovic? Misschien van een wat kleinere orde van grootte. Dat kan natuurlijk ook. Het kan allemaal via de Radio 10-app naar ons toegestuurd worden.

0: 30 seconden spelen en dan kun je weer kans maken om 100 euro aan thuisbezorgde goed. En we hebben het nieuws, Martijn. Wat zit erin?
1: De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandelingen van twee jonge kinderen daar.
0: Jo.
1: Nou, de mooiste naam voor een advocaat weten we inmiddels. Gijs kan hem bijna spellen. Maar wat is nou de mooiste naam van een voetballer ooit?
0: Oh.
1: Denk daar maar even over na. Hoor je zo meteen.
0: Oh, dan hak ik even in.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Chris?
3: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus.

0: Tech Silver.
1: Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold, 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hé, hey, bedankt.
6: Merci.
4: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
3: craving. Domino's. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Goedemiddag, over 10 seconden is het exact 5 uur hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
8: Goedemiddag Gijs. De burgemeester van Stadskanaal is flink geschrokken van de mishandeling van twee jonge kinderen door hun eigen moeders. De rillingen lopen over mijn rug, zei hij vanmiddag. Hij riep ook op om rustig te blijven. Bij 3 woningen in Stadskanaal zijn de ruiten ingegooid. De politie zoekt nog mensen die dat hebben gezien. Een man die brand zou hebben gesticht bij een protest tegen de asielopvang in Loosdrecht blijft in elk geval nog 14 dagen in de cel. Twee minderjarigen mogen wel naar huis omdat ze eindexamen moeten doen. Eentje had met stenen en fakkels gegooid, de ander wordt verdacht van het mishandelen van een journalist. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Hij is geopereerd aan zijn rug, daardoor niet op tijd fit om voor Oranje uit te komen. De Ligt heeft al sinds december niet meer voor zijn club Manchester United gespeeld. Waarschijnlijk is hij aan het begin van het nieuwe seizoen wel weer fit. Maar dat is te laat voor het WK. En de allermooiste voetbalnaam uit de geschiedenis is bekend.
7: Ja.
8: Nou ja, dat wil zeggen, lezers van het AD die hebben die de afgelopen week gekozen. De uitslag is dus bekend. De mooiste buitenlandse naam is volgens de lezers van het AD... Het is er eentje met een Z. Zinedine Zidane, ook wel Zizou. Op 2, ook heel mooi. Bruce Grobbelaar. Van Liverpool en Zimbabwe. Oh, en op de derde plek kwam Diego Armando Maradona natuurlijk. Nederlandse namen, ja, vond ik nog mooi eigenlijk. Rolf-Jan Tiktak. En die werd verkozen voor Jan Vennegoor of Hesselink. Dat is inderdaad één naam. En Oekie Hoekema.
7: Ja, ik vind Oekie vind ik ook een goeie.
8: Ja, toch?
7: Je had eigenlijk moeten winnen.
8: Ja, meer is zo'n poppenspeler, denk ik, maar...
7: Popspeler op de markt.
8: Ja, toch? Ja. Met Oekie Hoekema.
9: Oekie Hoekema is na zijn voetbalcarrière gaan handelen in hoekkoelkasten.
7: Nee.
9: Dus je had Oekie Hoekema hoekkoelkasten.
8: Is dit echt waar?
9: Is echt waar.
8: Ik ben zo blij dat je er bent. Ja,
7: ook al is het niet echt waar, het is wel heel grappig.
8: Ja,
7: zeker. Heel goed gevonden, jongen.
8: Het radioteam weer. Vanavond steeds minder regen. Vannacht opklaring en misschien nog wel wat regen. Dat is de graadje 4. Morgen, ja, je verwacht het niet.

0: staat op de Nederlandse wegen. Maar het zal niet zo druk zijn, want het is wel een weekend natuurlijk.
1: Het valt reuze mee, veel mensen vrij, 13 files gemeld. Dit zijn de drie langste, de A4 Rotterdam-Amsterdam... voor Zoeterwoude-Dorpje, vertraging een kwartier. A15 Gorkum-Nijmegen, voor Geldermalsen door een ongeluk een klein half uur. En de derde op de A16 Breda-Rotterdam, voor Schravendeel een kwartiertje vertraging.
0: Oké, nou, ondanks dat het niet zo druk is, we blijven sowieso lekker bij. Dat doen we met de top 4000 in 40 seconden, gaan we straks doen. Bram Boskovic ook nog bij ons, gewoon in de studio. Je bent een beetje... Je zit een beetje met time management, hè?
2: Ja, ik moet nog naar niets van de dag.
0: Oh, maar dat is niet zo belangrijk.
2: Nee,
0: dat valt reuze mee. Nee, het, bij ons, als,
2: het is een één gebouw, hè? Dat maakt
0: het is één gebouw. Ja, het is hier een trap naar beneden.
2: Ja,
0: bent,
2: ja, okay. Toch.
0: Goed, en we gaan zo jouw werkdag afsluiten. En dat doe ik met Pharrell Williams en Happy.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Bakkersbrood La Pain Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
7: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: dat, ja, gisteren.
1: Toen waren, nee, gisteren waren we helemaal niet. Want gisteren was je bijna niet aan het werk. Maar de dag daarvoor was het 6 minuten over 5. Het is nu 4 over 5. En dan komen we toch weer precies een beetje op het juiste level. Want je mag de week afsluiten. Het is zeker weekend als je dit hoort. Is ook jouw werkweek voorbij.

0: ons in de studio en we hebben gevraagd... neem nou even de mooiste platen ever mee. De Eagles en Hotel California is al voorbij gekomen. En de plaat waar wij je toevallig alle twee voor het eerst opgeschuifeld hebben. De Rolling Stones. En Angie. Waarom is dat zo'n mooie plaat? Waarom vind je dat zo geweldig?
1: Ik denk dat dat een van de weinige platen is waarop je kan... merken dat Mick Jagger echt een artiest is, dat Mick Jagger kan zingen. Ja.
0: Dat hij echt heel goed is.
1: Ja,
0: ja, daar ben ik
1: wel tenminste. Ja.
0: Ben jij een muziekliefhebber?
1: Ja, maar doorgaans klassieke muziek.
0: En, serieus?
1: Ja.
0: Maar dan zie ik jou al zo zitten met je Colbert. Ja. En dan misschien een sigaartje of een pijp, nou, een pijpje.
1: Nee, hou op zeg.
0: Ja, zo'n pijpje en een pijpje stoppen. Ja,
1: over 20 jaar.
0: En dat je dan ontzettend aan het... Een glaasje cognac misschien of zoiets. En dat je
1: ik weet niet wat jij een beetje van mij hebt.
0: Nou ja, maar snap je...
1: Niemand snapt het wat je
0: hebt. Nee, maar dat je gewoon zo'n Eames chair, weet je wel, zo'n leren stoel. En dan zit je dan, en daar kun je ontzettend van genieten.
1: Ja.
0: Jij bent wel een man van het genieten, heb ik het idee.
1: Ik hou wel van de genuchten van het leven. Dat klopt, ja. Maar daar hoef je geen pijp voor te roken. En ook niet
0: klassieke muziek dan misschien ook wel.
1: Jawel, maar ik kan ook genieten van de Rolling Stones, zoals je merkt.
0: Ja.
1: Het is een beetje een combinatie.
0: Maar housen? Of gewoon even lekker hakken? Of helemaal uit je dak gaan?
1: Daar heb ik helemaal niets mee.
0: Nee, daar heb je niks.
1: Maar een goede Frans Charles Navour of Eros Ramazzotti, daar kan ik wel van genieten ook natuurlijk.
0: Nou zie ik je af en toe bij Shownieuws. Ik vind het ook hartstikke leuk om mee aan tafel te zitten. Maar je was ook te zien in de shows Het waren twee fantastische dagen. En klopt. Als schaapherder in het hek van de Dam.
1: Ja.
0: Dat ken ik niet.
1: Ja,
0: wat is dat? Zou je dat kunnen uitleggen?
1: Rachel Hazes heb ik schapen gehert. En dat was,
0: je hebt schapen gehert ook.
1: Ja, hoe zeg je dat?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ja. En dat heb ik toen op verzoek van de directie van Talpa gedaan. En dat moet ik zeggen, dat was best wel aardig. Omdat het ook voor mij in ieder geval een hele aardige vrouw is. Met waar je een goed gesprek mee kan hebben. En de twee fantastische dagen zat ik ook met twee hele leuke dames.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat schapenprogramma, dat komt nog een keer terug? Of,
1: dat weet
0: of
1: ik dat, niet. Dat, dat was niet. Echt op verzoek van een van de directieleden van Talpa. Ja.
0: We krijgen nog een appje binnen van Yvette Dijkstra. Worden je vrienden of partner niet helemaal gek van jou? Dus als je als advocaat altijd een weerwoord hebt. Je verliest toch elke discussie met jou?
1: Ja.
0: Wel een goede vraag.
1: Goede vraag wel. Ja. Maar als het niet over het recht gaat, dan stel ik me altijd heel mild op.
0: Als het niet over het recht gaat?
1: Ja. Stel ik me mild op in discussies.
0: Echt? Het kwam echt van heel diep, hoor. Hoor je dat?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh. Nee.
0: Nou, maar dat is ook goed. Is er trouwens een mevrouw Moscovici op dit moment?
1: Ze zijn er altijd. Ja, ik heb een vriendin. Ja,
0: je hebt een vriendin. Ja. Oké, hoe lang al eigenlijk?
1: Goh, het is moeilijk te zeggen, want er zat ook een tussenpauze in. Maar jaren al, ja.
0: Oké, en woon je dan samen? Of hoe werkt dat?
1: Ja, dat zou je toch wel weten hoe dat...
0: Ik woon nog even niet samen.
1: Okay.
0: Nog even niet. Maar ik heb wel de mooiste relatie ever.
1: Nou, kijk.
0: Wij gaan ook samen wonen, maar...
1: Goed zo.
0: Moet eerst het huis even opknappen.
1: Okay.
0: Daar zijn we mee bezig.
1: Okay.
0: Goed. En ondertussen zitten we bij Radio 10 midden in de aanloop naar de Alpe d'Huez. Wij organiseren een veiling. Het is natuurlijk niet voor niets dat we je hebben uitgenodigd. Ik vind het sowieso hartstikke leuk om met je te praten.
1: Moet even
0: zaken doen. Jij wilde je ook... Je wilde eigenlijk jezelf ook beschikbaar stellen.
1: Ja,
0: toch?
1: Nee, ik vind dat het is een van de betere doelen waar je... Als je kan helpen, moet je daar zeker voor helpen. Het is een vreselijke ziekte.
0: Absoluut.
1: En ik heb eigenlijk, jullie hadden me dat gevraagd... maar waar ik zelf aan denk is een gratis juridisch advies... van een half uur per telefoon. Dat wil ik inzetten. En ik heb drie boeken geschreven... en ik kan een boek naar keuze, één van die drie, kan ik signeren. En
0: zal
1: ik
0: dat
1: ook doen met een opdracht.
0: Oh, wat goed.
1: Dus ik hoop dat mensen daar geld voor over hebben.
0: Maar een half uur juridisch advies.
1: Ja.
0: Wat kost dat door de bank genomen?
1: Nou,
0: dan weten mensen ongeveer wat ze kunnen bieden. Snap je?
1: Dat kost toch altijd wel zo'n 200 euro.
0: Oké. Dus onder de 200 euro. Ik zou eigenlijk zeggen dat kost zo'n 2000 euro.
1: Ja,
0: onder de 2000 euro.
1: Ja, ik vind dat je wel hoog moet inzetten.
0: Ja, dat vind ik ook.
1: Ik ga daar goed over nadenken over dat advies.
0: Mm-hmm.
1: En het boek is misschien ook wel leuk.
0: Oh, okay.
1: Is nog leesbaar ook.
0: Nou, hartstikke goed. Als je interesse hebt, het is nog leesbaar ook.
1: Ik heb een toga, die heb ik ook geveild ooit. Dus die kan ik niet meer inzetten. Dan had ik die ingezet.
0: Oké.
2: En heb je niet,
0: ja, dat is. Heb je niet een hamertje? Zat ik ook aan te denken over een wetboek? Heb je dat niet?
1: Ik heb ook een wetboek, ja.
0: Een wetboek?
1: Ja, maar goed, dat kan iedereen in de winkel kopen.
0: Ja, dat vind ik ook. Okay, nou, een gesigneerd boek van Bram Moscovici en een half uur juridisch advies. Ik vind het nogal wat.
1: Dat bedoel ik.
0: Als je interesse hebt, radio10.nl/doneer biedt op dit of andere fantastische veilingen aan.
1: Zeker.
0: Volgens mij zijn we precies op tijd. Ik denk dat je net een paar minuten te laat bent. Dus ik zou rennen naar de rest van de dag.

0: in Palm Beach heet binnenkort Trump International Airport. En toen dacht ik, wat zou jij nou naar jezelf laten vernoemen? Hebben we het zo over.
1: Okay. Tino Martin en René Bogaert zijn ook onderweg.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
4: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken.

0: Goedemiddag. Vanavond geleidelijk minder regen. Vannacht toch wat regen. Morgen opnieuw buien. Maar het wordt ook zonnig bij zo'n 13 graden. En waar staan de files? Dat weet Luc van de regie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs. Het is rustig. 11 files. Dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Je vertraging 11 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Voor de Heinoordtunnel een ongeluk. Vertraging klein half uur. En de derde op de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en de grens. Daar is een deel van de weg dicht. Je vertraging daar nu 1 kwartier.
0: Zo'n lange tijd geleden dat er maar 11 files stonden op vrijdagmiddag. Hè?
1: Ja, lekker,
0: dat is,
1: hè?
0: Ja, dat is wel heel lekker. Nou, rij lekker door en kom veilig thuis. Wij blijven sowieso lekker deze hele file bij je. Ga zo weer de top 4040 seconden spelen. Dat doen we immers elke dag. En dat doen we zo ook op deze vrijdag. Maar eerst het nieuws met Natuurlijk. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gijs. De inspectie heeft toch een melding gekregen in de kindermishandelingszaak in Stadskanaal. Die kwam woensdag van de jeugdbescherming en Veilig Thuis samen. Vanochtend zei de inspectie dat hij niks had gehoord. In Amsterdam zijn 2 jongens opgepakt voor de dood van een man van 73. Die was al 2 weken niet meer gezien en werd maandag gevonden in zijn huis. De jongens zijn 15 en 17. In de Rotterdamse haven worden 23 units neergezet om de opvarenden van het virusschip Hondius op te vangen. Die moeten in quarantaine als ze maandag aankomen. Aan boord zijn trouwens geen nieuwe handaangevallen gemeld.
0: Maar kan ik ervan uitgaan dat het 23 mensen dan zijn? Of zijn het er 46 en dan gaan er 2 in een unit?
2: Ik denk dat is een goede vraag. Ik denk dat het allemaal losse units zijn, inderdaad.
0: Ja, maar ik dacht dat er meer bemanningsleden waren. Maar blijkbaar, nou ja, oké.
2: Ja, dit zijn heel veel vragen waar ik geen antwoord op heb.
0: Ik bedoel, als ik naar het nieuws luister, dan wil ik graag goed geïnformeerd worden. Ja. Dus ik dacht van...
2: Sowieso leuk dat je naar het nieuws luistert.
0: Ja, zeker. Ja,
3: eindelijk.
0: En naar jou.
2: Ja, precies. Jongen, jongen. Zeg, hij is in Amerikaanse staat Florida. Wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump.
3: Mm-hmm.
2: Ja, we weten nu wanneer precies. Op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport.
0: En daar was hij natuurlijk zeer vereerd over.
2: Ja, dat, totaal niet verwacht.
0: Iemand had, had voorgesteld.
2: Een bescheiden man ook, hè, ja.
0: Oh, wat
2: nou, we kennen natuurlijk het beroemdste monument in Frankrijk. Is ook naar iemand vernoemd.
0: Mm-hmm. Nee, is niet naar iemand vernoemd. Is ontworpen door Gustave Eiffel.
2: Heel goed. Jammer dat je er niet intrapt.
3: Mm-hmm.
2: Centraal Station, genoemd naar...
3: Centraal.
0: Ja, nee, Harry Centraal is dat.
2: Ja, heel goed. Nou, en toen dacht ik, als jij nou mocht kiezen...
0: Ja.
2: Van waar zou jouw naam dan op komen te staan?
0: Oeh, dat is een goede vraag.
2: Ja, nou, jij hebt al iets, hè?
0: Ik heb al de stavergang. Iedereen die naar het toilet gaat, die loopt langs mij. Ik zou een lantaarnpaal, zou ik wel leuk vinden.
2: En dat is ook lang is.
0: Nee, dat kun je dan de staaf noemen. En er staan allemaal staven langs de weg.
2: Ja, maar
0: die geven zelfs...
3: straalt altijd.
0: En die geven licht.
2: Ja, bij een helder licht moet ik niet echt aan jou denken over het overheen. Maar ik dacht aan de Nederlandse bank. Iets met goudstaverman. Of een kiprestaurant.
0: Ja.
2: Kentucky Grijs Chicken.
0: Ja, dat is mijn droom.
2: Luc van der Braak hebben we daar al eentje van. Oh, dan heb ik je naam verklapt, Luc van de regie.
0: Ja.
2: De Luc van der Braak tribune in het stadion van PSV.
4: Dat zou ik mooi vinden. De L-side.
0: Ja. Nee, maar in het stadion van Ajax. Dat is het leukste.
4: Ja, dat lijkt me maar niet
2: dat
4: zo
2: zou erg zijn. Rick, heb jij al iets... Ja, het is iets met kastelen
3: natuurlijk. Een kasteeltje of een slotgracht of zo. En jij dan?
2: Zeker de Ridderburcht van Rick?
3: Ja,
2: mooi.
3: Oh, mooi. Maar jij hebt al een parkeerplaats langs de A1.
2: Jongens!
0: En hoe noem je dat dan?
3: Na Martijn... Nou, nee, dat kan niet op radio, toch?
0: De afwerkplek of niet?
3: Oh, nee.
2: Jongens, chique hoor.
0: Kan toch ook niet.
2: Jongen.
0: Hij heeft kinderen.

je 10 nummers herkennen in 40 seconden tijd. Dat krijg je ervoor. En als je het voor elkaar krijgt om dat te bereiken, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed. En je kunt je kwalificeren als je het aandurft, hè, met mij op de radio mee te spelen. Want ja, nee, het is af en toe best wel ingewikkeld. En zenuwslopend ook. Maar als je het aandurft, heb ik een vraag voor je. Ik draaide net Bob Marley met Could You Be Loved. De vraag is, uit welk land komt Bob Marley ook alweer? Uit welk land komt Bob Marley ook weer? Nou, laat het mij weten. Stuur mij een WhatsAppje via de gratis Radio 10 app. En misschien speel je zo mee voor 100 euro aan thuisbezorgd tegoed.

0: vraag, uit welk land komt Bob Marley? Ja, soms zijn de vragen niet ongelooflijk moeilijk.
1: Nee, deze was makkelijk.
0: Deze was makkelijk, hè. Welk land is het?
1: Jamaica.
0: Jamaica! Nou, hartstikke goed. Dat betekent dat je meedoet. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de top 4000 te herkennen. Bij elk fragment moet je zo snel mogelijk de titel of de artiest roepen. Edwin, je mag ze ook alle twee roepen, maar soms ben je daar net iets lang mee bezig. En dat zou zonde zijn van de seconde, want die loopt gewoon door. Dus één vind ik voldoende. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het nou lukt om binnen 40 seconden 10 platen of artiesten te herkennen, dan win je 100 euro aan thuisbezorgde goed.
1: Ja.
0: Dat is lekker, hè?
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Dat kun je, en kun je een beetje bestellen in Raamsdonksfeer?
1: Ja, naar mijn weten wel.
0: Ja?
1: Lekker.
0: Ja,
1: wel.
0: Ja, sushi, spare ribs, friet.
1: Shawarma.
0: Ja, dat soort dingen.
1: Komt
0: nou. Nou, ik denk dat het wel goed komt. Als je het redt, dan mag je het vanavond meteen gaan gebruiken. Dus dat zou heel tof zijn. Maar laten we niet meteen op de zaken vooruit lopen. Wij leven met z'n allen met je mee hier in de studio. De hele middag, crew!
2: Hallo.
0: Dat zijn wij dus. En, maar we kunnen niks voorzeggen, dat snap je.
1: Nee,
0: oké. Nou, ik wens je heel veel succes en veel plezier. Hier is fragment nummer 1. Bob Marley. Ja, natuurlijk. Ja, daar ging de vraag ook over. En de Wailers. Could You Be Loved? Hier is nummer 2. Zei je pas of wat zei je iets anders?
1: Nee, ik zei pas.
0: Je zei pas. Ja, oké. Nee, ik dacht dat je zei Tom. Maar dat lijkt ook niet op pas, maar nee, ik dacht het je. Nee, het is Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Maar dan heb ik toch goed, het goed gehoord. Nee, dat zeg je niks? Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, vorige week nog als vergeetmenietje gedraaid. Nou ja. Oh. Anyway, hier is nummer 3. Let op.
3: Gisteren nog zag ik haar voor het
1: eerst.
0: Marco Borsato. Ja, en dochters. Heel goed. Hier is de volgende.
1: Madonna.
0: Madonna, Material Girl. Nou, dat gaat hartstikke lekker. Inmiddels heb je er 3 geraden. Je moet er nog 7. En je hebt nog 28 seconden. Hier is de volgende.
1: Carrière maken. De bom.
0: Doe maar. Oh, de bom. Ja, nee, klopt. Ja, de bom is goed.
1: Ja.
0: Op een of andere gekke manier hoor ik allemaal rare dingen die jij, of waarvan ik denk dat jij ze zegt. Maar je zei de bom en het is Doe maar. En het klopt, want het is ook de bom van Doe maar. Oké, 4 om 6. 6 moet je er nog. Hier is de volgende.
1: Sweet van Desire.
0: Ja, heel goed. Van Gala. Ja. Ik heb er nog één.
1: Oh, what a night.
0: Oh, what a night. December 1963 van de Four Seasons. Nou, 6 heb je er nu geraden. 4 moet je er nog. En je hebt nog 19 seconden over. Nou, dat is lekker. Dat is heel relaxed. Hier is de volgende.
3: This is our fate.
1: Oh!
0: Ja, nee. That, I'm yours van Jason Mraz. Ja,
1: juist.
0: Het lijkt wel een beetje op This Love. Ja. Dat is van Maroon 5, is dat.
1: Kom er niet op.
0: Oké, niks aan de hand. Hier is de volgende.
1: Wat zijn naam?
0: Ja, heel goed van Toto. Dat gaat lekker, dat gaat lekker. Je moet er nog 3. Je hebt nog 13 seconden over. En hier is de volgende.
1: Ja, ik heb er zo mee zingen. Maar
0: ja, ik weet het. Ja, maar daarom is het ook zo'n lastig spelletje. R.E.M. Shiny Happy People. Ja. Daar heb je, ja, sorry. Daar heb je een hoop seconden mee weggespeeld, Edwin. Je hebt nog 8 seconden over, maar het is nog te doen, hoor. Je moet nog 3 fragmenten raden en 8 seconden over. Let op, zet je schrap, concentreer je, want hier is de volgende. Oeh, Gary Rafferty is lastig ook. Baker Street, ik heb er nog één. Ja, heel goed. Carl Douglas. 3 seconden heb je nog over. En je moet nog 2 fragmenten raden. Ja, het wordt krap. Maar, nee, maar dat, mijn moeder zei altijd: positief denken is positief ontvangen. Zo of zoiets. Oké, let op. Ik heb er nog één. Let op.
1: Anouk
0: is goed. Ja. Je hebt nog een half seconde over voor 1 fragment. Ja, moet wel heel snel moet dat gaan. Nou, ik ben benieuwd of je die half seconde goed kan besteden. Let heel goed op.

0: hier is jouw misschien, nou zeker weten, laatste fragment.
1: Ja.
0: Maar dit was bijna niet te doen, hè Edwin?
2: Nee.
0: Dit was, ja, tijd heeft je echt, echt net ingehaald. Maar volgens mij wist je hem wel, toch?
2: Ik weet hem ook niet meer.
0: Oh, ja. Nou, oké. Okay. Higher Love, ja, dat klopt. Ja, van ja. Steve Winwood. Ja,
2: ja, als ik hier nou aan tafel zit, dan kijk ik ze zo allemaal
0: ja,
2: mee.
0: Maar dat is altijd, dat is altijd zo. En nu doe je echt mee. En dan, ja, nou, ik vind het.
2: Kom ik er doorheen. En,
0: ja. Maar ik heb goed nieuws voor je, want de gijsblokjes die komen wel zo snel mogelijk jouw kant op.
2: Nou, dat is ook leuk.
0: Ja, en dan drijf ik gewoon in je glas.
2: Nou, als ik zie toch.
0: Denk je altijd aan dit moment natuurlijk.
2: Ja.
0: Oké, okay, ik wens je een fijn weekend en wellicht tot de volgende keer.
2: Oké. Okay.

0: David Guetta, geboren als David Guetta, maar hij noemt zichzelf ook David Guetta. En When Love Takes Over, samen met Kelly Rowland. En die kennen we nog van Destiny's Child. No, no, no, no, no, no, no. Dat hebben ze ooit een keer gezongen. Het is 5 minuten voor 6. We hebben straks weer de ruimte voor jouw vergeten liedje. En we hebben ook een nieuws. Wat zit erin, Martijn?
1: Ja, premier Jetten heeft gesproken met hulpverleners over het geweld bij AZC's. En een waarschuwing voor mensen die dit hemelvaartsweekend naar Frankrijk gaan.
0: Oh.
1: Pas op voor dronken herten.
0: Pardon?
1: Dat is geen grapje. Hoor je zo.
0: Dronken herten?
1: Zeker.
0: Oké. En dit hoor je ook zo.

0: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ja, goedenavond. Over 15 seconden is het exact 6 uur. Hoog tijd voor het nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond ook.
3: Ja, goedenavond Gijs. Premier Jetten heeft in het Catshuis gesproken met onder meer vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang over de rellen van de laatste tijd bij AZC's. Ook mensen van het COA waren erbij. Ze zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is om in gesprek te blijven. Jetten noemde de rellen volstrekt ontoelaatbaar. Vissers kunnen compensatie krijgen omdat ze steeds meer moeten betalen voor brandstof. Sommige vissers gingen helemaal de zee niet meer op omdat het te duur was om uit te varen. Het kabinet stelt ruim 13 miljoen euro beschikbaar. Dat komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor verduurzaming. De Amsterdamse politie heeft 2 jongens van 15 en 17 aangehouden omdat ze iets te maken zouden hebben met de dood van een man. Die werd maandagavond gevonden in zijn huis in de Jordaan en was toen al 2 weken lang niet gezien. De jongens mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Ze zitten dus in beperking. En pas op als je in Frankrijk de weg op moet. De Franse politie waarschuwt automobilisten voor dronken herten. Mm. Ja, in de regio Bourgogne eten die dieren gefermenteerd fruit. Gewoon beschimmeld fruit dus. Waardoor ze compleet gedesoriënteerd raken. Volgens de politie slingeren sommige herten zomaar de weg op. Dat doen ze wel vaker, maar dit gaat wel heel ver. Het zijn er ook ineens veel meer. Hoe dat kan, weet niemand.
4: Automobilisten zijn allemaal net in de kroeg geweest.
3: Ja, die dingen. Ja. Het is vrijdagmiddag ook voor ons. Ja. Vooral 's avonds en in bosrijke gebieden moet je dus in het Bourgogne een beetje opletten. Want het kan zomaar misgaan.
4: Ja, een hikkend hert, dat is niet lekker natuurlijk. En dan kijkt hij al in je limp, of in je limpen, in je voorlichten, in je lampen.
3: Jij mag ook geen wijntje meer, Gijs. Het radioteam weer. Vanavond minder regen, vannacht opklaringen. Misschien toch weer een buitje. Het is fris, een graadje 4 vannacht. Morgen opnieuw buien, ook weer wat zon. En er wordt het maar liefst 13 graden.
4: Maar ik ben wel jouw favoriete hertje.
3: Maak geen grapje over een reetje, Gijs.
4: Nee, dat heb ik expres juist niet gezegd. Ja, exact. Goed. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Luc van de regie om te kijken waar het nog stil staat. Goedenavond.
5: Hey, Gijs. Ja, het valt reuze mee, hè. Hemelvaartweekend, veel mensen vrij. 6 files nog. Dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. A15, Ridderkerk-Gorkum. Voor Gorkum, door een pechgeval, 11 minuten vertraging. Flink op de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Problemen voor de Heijenoordtunnel. In vertraging daar nu ruim een uur. En de derde op de A76, Geleen-Keulen, voor de grens met Duitsland. Je vertraging daar nu 1 kwartier.
4: Oké. Nou, zorg ervoor dat je veilig thuis komt. Wij blijven sowieso lekker bij je. Deze hele file. En Bram Moskowitz, die hadden wij vandaag te gast. Maar we hebben nog meer gasten. Tino Martin en René Bogaert. Ze zijn onderweg naar de studio. Waarom, dat hoor je zo.
6: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops. Of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
10: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: Vanaf maandag op Radio 10, de week van de nummer 1 hits. Wow. Met de nummer 1 hits top 500.

0: in de middagshow. Terwijl het al avond is, het is 12 minuten over 6. Wees welkom bij Gijs op 10. En zoals je weet, mijn naam is Gijs Tavermond en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond Gijs.
2: En de hele middag crew!
0: Zitten wij gewoon lekker bij op de achterbank. En ondanks dat het niet zo druk is, we rijden toch met je mee. En we blijven toch bij je, totdat de file volledig voorbij is. En vandaag is het niet alleen maar Gijs, Martijn en de hele middag crew, want ik heb twee gasten hier tegenover mij zitten. De een is horeca tycoon, mediapersoonlijkheid en kilometervreter op de fiets voor Alpe d'Huez. En de ander is zanger, ook mediapersoonlijkheid, muzikant en podiumbeest. Want wij gaan namelijk even keiharde euro's innen voor de
3: Alpe d'Huez veiling.
0: En dat doen we met de meest dynamische duo van Nederland. Dames en heren, mag ik een groot applaus voor René Bogaert en Tino Martin. Nou, goedenavond heren. Wat fijn dat jullie er zijn. En dat jullie het hebben gered hier in de studio. Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Zo, dat is heel lang terug.
0: Ja?
1: En René is eigenlijk een van mijn eerste werkgevers.
0: Oh!
1: In Leidschendam had René een café, een kroeg.
0: Ja.
1: En ik was een jaar of 17 toen ik bij hem ging solliciteren. En ik wilde daar gaan zingen.
0: Oh!
1: En dan was ik 4 dagen in de week was ik zanger, entertainer bij hem in de zaak.
0: Oké, okay. En René, wanneer dacht jij van, dit is deze man die heeft wel potentie?
4: Ja, heel eerlijk, vanaf de allereerste dag dat ik hem tegenkwam, toen dacht ik van, dit is niet normaal.
0: Oh, ik dacht dat je zegt, dit is niks dan. Vanaf de allereerste dag, dat wordt later nog wel wat.
4: Nee, maar wat wel zo is, Gijs, is dat toen zong hij eigenlijk een heel jaar voor het geld waar hij nu voor een half uurtje doet.
0: Dus. Oh, ja, tuurlijk, ja.
1: Ja, nee, dat klopt. En dat was juist weer zo slim van René. Ja.
0: Soms kijk je met weemoed naar die tijd terug, hè? Natuurlijk, toch? Goed, de vorige keer dat ik jullie sprak aan de telefoon wisten we het fantastische veiling-item van René nog iets beter te maken. Sorry, dat moet ik even nu oog in oog tegen jou zeggen, Tino. Dat ik jou live in de uitzending belde en dat ik je een beetje voor de blok zette. Het spijt me daarvoor.
1: Ja, ik had wel zoiets verwacht en ik wist wat er gaande was. Maar dat wanneer jij belde, dat was toevallig. Ik viel er wel even, daar schrok ik wel even van.
0: Ja, je kan. Goed, nou, fijn dat je zo'n schuldgevoel bij mij erachter laat. Maar fijn dat je hier ook dan bent. Wat stond er ook alweer op het spel? René, leg nog even uit.
4: Nou, eigenlijk een onvergetelijk feest. Het feest van je leven. Eten, drinken, onbeperkt, fine dining.
0: Ja.
4: Alles erop eraan. En met een DJ, entertainment, karaokekamers bij Le Paris in Leidschendam.
0: In Leidschendam. En er is flink geboden. Weet je hoeveel het hoogste bedrag is?
4: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er vannacht niet van geslapen. Want er is ongelooflijk veel geld geboden. En misschien moet jij dat zeggen.
0: Ja, vijven. Oh, sorry.
1: Ja. Iets met een vijf. Iets met een vijf. Maar het is geen 25.000.
0: Nee.
1: Maar ik hoorde het ook, ik kreeg een appje van René. En de hoogste bieder, die heeft volgens mij in de laatste minuut, voordat de veiling sloot, laatste seconde, 35.000 euro geboden.
0: Dames en heren, 35.000 euro. Wauw!
1: Ja.
0: Nou, dat is echt ongelooflijk veel geld.
1: En wij met z'n tweetjes, wij hadden al zoiets toen we hier aan begonnen. Zo van, nou, dat moet toch wel minstens 20.000, 25.000 euro op gaan leveren, weet je wel. Maar dan moet je dan toch altijd nog maar zien.
0: Ik zeg,
1: de lat nou niet zo hoog. Want ik bedoel, het is uiteindelijk voor het goede doel. En elk bedrag is bij wijze van spreken al mooi zijn.
0: Ben ik helemaal met je eens, maar 35.000 euro is wel echt ongelooflijk veel geld, toch?
1: Dat is meer als dat ik had gehoopt dat er ingezameld zou, dat iemand bij wijze van spreken zou bieden. En achteraf, als we dan het hele lijstje doorkijken, dan blijken er nog echt wel meer mensen te zijn geweest.
0: Behoorlijke bedragen zijn er geboden.
1: Behoorlijke bedragen geboden hebben die aardig in de buurt komen.
0: Zullen we de winnaar even bellen om alvast even kennis te maken met het feestvarken? Is dat een goed idee?
4: Heel leuk.
0: Ik denk dat diegene dat ook wel heel fijn vindt. Oh, de telefoon gaat over. Wat heerlijk. Nou. Ik ga het afvragen waar ik die 35.000 euro vandaan moet halen.
1: Laat het net zo lang overgaan als.
5: Met Dick.
0: Hey Dick, goedemiddag. En met Tino Martin en met René Bogaert. Dick Pieters, eigenaar van Gascontrol Haarlem BV. Op het laatste moment heb je nog het laatste bod uitgebracht, hè?
5: Ja, maar het belangrijkste is dat je een goed doel steunt.
0: Ja.
5: En ten tweede, afgelopen maandag hoorde ik dan dat het feest bij Peter Bogaert... Dat het niet compleet was, dat er geen zanger bij was. En dat heeft voor mij de doorslag gegeven om mijn dochter te laten bieden. Want ik weet niet hoe het allemaal werkt. Ik ben 70.
0: Ja.
5: Dus zo is het.
0: Ja.
5: Zo is het tot stand gekomen.
0: Op het moment dat je de naam van Tino Martin hoorde, toen dacht je van, nou ga ik bieden. Nou moet er geboden worden.
5: En ja, en waarom? Ik wil nog één groot feest geven. Ik ben ondernemer in Haarlem.
0: Ja.
5: En ik wil nog één keer een groot feest geven en achterlaten als herinneringen voor mijn personeel en alles wat er omheen hangt. En daarom heb ik dit gedaan. Kijk, weet je, het is voor een goed doel. Dus dat is het belangrijkste wat er is.
0: Ja. En wie ga je allemaal uitnodigen? Wie staan er op de gastenlijst?
5: Nou ja, kijk, al mijn personeel en aanhang en bepaalde relaties waar ik een stukje familie en bepaalde relaties waar ik al jaren mee omga en die ons helpt.
1: Hey, ja, Dick, Tino Martin hier.
5: Hey Dino,
1: hey,
5: ja, je bent een beetje...
1: Ik wil even zeggen, ik vind je echt een gigant. En bedankt voor jouw geweldige bijdrage. En we gaan er een feest van maken. En de datum, die gaan we nog even nader bepalen. Maar geweldig dat je meedoet. En dat je met je bedrijf komt.
0: Ja.
5: Maar jij was wel de doorslag, want ik denk, ja, Peter Bogaert, die had het over, ja, een disjockey en een karaoke. Ik denk, nou, dat is hem niet.
0: Nee.
5: En toen ze jou in de uitzending haalden, ik denk, ja, dat moet ik hebben. Ik moet hem hebben, ik moet ze hebben.
1: Overigens, dat karaoke is geweldig leuk, hoor. Dat gaat je personeel hartstikke leuk vinden. Dus het wordt het wordt echt een complete avond.
5: Nou, hartstikke bedankt, Dick, vast voor alles. En ja, grandioos.
4: Ik nog even met René. Hey, ik wil je ook persoonlijk bedanken. En ik ga je natuurlijk binnenkort zien. Ik hoor wel de datum. En we gaan er samen met Tino een fantastisch feest van maken. Een feest om nooit te vergeten.
5: Wij kijken al met volle vreugde naar de uitzendingen. Dat vinden wij toch wel spectaculair. En wat jij in de markt hebt gezet, ja, dat heb ik ook gedaan. Van helemaal niks naar iets. Ja, dat is gewoon geweldig. En daarom vind ik het ook leuk om bij jou dat feest te krijgen.
4: Dankjewel, Dick.
0: Nou, en wij danken jou voor je gulle bijdrage. Dankjewel, Dick. En een fijne middag.
5: Ja.
0: Fijne avond, bedoel ik.
5: Dankjewel.
0: Hoi.
5: Ja, dat is goed. Hoi.
0: Goed. Nou, Tino, je hebt een nieuwe single uit.
1: Ja.
0: Zullen we die gelijk gaan draaien?
1: Jong en dom geweest.
0: Jong en dom geweest.
1: Dus, het gaat niet per se over mij, maar ik weet wel heel goed waar het over gaat.
0: je zingt het voor een vriend.
1: Ja, het is voor een. Het gaat over een kennis, maar. Het is wel een liedje wat. Het is een thema wat veel mensen aanspreekt. En we zaten met de singer-songwriters. We zaten een thema te bedenken.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam het te sprake van. Ja, jezus, wat heb jij van de week allemaal uitgesproken? Nou, ik was van de week een keer wakker geworden. Ik wist echt begot niet meer wat ik de avond ervoor allemaal. Dan ben je alle puzzelstukjes even kwijt.
0: Ja, mooie tijd.
1: En daar gaat het liedje over. Daar hebben we ook een hele leuke videoclip over gemaakt. Die, je kan zien. Ja, jong en dom geweest. Hij is een week uit en dan gaat als een trein.
0: En nu op Radio 10.
1: En nu op Radio 10.

0: De nieuwe single van Dino Martin, Jong en Dom. Nou, mag ik zeggen dat het een geweldige single is?
1: Ja, zeg het nu.
2: Zeg het nog maar eens.
0: Ja, dat is een geweldige single. De nieuwe single van Dino Martin, Jong en Dom. En je hoort hem hier natuurlijk bij Radio 10. Meeste muziek in de middagshow. Ik zit nog steeds in de studio met Tino en met René Bogaert. Even na te kletsen, komen tot de conclusie. Eigenlijk is het eeuwig zonde dat dit hele item maar één keer onder de hamer komt.
3: Ja. Ja, dat is zeker zonde. Alleen, dat is natuurlijk altijd... Het gaat om de nummer 1. Alleen, ik denk, Gijs, dat in dit geval... De nummer 2,
0: ik zit even te kijken nu op de veiling. Daar stond nummer 2, 27.500 euro. Dat is toch ook heel veel geld voor zo'n, ja, voor
1: dat
0: zo'n
1: is,
0: feest?
1: Dat is toch eigenlijk gewoon zonde om te laten schieten?
3: Ik denk dat die man... ik zag iets van VAC. Ja. Maar ik dacht dat die man had tot 1 seconde voor het einde... Had hij hem. En hij heeft de hele week lopen bieden.
0: Maar ik voel hier een beetje alsof jullie er nog wel voor openstaan.
1: Nou, wij denken dat er zit nog wat in. Hè? Ja? Dus als deze man nou nog een klein beetje, zeg maar, nog over heeft. Een beetje extra. dan denk ik gewoon bij mezelf. Zullen we dan...
0: Maar dan moet ik nu wel even wat mensen nu aankijken of dit zomaar kan.
1: Dan moet René, zeg maar...
0: Ik wil net zeggen, ja, René, jij moet dan nog de hele plek beschikbaar stellen. Kan dat?
1: Nog een keer het hele feest?
0: Nog een keer het hele feest? Ja, ook voor 50 man?
3: Dat doe ik natuurlijk heel graag.
0: Ja, maar wacht even. Want ik moet dan eerst Tino nog even vragen of jij dan ook nog een keer wil.
1: Nou, het is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, was dit stoute idee wel een beetje mijn idee. Dus ik zeg, zullen we het dan... Als
0: nog
1: het
0: nou een keer.
1: Echt serieus wordt geboden, het gaat om het goede doel, dan kom ik nog graag... Trek ik nog een keer mijn schoenen aan en stap ik in de auto en dan doe ik het gewoon 2 keer.
0: Ja, dan is het geregeld, toch?
1: Of, maar dan, weet of je wat we dan binnenhalen gewoon? Dat is toch niet normaal?
3: Ja, met
1: dan...
3: team. We zouden nog even Gijs ook in het spel betrekken.
1: Ja, Gijs, dat is wel zo. Ja. Alleen ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Dus
3: dat durf je wel. Je kan het.
0: Dat is lastig. Hè? Ja, je zit nu tegenover.
3: Nou moet
0: je
3: het. Kom op.
1: Kijk, we hebben iemand nodig die ook even een uur komt draaien, weet je wel? Maar dan niet zomaar iemand, maar bijvoorbeeld Gijs Staverman.
0: Oh, ja, ik ken heel veel collega's van Radio 10 en die kan ik vragen.
1: Nee, wij zoeken echt een Gijs Staverman.
0: Nee, tuurlijk.
1: Wat dacht je daarvan?
0: Tuurlijk doe ik dat. Kijk. Dat is geen enkel probleem.
3: Dat is geweldig,
0: Dat is
3: Gijs.
0: Geen enkel probleem. Nee, dat doe ik met liefde ook. Dat is allemaal geregeld.
1: Ook zo snel, hij zegt ook zo snel toe. Ik zei het tegen René vanmorgen aan de telefoon. Ik zei, nou, misschien zegt hij wel van, dat laat ik nog even weten. Ik moet even kijken of ik kan.
0: Nee, maar kijk, ik ga binnenkort ook trouwen. En ik heb nog een zanger nodig. En ik heb nog een locatie nodig. Dus als we nu even zaken doen, dan is er niks aan de hand.
1: Zo gaat dat.
0: Maar dit is geen probleem. Dus aan de ene kant hebben we dit nu goed geregeld. Ja. Maar nu moeten we dan diegene even gaan bellen, toch?
1: Ja.
0: Goed, nou, dan gaan we de nummer 2 van de veiling bellen. 27.500 euro. Volgens mij zijn de veilingvoorschriften wel dat je dan... Je moet een hapje minder leveren.
1: Want de avond duurt iets van een half uur korter.
0: Half uur. Hallo, is dit Bart Klein Leunk?
4: Jazeker.
0: Dit is Gijs Staverman van Radio 10. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En ik heb hier ook René Bogaert voor mij zitten. En ik heb hier Tino Martin voor mij
1: Hallo.
0: Zitten.
3: Dag Bart.
4: Ja, goeiedag.
0: Ja, we vonden het zo vervelend dat je nummer 2 was en dat je de veiling verloren hebt.
4: Overboden in de laatste seconde.
0: Oh, wat erg. Maar ja. we hadden een ideetje,
1: ja,
0: Bart.
1: Ja, ja, ja.
0: We doen het gewoon nog een keer. Maar dan Tino die treedt een half liedje minder op. René die serveert een half borrelhapje minder.
1: Ja, de laatste ronde gaat er een half uur eerder in.
0: Ja,
1: de
0: laatste ronde gaat een half uur eerder. Ja, precies.
3: Maar Bart, het hangt wel echt van jouw laatste bieding af. Want we hebben net Gijs ook bereid gevonden om als DJ een uurtje mee te doen.
0: Ik kom ook nog draaien, Bart.
4: Ach, het feest is compleet.
3: Dus heb jij nog wat wisselgeld, Bart?
0: Ja, 27,5 vinden we namelijk een beetje te weinig. Dus.
4: Kijk, wij hebben natuurlijk ook zitten denken. En toen dachten we van ja, het is natuurlijk altijd mooi om te winnen. En zeker voor een goed doel.
0: Mm-hmm.
4: En toen zat ik te denken van ja, maar als je naar een concert van Tino gaat, dan zijn dat meestal meerdere avonden.
0: Ja.
4: En wat nu als we nou zeggen van nou, wij hoogop naar 35.000 euro. Is dat een idee?
1: Ja, kijk, dat is in principe... Als je even naar ons had geluisterd, dan had je dat misschien 5.000 gescheeld.
4: Dat klopt, maar nu krijg je de laatste borrel op je auto.
1: Ik kan het... Hey, ik luister, ik vind het...
0: Ik moet even een hamer vinden.
1: ik denk dat we er al zijn. Want wat we gaan doen, we gaan dit feestje gewoon inderdaad gewoon nog een keer doen.
0: We gaan het nog een keer doen.
1: En inderdaad voor het goede doel. En dan halen we het bedrag gewoon dubbel op.
0: Bart Klein Leunk, zeg je nou dat je nog een keer 35.000 euro biedt?
4: Ja, ik bied 35.000 euro.
0: Zo, en daar sla ik hem op af, dames en heren. Nogmaals, 35.000 van Bart Klein Leunk van VHC Jongens BV. Ik denk dat het wel netjes om dat één keer te noemen, toch?
3: Maar Gijs, ik wil je er nog iets bij vertellen. Want wat ik het mooie vind van VHC is dat het een bedrijf is wat van mensen houdt.
0: Ja.
3: Medewerkers werken er 20 jaar, houden van horecaondernemers. En het feit dat jullie dit doen, Bart, ik zit hier met kippenvel. Ik vind het echt heel bijzonder. Uiteindelijk is het allemaal maar natuurlijk voor één heel goed doel.
0: Zeker.
3: Dat is om die verschrikkelijke ziekte de wereld uit te krijgen.
0: Maar mag ik even zeggen dat we heel goed zaken hebben gedaan? We hebben gewoon 70.000 euro hebben we opgehaald. 70.000 euro heeft opgeleverd.
4: Mega. Wow. Helemaal fantastisch.
0: Bart Klein Leunk, dankjewel. Ik vind het geweldig. VHC Jongens BV, heb ik dat al genoemd of niet?
4: Helemaal goed.
0: Hartstikke goed. Nou, een fijne avond, hè?
4: Mannen, fijne uitzending.
0: Oké, okay, dankjewel. En Tino en René, ook hartelijk bedankt. Met kippenvel mogen jullie lekker onderweg naar huis, toch?
3: Dankjewel, Gijs.
0: Dank jullie.
1: Missie geslaagd.
2: Hey, Gijs. Op 10. De meeste muziek in de middag.

0: We komen way back. Ja. Ik ben toch een beetje, ik ben er een beetje stil van. Een of andere Tino en René, ze zijn net de deur uit. Wat een bedrag, joh. We hebben gewoon 70.000 euro opgehaald, joh.
1: Vergeet

0: het me weten via de Radio 10 app. En dan ga ik hem zo met heel veel liefde voor je draaien. En we hebben zo het nieuws. Wat zit erin, Matthijs? Ja,
1: premier Jetten heeft hulpverleners gesproken over het geweld bij protesten tegen AZC's. En je zult nu maar op een camping staan in de stromende regen.
0: Och, wat vreselijk.
1: Overkomt natuurlijk veel kampeerders op dit moment. Mm-hmm. Maar die doen dus net of dat heel leuk is. Dat hoor je zo meteen.
0: Okay.
2: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10-veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
3: Samen naar de top. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
9: Lot, je bent op de radio, hè?
8: Weet ik, heb een belangrijke mededeling.
9: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
8: Ja, dat wou ik dus zeggen.
9: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Deze week komt je trek aan zijn trekken.
15: Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
19: craving. Domino's.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
0: Ja, goedenavond. Geleidelijk wat minder regen, maar vannacht plaatselijk toch weer wat meer regen. Morgen opnieuw buien, ook wat zon bij een graadje of 13. Het wordt dinsdag beter.
24: Ja.
0: Helaas moeten we dit weekend nog even doen met veel regen. En waar staan de files? Zijn er nog wel files, Luc? Of valt het mee?
25: Het valt reuze mee. Drie files nog. Dit zijn ze. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam. Je vertraging 20 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beijerland. Een kwartier. En de derde op de A76. Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. Je vertraging daar 5 minuutjes.
0: Oh, nou, dat valt allemaal reuze mee.

0: Nou, we zijn wat later. Binnen een kwartier zal het worden. Ja. Dus laat maar even weten. En ik ben heel benieuwd welke plaat al te lang niet meer op de radio gedraaid is. Martijn, eerst het nieuws nog even.
1: Ja, ik zou het voortouwen. Ik hoor het. Premier Jetten vindt alles geweld rond asielopvanglocaties volstrekt ontoelaatbaar, schrijft hij op X. Hij sprak vandaag op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang over de protesten. Als het virusschip Hondius maandag aankomt in de haven van Rotterdam, dan gaan de 23 mensen aan boord daar meteen in quarantaine. Er worden speciale units voor ze neergezet. Vier anderen zijn Nederlanders die thuis in quarantaine mogen. De veiling voor Alpe d'Huez met een optreden van Tino Martin en een walking dinner voor 50 man heeft een recordbedrag opgeleverd. Dick Pieters bood 1 seconde voor sluiting 35.000 euro.
2: Wow.
1: Ja, echt geweldig. Bart Klein Leunk, die greep dus net mis. Ja, die dacht dat hij binnen had met 27.500 euro. Nou, René Bogaert en Tino Martin besloten spontaan om voor hem nog zo'n feestavond beschikbaar te stellen. En daarmee, er moest er wel nog wat geld bij, komt de totale opbrengst van dat veiling-item op zo'n 70.000 euro.
0: Wow. Ja, ik ben er nog steeds stil van.
1: Ja, dat snap
0: Tino,
1: ik.
0: Tino moest huilen toen hij weg.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Maar waarschijnlijk omdat hij te laat bij zijn volgende afspraak was. Dat kan ook, maar ja, ik vind het echt geweldig.
1: Ja, van hulde, iedereen eigenlijk. Hulde. En in Vijfhuizen, Gijs, in Noord-Holland, zit een grote groep kampeerders te vernikkelen in de regen.
0: Oh nee, oh, dat vind ik nou zo erg. Dat je nu eindelijk kan gaan kamperen, maar de zon die schijnt niet. Dat is toch vervelend?
2: Ja. Dat gedaan.
1: Hij maakt vrienden, Rick.
0: Rick is het optimisme van dit programma.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Het zonnetje van de middag.
1: Maar we zijn Nederlanders, we hebben betaald. Dus de meesten zijn toch gewoon komen opdagen, ondanks het slechte weer. Yes. Zegt de camping-eigenaar bij regiozender NH. Eén groep is er dit jaar duidelijk niet bij.
3: De Duitse gasten die laten het afweten, omdat men Nederland uiteindelijk gewoon veel te duur vindt worden.
0: Ja.
3: En dat is jammer.
1: Ja, Duitsers blijven dus vooral weg vanwege het geld. Sommige Nederlanders kozen toch maar voor een zonvakantie.
4: Ik ken er een paar. In ieder geval eentje, die is naar Griekenland. Ja, daar zou ik ook voor kiezen.
1: Ja, maar ja, hij had al betaald. Ja, weet je, mensen moeten ook niet zo zeiken, zegt deze campinggast.
5: Plezier maak je zelf. En of dat weer nou goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
0: Slecht weer bestaat niet, maar
1: wel slechte kleding.
2: Ja, we gaan nu lekker in openluchtbad zwemmen.
1: Ja, toch? Wat een verhaal toch? Ik vind het wel mooi gevonden. Bovendien,
0: wat heerlijk.
1: Koud weer en regen. Nou, ah, dat is heerlijk, zegt deze man.
6: Ik heb liever mijn vestje aan, kachteltje erbij. Af en toe eventjes een schapenvachtje achter mijn rug zo. Dat vind ik ook wel lekker. Dat vind ik ook niet erg. Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Ja.
0: Wat is het?
6: Een uitdaging.
0: Is het 1926 of zo?
1: Ja,
7: ik ben kampeerder. Ja. Zal ik je zeggen, er is echt niets romantischer dan in een caravan.
0: Och.
7: Met je geliefde, op het matrasje en dan een getik van de regen op de
0: ja, maar
7: op
0: het dak
7: van
0: de caravan. Het hele jaar heb je daar de tijd voor.
7: Nee, maar dan
0: het hele jaar kan dat.
1: In de modder romantisch hoor. Nou, ja. Ik vraag me af of jullie het allemaal zelf geloven, maar die man gaat nog een stapje verder.
6: Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel de in de zon wordt leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
1: Nee, wie wil er nou in de zon zitten in Spanje? Je kan ook gewoon in een lekkere tent zitten.
0: Ja, nou ja, het is vrijdag. Jij hebt ook wel eens een lekkere voortent, toch? Sorry.
1: Jongen, maar toch.
0: Oh, het is echt vrijdag. Oh, wat erg.

0: Dankje, maar ook een geweldige groep. En ze hebben bij ons opgetreden midden in de sneeuw. En dat was ook nog fantastisch.
1: En vergeet me niet, ja.
0: En voordat je het weet, hoe lang is dat, Rick van de redactie? Hoe lang is dat geleden? Dat is alweer drie kwart jaar geleden, volgens mij, toch?
2: Januari, inderdaad, toch? Nee, 10 was het.
0: Het was ik wel net zeggen, dus oktober was dat, ja.
2: Ja, half jaar.
0: Nou, gaat heel snel. Mai Tai in History, was ook in de History, hebben we dat gedraaid natuurlijk. Johan uit Veldhoven, goedenavond.
3: Hey Gijs, goedenavond.
0: Goedenavond, je werkt op een park met vakantiehuisjes. En jij moest gisteren gewoon werken? Waarom?
3: Ja, ik heb gewoon gewerkt gisteren inderdaad. Vandaag en morgen vrij.
0: Oké.
3: En zondag weer een tijd. Dus
0: maar stel, ik zit op zo'n vakantiehuis en ik heb een lekkage. Wat doe ik dan?
3: Dit mij bellen.
0: Oh. Nou, voor iedereen die op dat vakantie...
3: Langs, die lost het op.
0: Oké. Degene die dienst heeft dan, toch?
3: Jazeker. Ja,
0: okay.
3: Klopt.
0: Hey, je had een geweldig vergeten niet. Je is echt zo'n vrijdagplaat is dit. En die hoor je nooit meer.
3: Nee, het is voor mij echt een. Het is ook 40 jaar geleden dat ze in de top 40 stonden, bedacht ik me net. Echt zo'n vakantieliedje van 1986, ja.
0: Over welke plaat hebben we het?
3: De Two Man Sound.

0: Johan uit Veldhoven. En van Johan gaan wij naar Jules, want Jules is binnen. Jules van de Gest, dames en heren.
1: Wat een ontvangst.
0: Wauw. Nou, fijn hè?
1: Heerlijk dat, altijd. Ja, jij gaat, een warm bad.
0: Jij gaat straks aan 7 uur, ga je het weer de acapella dilemma?
1: Absoluut, absoluut. Ja? Vaste prik op vrijdagavond, de acapella dilemma. Dus een bekende Radio 10. Alles is weggelaten, alleen acapella dus. En om jullie een beetje te testen heb ik een opgave voor jullie. En ik heb een beetje het niveau aangepast aan jullie, dus heel makkelijk.
0: Oh, je wist dat Martijn er zat.
2: Vorige keer wel raar hoor.
0: Nou, ja, vorige keer. Jij wist dit heel goed. Ik ben hier heel slecht in. Er moet altijd wel muziek bij zitten.
1: Martijn raadt hem meestal wel.
0: Ja, Martijn die heeft dan één
2: stem. No pressure
0: stem,
2: verder, maar goed.
1: Eén stem heeft hij wel beetje genoeg. Vals misschien, of niet?
3: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Wat, klinkt het een beetje vals?
1: Nee, hij speelt meestal een beetje vals.
0: Nee, helemaal niet.
1: Of was jij, hè?
0: Dat was Gijs. Rick speelt altijd vals.
1: Buiten.
0: Het is bijna een weekend. Je bent bijna
2: kom maar door met de opgave.
0: Nou, hier is de opgave. Nou, kom op dan.
4: Dat is Ricky Martin natuurlijk.
1: Met?
4: Maria.
1: Maria. Nee. Ondas stress. Maria.
4: Ja, exact.
1: Leuk als ringtone ook, hè?
0: Oké, nou, straks veel meer van die a cappella dilemma's bij Jules. Ik wens je heel veel plezier. Je hoort hem na 7 uur. Maar eerst, hier bij Gijs op 10, Ilse Delonger.

0: aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
3: vieren. Aldi. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bocconet vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
14: Zoveel money!
13: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
3: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
8: Zometeen een zangeres uit de 80's die lekker aan het bakken en braden is geslagen. Ook London Beat voor je. En nu het Radio 10 Nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
9: Goedenavond, Jill. Premier Jetten is boos over het geweld rond opvanglocaties deze week. Op X schrijft hij dat de vernielingen, brandstichtingen en het geweld tegen politie en hulpverleners ontoelaatbaar is. Het is niet goed te praten, vindt Jetten. Hij sprak erover op het Katshuis met het COA, hulpverleners en vrijwilligers uit de opvang. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en sociale media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Feyenoord-trainer Robin van Persie gunt aanvaller Raheem Sterling zondag een basisplaats tegen PEC Zwolle. Het is de laatste wedstrijd dit seizoen. Sterling koos in januari verrassend voor Feyenoord, maar speelde maar weinig. Van Persie mist wat spelers en vindt het een mooi moment om Sterling nog een basisplaats te geven. En de Engelse voetbalclub Middlesbrough wil dat Southampton wordt uitgesloten van de play-offs voor promotie naar de Premier League. Want, zegt Middlesbrough, de andere club spioneert ons. In aanloop naar de halve finale tussen de clubs zou de training van Middlesbrough stiekem zijn gefilmd. En daarmee is Southampton in het voordeel, zegt Middlesbrough. Het radioteam weer. Ook vanavond buien. Komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen opnieuw buien. Ook wel wat zon. En het blijft fris, 13 graden. Zondag wordt het al ietsje beter.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Nu tot wel 600 euro extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
14: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
13: Die andere stuiterbal daar.
14: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
15: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt

Met verhalen over haar eigen carrière en recepten van onder andere het eten dat de Tiffany at toen zij op tour was in de 80's. Maar ja, wat moet je met een kookboek op vrijdagavond? Want je hebt natuurlijk al lang je eten laten thuis bezorgen. Pizza, gefrituurde kip, sushi, spare ribs, dat soort dingen. Nou, aan tafel dan maar of gewoon lekker op schoot. Met Tiffany dus bij Radio 10 en I Think We're Alone Now. En ben je vrij geweest vandaag? Want de kans is groot dat je je vrije dag op Hemelvaartsdag gisteren door hebt getrokken naar vandaag. Zodat je lekker 4 dagen weekend hebt in plaats van 2. Zou eigenlijk wel de nieuwe standaard moeten worden, hè? Elke week 4 dagen weekend. Geniet van je vrijdagavond, Shuri op de plek van Dennis Verheugd. Die is vanavond lekker vrij. Zometeen met CCR en nu Anastasia.

0: Lionels ken jij eigenlijk die zo goed kunnen zingen als deze Lionel? Geen één, hè? Nee, dit is echt de best zingende Lionel ter wereld. Lionel Richie bij Radio 10 en Do It To Me. En zoveel goed nieuws voor je op deze mooie vrijdagavond. Want het is vandaag een nogal regenachtige dag. En het is maar een graadje of 13 geweest. Het goede nieuws is dat vanaf vandaag tot en met volgende week zaterdag er elke dag 1, 2 of 3 graden bovenop die 13 graden komt. Waardoor de temperatuur oploopt tot uiteindelijk 25 graden. Daar kun je wel mee leven, toch? Dat dacht ik. En het andere goede nieuws is dat je weer je favoriete vrijdagavondspel kunt gaan spelen bij Radio 10.
1: Het a cappella dilemma.
0: Met jouw kans op de Radio 10 Dopper drinkfles. Want je weet, van spelletjes spelen krijg je dorst. Een bekende Radio 10 hit voor je, maar dan de poedelnaakte uitgeklede a cappella versie dus. Dus je hoort alleen een stukje zang. En ik ben zo benieuwd of jij me vanavond gaat herkennen.
2: Young and old are doing it, I'm told. Just one try. And you too will be sold.
1: Het a cappella dilemma.
0: Welke Radio 10 hit is dit dus in de a cappella versie? Als je denkt te weten, pak de Radio 10 app erbij. Stuur je oplossing, dus de titel van het liedje of de naam van de

0: Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ik wil als Dino!
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Aldi. Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Keukenkopers, opgelet. Nu
18: big deals bij Keukenconcurrent.
17: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
22: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Goed dat je erbij bent en voor een nog relaxtere vrijdagavond zometeen Viacom Diaz voor je. En nu Toto, Rosanna.

0: Weet je wat jij doet? Je viert gewoon je weekend met Radio 10 en Faya Condios en Heading for a Fall.
1: Het a cappella dilemma.
0: Goedenavond, Anita.
2: Hi, goedenavond.
0: Jij zit nu in de auto en je bent bij jouw paard geweest. En wat is nou de plek waar je ook nog een keertje met jouw paard zou willen rijden?
2: Ja, ik denk toch aan het strand. Dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Op het strand?
2: Ja, maar dat kan niet meer met mijn paard. Want die wordt zondag namelijk 29 jaar. Dus
0: wauw, dus je hebt ook nog een klein feestje komend weekend?
2: Ja, een klein beetje wel, ja.
0: En wat geef je een paard van 29 als cadeau?
2: Een worteltaart.
0: Dat zal hij vast heerlijk vinden, of niet?
2: Dat vindt hij heerlijk. Ik denk dat ik er meer werk mee heb dan hem te maken, dan dat het dan dat hij leeft. Maar vond hij dat is zo weg, joh.
0: Hoe heet hij trouwens?
2: Sven.
0: Sven het paard.
2: Sven de fjord.
0: Oké, nou geef Sven een aai van mij.
2: Dat ga ik zeker doen.
0: En deze opgave voor jou, Anita.
3: Young and old are doing it, I'm told. Just one try. And you too will be so.
1: Het a cappella dilemma.
0: Welke bekende Radio 10 hit hoorde jij, Anita, in de uitgeklede a cappella versie?
2: Ja, volgens mij was dat Le Freak van Chic.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, nou, mooi.
0: En dat betekent dat jij binnenkort samen met jouw jou Sven de Radio 10 Dopper drinkflessen kunt gaan gebruiken. Want die heb je namelijk gewonnen.
2: Oh, dankjewel.
0: Geniet ervan en veel plezier ermee. En een fijn weekend nog.
2: Ga ik zeker doen. En je nog een fijne uitzending. Aww.

Geniet van je vrijdagavond, maar dat doe je ook. Dat doe je ook met Melee en Build to Last bij Radio 10. En over een paar minuten al, precies wat je vrijdagavond nodig heeft. En waar jij zelf natuurlijk ook die goede vrijdagavond energie van krijgt. Ethisch at 8. Dus een uur lang de allerbeste ethisch hits bij Radio 10. Dus stel je even het volgende voor. Je loopt binnen bij het allerleukste ethisch feest. Je bestelt een koud drankje aan de bar. En dan zie je voor je die verlichte dansvloer liggen. Welk liedje zorgt er dan voor dat jij zonder schaamte die dansvloer opvliegt om helemaal los te gaan? Nou, die ene ethisch hit. Stuur hem even door via de Radio 10 app en spreek jouw audiobericht in en hoor hem zo meteen terug in Ethisch at 8 bij Radio 10.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH goud.

0: van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
11: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
12: Honor the craving.
13: Domino's.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend, dat is de jaar van Jumbo.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: En zometeen weer de beste hits uit de wilderige jaren 80 in 80's at 8 bij Radio 10. Welke wil jij horen? Gebruik de Radio 10-app.
22: Er is iemand opgepakt voor vernielingen in Stadskanaal. Het is een minderjarige jongen die wordt verdacht van het ingooien van ruiten van een huis. Daar zou een van de twee moeders wonen die worden verdacht van mishandeling van hun jonge kinderen. Ook bij twee andere huizen zijn ruiten ingegooid. De woningen zijn dichtgetimmerd. Op Saba is verder gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Hij verdween 2 dagen geleden en vandaag is ook gezocht met 2 helikopters. Volgens RTL zijn vanuit Sint Maarten mariniers onderweg om mee te helpen. De man werkt in Nederland bij een ambulancedienst en collega's zeggen dat hij goed getraind is. In een loods in het Limburgse Landgraaf heeft de politie 300 kilo amfetamine gevonden. Er werd een gepantserd voertuig gebruikt om door een hek te kunnen komen. 3 mannen zijn opgepakt en ook hun huizen zijn doorzocht. Daar vond de politie luxe horloges en €13.000 aan contant geld. Ook werden computers meegenomen. België heeft zijn selectie voor het WK voetbal bekendgemaakt. Dat is een tegenvaller voor Ajax-ziet Mika Gods. Hij mag niet mee. Er is wel plek voor een speler met Spaanse roots... die deze week besloot voor België uit te komen, Fernandes Pardo. Gods staat in de Eredivisie op de 2e plek van de topscorerslijst. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond ook buien, komende nacht op veel plaatsen droog. Morgen zijn de buien weer terug, maar ook de zon. Het blijft fris met een graad of 13, zondag 16 graden.
0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Jo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
2: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

Over iets minder dan 4 weken begint het WK voetbal. Wat een schitterende goal! Dus de oranje koorts die begint alweer langzaam door het hele land te gloeien hier in Nederland. Maar nu gloeien vooral voor de ethies. Ethisch koorts in Ethisch at 8. Dus welke wil jij horen? Welke voltreffer, welke hit uit de ethisch? Laat het snel weten via de Radio 10 app en spreek jouw audiobericht even in. Marleen van Daal die kiest voor Billy Joel.

0: Wat goed dat je erbij bent op deze heerlijke, relaxte vrijdagavond. Je weekend is al lekker begonnen. Misschien zelfs gisteren al op Hemelvaartsdag. En Ethisch at Eight, jouw vaste ethisch date bij Radio 10 met The Police Net en Don't Stand So Close To Me. Dankjewel Bettina Plesman, want die had jij namelijk gekozen via de Radio 10 app. En de zanger van The Police, Sting, die is momenteel bezig met zijn Sting 3.0 wereldtour. Vanavond geeft hij een concert in een piepklein zaaltje in Atlanta, Amerika. Met een mannetje of 7000 in dat piepkleine zaaltje. Nou ja, noem het maar een piepklein zaaltje. Voor Sting, die is natuurlijk die uitpuilende stadions gewend. Is dat gewoon een piepklein zaaltje. Intiem met 7000 fans. Oké, en nu wil ik heel graag van jou weten, welke ethische hit wil jij vanavond horen? Wat past er bij jouw vrijdagavond? Waar heb je zin in? Je hebt helemaal vrij spel. Pak de Radio 10-app erbij. Spreek jouw audiobericht even in. Welke wil je horen? Anoop heeft dat ook gedaan.
1: Goedenavond, Joe.
0: Hoi.
1: Doe maar een liedje van Michael Jackson, Another Part of Me.
0: Wat een mooie hi-hi, Anoop.
1: Hi-hi.
0: Nou, voor jou speciaal Michael
1: hi-hi.
0: Jackson.

0: veel regen en veel buien vandaag. Misschien heb je het zelf ook al gemerkt. En ben je midden in zo'n bui terechtgekomen en ben je nat geregend tot op het bot, zeikenat. Nou, dan kun je misschien wat jezelf een beetje troosten eigenlijk met jouw favoriete ethische hit. Want daar knap je sowieso van op. Terwijl je misschien staat af te drogen van die regenbui waar je middenin kwam. Gebruik de Radio 10-app om jouw audiobericht even in te spreken. Welke uit de ethisch wil je heel graag horen vanavond? Mar heeft dat ook gedaan.
1: Hey, met Mar.
0: Hoi.
1: Keep the Fire Burning van Gwen McRae. Dit nummer heeft soul en disco. Ik word er vrolijk van. Mm-hmm. Je kan er toch echt niet op stil blijven zitten.
0: Nee.
1: Doeg!

0: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
2: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
1: Dus nog meer vakantie voor je geld.
2: Absoluut, kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €450 korting tijdens de vakantiegeld superzeelweken.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren... Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is... bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
19: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
23: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
24: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
25: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
24: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
26: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: 80's at 8.

0: De iconen. De halfgoden, de helden uit de 80's in 80's at 8 bij Radio 10. 80's at 8. En Emiel die koos voor John Parr en Sint Elmo's Fire Man in Motion via de Radio 10 app. Wat je weet, dat is je beste vriend om je 80's hit door te geven. Dus pak hem er vooral even bij. En klik dan op het microfoon-icoontje om jouw bericht even in te spreken. Goedenavond, Ineke.
1: Goedenavond, Jules.
0: Met wie lig jij deze vrijdagavond thuis op de bank?
1: Met Sammy de kat.
0: En hoe vindt Sammy al die 80's hits bij Radio 10? Hoe reageert hij erop?
1: Ja, als ik meezing, dan valt ze me soms aan omdat ik zo vals zing.
0: Dan is het meer kattengejank eigenlijk.
1: Ja.
0: En bij welke 80's hit zou je nu graag vals willen meezingen in je eigen woonkamer?
1: Met Erasure, met Sometimes.

0: 80's Bad Medicine in 80's at 8 bij Radio 10. Vergeet niet, hè, aanstaande maandag begint bij Radio 10 de nummer 1 hits top 500... met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Het is echt iets om je vingers bij af te likken. Vanaf maandag gaat het beginnen. Zometeen ook veel plezier met de top 4000 classics bij Radio 10 met Jan-Paul. Met onder andere voor je Michael McDonald, Madonna en Elton John. En op de valreep nog een appje van Monique.
1: Hey, met Monique. Ik zou heel graag The Rhythm of the Night willen horen van DeBarge. Dat is echt een nummer waar je niet bij stil kan staan. Het was in de tijd dat ik heel veel uitging en ik vind de tekst heel mooi. Forget about the worries on your mind. You can leave them all behind. Daarom vind ik het een heel mooi nummer. En in de 80's, maar ook nu, dans ik me daar nog helemaal suf op. Dankjewel alvast. Hey.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost, Autotaalglas. Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Aldi.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
6: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
9: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
8: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers. Praxis.
16: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Moet je kijken daar, leuke gast.
20: I know.
19: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
20: Is ook echt jouw type.
19: Ja, toch?
20: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
19: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
21: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen
22: Egberts drinkt. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
23: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Radio 10. Het ANP-nieuws van 9 uur.
26: In Gorinchem houden ze rekening met geweldsincidenten bij een shopping-event dit weekend. Het gebied rond een evenementenhal geldt als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren, vooral om naar wapens te zoeken. Het event is zondag en er worden 3000 bezoekers verwacht. De politie heeft een minderjarige jongen aangehouden voor het vernielen van een huis in Stadskanaal. Hij wordt ervan verdacht de ruiten te hebben ingegooid. Het is waarschijnlijk het huis van een van de moeders die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook de ruiten van twee andere huizen zijn ingegooid. Een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer, meldt de regionale omroep. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden advies krijgen om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere panden. Het gebouw zelf kan niet meer worden gered. Goed nieuws voor gelovigen in Tsjechië. De politie heeft de 800 jaar oude schedel van een heilige teruggevonden. Die was gestolen uit een kerk. De politie zegt dat ze er net op tijd bij waren, want de dief had hem vandaag in een rivier willen gooien. Hij vond het verschrikkelijk dat de schedel in een kerk was tentoongesteld. Het Radio 10 weer, door Weer Online. Morgen buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. Ook zondag nog buien, maar met 14 tot 16 graden wel wat zachter.
0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
0: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: die ken je waarschijnlijk wel. Maar de naam van deze zangeres, misschien wat minder voor de hand. Beverly Craven was dat. Promise Me op 10.
1: Top 4000 Classics.
0: Ah, nee, goedenavond. Jan-Paul hier op de vrijdagavond van Radio 10. Michael McDonald, die trapte ons Top 4000 Classics feestje af. Met Sweet Freedom. En ja, we hadden gisteren natuurlijk ook al een klein beetje dat Sweet Freedom gevoel. Hè? Op Hemelvaartsdag. Maar goed, het weekend is nu echt begonnen. En dat vieren we straks met een van de artiesten die tijdens de rust van het WK-finale gaat optreden. En dat gaat echt gebeuren. De Amerikanen gaan een halftime show organiseren. Zoals bij de Super Bowl. Nou, ik ben wel benieuwd. Ik vertel je er zo meteen meer over. Maar eerst alles wat je nog niet wist over het gehucht Nutbush in de staat Tennessee in Amerika. Het heeft zo'n 260 inwoners. Ja, en is bekend omdat er een hele beroemde zangeres vandaan komt. Die ook nog eens een top 4000 classic heeft geschreven over dat gehucht. Inderdaad, ik heb het over Tina Turner. Het is haar geboorteplaats, Nutbush. Het heeft sinds 2000 een Tina Turner Highway. Ja, die kan nooit echt heel erg lang zijn, volgens mij. En Nutbush heeft ook een eigen dans, hè? Dat is de Nutbush Line Dance. En die doen ze dan weer in Australië op de muziek van Ike en Tina Turner.

James Blunt. Ja, in dit liedje mijmert hij een beetje over het verleden. En dat doet hij ook door titels van andere liedjes in de tekst te verwerken. Als je heel goed opgelet hebt, dan hoorde je As Time Goes By uit de film Casablanca. It's the Same Old Song van The Four Tops. Here We Go Again van Ray Charles. En ook I Can See Clearly Now van Johnny Nash. Zit allemaal in dat liedje verwerkt. 1973, James Blunt dus bij Radio 10. Hey, nog precies 4 weken en dan gaat het WK voetbal van start. Ja, ik heb er wel zin in. Ik voel het al hoor. Ik vind, ja, toch een stukje spanning. 5 weken later staat Oranje volgens een Duitse econoom in de finale van datzelfde WK. En dat zouden we ook gaan winnen. Dat is de voorspelling in ieder geval. Nou, en deze Duitse econoom die heeft al 3 keer op een rij het WK voetbal goed voorspeld. Dus nou, laten we hem bij deze ook gewoon geloven. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, en iedereen die wel eens een voetbalwedstrijd kijkt, die weet dat het kwartiertje rust bestaat uit, nou, 2 keer reclame, een korte analyse, snel even naar de wc, bier en chips pakken en dan hoppa, door met de tweede helft. Maar de Amerikanen, waar het WK wordt georganiseerd, gaat dat helemaal anders doen. Zij proppen namelijk in dat kwartier een halftime show. Zoals ze dat ook eigenlijk doen tijdens de Super Bowl. Hè? Die show die zou 11 minuten moeten gaan duren tijdens de rust van de finale. En in die tijd treden dan Shakira, BTS en Madonna op. Dus nou, dat is toch wel even de moeite waard om je plas op te houden, zou ik zeggen. Op zondag 14 juni dan trapt Nederland af tegen Japan. En nou ja, goed, de definitieve selectie is nog niet helemaal bekend. Maar ja, we hebben natuurlijk wel de vaste waarden. Frankie, Cody, Virgil, Memphis, Tijani, Teun, Denzel. Je kent ze allemaal wel. Dus hopelijk staan ze allemaal aan de basis van het WK voetbal voor Nederland. Crazy for you. Madonna, nu in de Top 4000 Classics.

0: lekker nummertje. Dankjewel. Tjus!
1: Ja, lekker nummertje toch? Steve Harley en Cockney Rebel waren dat. Make Me Smile. Zometeen in de top 4000 classics van Radio 10. De laatste plaat die ABBA maakte voordat ze uit elkaar gingen.
2: Dit jaar gaat Radio 10 verder dan ooit voor Alpe d'Huez. Help jij mee om zoveel mogelijk geld op te halen? Bied nu mee op de exclusieve Radio 10 veiling. Met unieke ervaringen en bijzondere items die je nergens anders kunt vinden. En de volledige opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Ga naar radio10.nl/doneer en doe mee. Radio 10 en Alpe d'Huez.
3: Samen naar de top.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
12: Zoveel money!
11: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. Afgelopen jaar op 27,65 in de top 4000.
1: Top 4000.
0: Classics. Ja, en deze classic kwam 50 jaar geleden uit. 50 jaar geleden. En dat heeft natuurlijk veel meer dan bij Elton John toch wel de carrière van Kiki D gedefinieerd. Maar ze sprak Robert Plant van Led Zeppelin een keer. En hij zei tegen haar, joh, dat moet je gewoon omarmen. Hij heeft namelijk tegen haar gezegd, Kiki, Don't Go Breaking My Heart is gewoon jouw Stairway to Heaven. Zo, nou, mooie vergelijking. Ja, de Counting Crows die hebben ook muzikale vrienden. Niemand minder namelijk dan de Zeeuwse mannen van Bluff. Ze zijn deze zomer dan ook bevestigd voor het grote Blufffeestje. Concert at Sea op de Brouwersdam. En nou, Bluff ga ik vanavond ook nog even voor je draaien. Maar wat betreft de Counting Crows, in september traden ze op in de Avans Live. En zanger Adam Duritt die deed even een praatje tussen de plaatjes door. Doet hij af en toe. Hè, kletst hij even met het publiek. En toen vertelde hij, toen zei hij op een gegeven moment, dat deze zaal hem zo denken aan de Heineken Music Hall. Waar ze vroeger ook vaak hebben gestaan. Ja, en toen kwam de tourmanager hem toch even vertellen van dat het dezelfde zaal is. Alleen een andere naam. Ja, dan had het beter dan de verkeerde stad noemen, toch?

Nou, Dancing Queen en The Winner Takes It All. Een hoogst genoteerde hit in de top 4000. Deze classic staat op 92. En straks een band die deze week honderden fans op de been kreeg in Mexico tijdens de opname van een nieuwe videoclip. Want ze gaven vanaf het balkon nog een soort van mini-concertje. Maar eerst Roel van Velzen bij Radio 10.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Het ANP-nieuws van 10 uur.
13: De burgemeester van Weidemieren heeft excuses aangeboden voor de manier waarop is gecommuniceerd over de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Inwoners voelden zich daardoor overvallen. Dat had anders gekund en gemoeten, zegt burgemeester Verheijen, die benadrukt dat de opvang tot 1 november open is. Op meerdere plekken is de Nakba herdacht. Dat is de massale verdrijving van Palestijnen na de Tweede Wereldoorlog, toen de staat Israël werd gesticht. In Rotterdam was een stille tocht, in Amsterdam een herdenking in een kerk, en in Utrecht legde burgemeester Dijksma een krans. De organisatie daar noemt het een dappere zet van de burgemeester. Een gebied rond de evenementenhal in Gorkum is dit weekend veiligheidsrisicogebied. Het heeft te maken met een shopping-event dat zondag daar wordt gehouden. Volgens de burgemeester is er een reële dreiging, maar het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Bij het event worden zo'n 3000 mensen verwacht. Een grote verrassing voor acteur John Travolta op het filmfestival van Cannes. Hij kreeg een erepalm, dat is een van de belangrijkste prijzen. Travolta zei op het podium dat dit een Oscar te boven gaat. Hij is in Cannes om zijn nieuwe film te promoten, de eerste die hij zelf heeft geregisseerd. Het Radio 10 Weer, door Weer Online. Er zijn morgen buien, maar ook zon. Het is 13 graden, ook zondag buien. En dan maximaal 16 graden.

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
4: Eerste schooldag? Ja, zo lastig.
5: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen?

0: Don't You Worry About A Thing incognito. En dat zou ik ook zeker niet doen, want het is weekend. En ik heb nog 2 uur lang de lekkerste classics voor je.
1: Top 4000 Classics.
0: Ja, goedenavond. Jan-Paul hier. En U2 hoorde je ook, hè, met Pride in the Name of Love. Ja, Bono en zijn maten die waren afgelopen dinsdag in Mexico om de videoclip op te nemen van hun nieuwe single Street of Dreams. En daarvoor gingen ze de straten van Mexico stad in. En wat deden ze? Nou, bovenop een bus speelden ze hun nieuwe plaat. En dat deden ze voor honderden fans. Die hadden kort van tevoren via social media een oproep gekregen om te figureren. En daar bevonden zich ook gewoon een paar gelukkige toeristen en voorbijgangers tussen. Wel leuk. En later gaven ze nog vanaf het balkon van hun appartement spontaan een akoestisch miniconcert. Je zal maar net er voorbij lopen en denken van, hé, wat is dit nou? Ja, dat is geld waard. En zometeen een Engelse girlband die hun eerste single in het Swahili zong. En Van Morrison ga je horen. En deze man wordt toch wel als een muzikaal genie omschreven. Maar ook als, ja, chagrijnig, afstandelijk, ook wel een beetje een lastig persoon. Maar ik moet zeggen, dit verhaal maakt hem toch ook wel heel erg menselijk. Hij was altijd groot fan van Bob Dylan. Ook nog voordat hij zelf bekend was. En hij heeft 3 jaar in de buurt van Woodstock gewoond in Amerika. Omdat juist Bob Dylan daar ook woonde. Maar Van Morrison heeft hem nooit durven te benaderen. Ja, dat is ook wel weer vertederend, toch? Hè? Maar goed, later werden ze gelukkig vrienden en hebben ze ook samen opgetreden. En op 5 juli treedt Van Morrison op bij Paleis Soestdijk tijdens Royal Park Live. En dan speelt hij ook vast wel deze classic. Bright Side.

Ja, Bluff met Dansen aan Zee in de Top 4000 Classics. Pascal Jacobsen die kan waarschijnlijk wel blind zijn weg over de Zeeuwse eilanden vinden. Maar in het noorden van het land, daar raakt hij de weg wel een beetje kwijt. Want tijdens een optreden in De Harmonie in Leeuwarden riep hij eerst in het begin: kom op, Groningen! En daarna nog een keertje op het eind: bedankt, Groningen! En het is toch een beetje pijnlijk als je in Friesland staat. Gelukkig kon het publiek er wel om lachen. En hij maakte uiteindelijk wel een mooi gebaar aan het einde van de show. Want in het nummer Mijn bloedmooie Zeeland verving hij Zeeland voor Friesland. Nou, eind goed, al goed. Al doet hij dat misschien in elke provincie. Hey, Queen, ABBA, Tina Turner, Whitney Houston, Neil Diamond, Elvis Presley, ze hebben allemaal een eigen musical. En zometeen een Amerikaanse discoband die ook aan dat rijtje kan worden toegevoegd. Maar eerst naar Bananarama. Deze groep die heeft een record in handen van de meeste hitnoteringen van een all-female band. En ik heb een van die hits zometeen voor je klaarstaan. Maar wist je wat hun allereerste single was? Dat was deze in het Swahili.

70. Ze besloten het als een demo op te nemen. En nou ja, het was even oefenen om die teksten er goed uit te krijgen. Maar het was het wel waard, want ze vielen op. En niet lang daarna mochten ze ook hun eerste album opnemen. Nou goed, de rest is geschiedenis wat betreft Bananarama. En onderdeel van die geschiedenis, dat is deze. Nummer 2089 uit de top 4000. Hier is

0: Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Ja, een beetje band of zanger die moet tegenwoordig toch wel een eigen film of een musical hebben. En ja hoor, dat laatste, dat gaat ook gebeuren voor Casey and the Sunshine Band. Want in Londen kun je naar de musical Get Down Tonight. Ja, de recensies zijn nog niet zo heel positief, maar goed, oordeel zelf mocht je er toevallig een keertje zijn. En zometeen in de top 4000 classics op de vrijdagavond een zanger die een film over zijn eigen leven maakte en een hit die voor een beroemde tennisser werd geschreven.
1: Sommigen waren dat maar heel kort. En sommigen waren het heel lang. Maar ze hebben één ding gemeen. Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Komende week op Radio 10. Check radio10.nl.
2: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen, live your dreams.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen, live your dreams.
7: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu
10: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
14: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
15: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.
3: steeds slimmere energie van de bron.
18: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: De grootste hitlijst aller tijden.
21: Jan-Paul Grotendraas.
0: Ja, goeie avond.

0: Deville, Spanish Stroll. En dat ja, lijkt op een zomerse wandeling met wat tapas en een lekker glaasje sangria erbij. Maar niet in dit geval, want het gaat over het leven van drugsdealers en gebruikers. Ja, het is minder gezellig.
1: Top 4000 Classics.
0: En je hoorde ook nog Your Love van The Outfield, de nummer 1545 in de top 4000 van afgelopen jaar. Het stond maar liefst op, in 20 minuten op papier. 20 minuten eruit, ja, dat stond er zo op. Het nummer gaat over een man die probeert vreemd te gaan, terwijl zijn vriendin Josie op vakantie is. Hè? Ja. Josie is on a vacation far away. Ja, en dan Prince. Het was een enorme harde werker, deze man. Hij was echt dag en nacht met zijn muziek bezig. Het was een perfectionist die niets aan het toeval overliet. En bij zijn overlijden had hij, als toch wel een van de grootste sterren ter wereld, een vermogen van zo'n 150 miljoen dollar. En, leuk detail, 67 goudstaven. Die had hij ook nog ergens liggen.
2: Ja.
0: En je kunt het je niet voorstellen, maar Prince maakte zich echt zorgen over geld. In de jaren 80 kon het allemaal niet op. Het kwam echt met bakken binnen, maar het ging er ook met bakken uit. En toen hij begin jaren 90 wat minder commercieel succes had, toen draaide hij op een gegeven moment de geldkraan dicht. Hij ontsloeg een groot deel van zijn personeel, waaronder managers en de mensen die zijn huishouden en studio runden. Hij wilde ook weg bij de platenlabel, want die zouden ook veel te veel aan hem verdienen. Ja, met dit in je achterhoofd luister je toch net even anders naar deze classic van Prince uit 1992.

liedje voor haar goede vriend tennisser John McEnroe. En deze tennisser was nogal temperamentvol. Hij schreeuwde tegen scheidsrechters. Hij heeft ook heel wat rackets kapotgeslagen op het veld. Hij werd door zijn gedrag soms zelfs gedisqualificeerd. Ja, Chrissy Hynde keek eigenlijk nooit in de tennis. Maar ze wist wel dat hij vaak in de problemen kwam. Dus ja, ze vond dat hij wel een liedje verdiende. En dat werd Don't Get Me Wrong, die je net hoorde. Straks een beetje Hollandse glorie. René Vroger die komt even hallo zeggen. En je hoort een hit van Gwen Stefani dat door een Nederlander is geschreven. Ja. Maar eerst de Ronan Keating, Life is a Road.

0: gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Morgen de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Morgen om 8 uur op 6.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
13: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
12: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
17: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
16: vieren. Aldi. 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkosten. Salade. 2 voor slechts €3. Aldi.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Het ANP-nieuws van 11 uur.
22: De
3: burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht over de komst van een asielopvang in het gemeentehuis. Volgens hem zijn bewoners overvallen door het snelle besluit. Rond de opvang waren de afgelopen tijd meerdere onrustige protesten. Afgelopen dinsdag trokken de eerste asielzoekers in het gemeentehuis. Op Saba is opnieuw gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Twee helikopters vlogen over het eiland en ook werden wandelroutes nagelopen. Tegen RTL zegt zijn werkgever dat hij op zijn vrije dag was gaan wandelen en iedereen erg geschrokken is. Mariniers zijn vanuit Sint Maarten onderweg om hem te helpen zoeken. In Amerika is de doodstraf geëist tegen de man die vorig jaar twee medewerkers van de Israëlische ambassade doodschoot in Washington. Volgens justitie handelde hij uit haat en politieke overtuiging. De verdachte riep bij zijn arrestatie Free Palestine en zei dat hij dat deed voor Palestina en Gaza. De twee slachtoffers waren verloofd. En in Utrecht heeft burgemeester Dijksma een krans gelegd tijdens de herdenking van de Nakba. Die verwijst naar de massale verdrijving van Palestijnen van hun land toen na de Tweede Wereldoorlog de staat Israël werd gesticht. Er waren ook herdenkingen op andere plaatsen, waaronder een stille tocht in Rotterdam. Het radioteam weer door Weer Online. Morgen zijn er buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Ook zondag zijn buien mogelijk, maar met 14 tot 16 graden is het wel iets zachter.
18: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
21: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
24: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, A tot

0: René Vroeger, Just Say Hello. En ja, die heb je toch gewoon meegezongen, toch? Ja, ik ook hoor. Alle schaamte voorbij.
1: Supergezellig.
0: Ja. Top 4000. Classics. Survivor hoorde je daarvoor met de iconische Rocky song Eye of the Tiger. Ja, rockers uit de jaren 80, die kun je natuurlijk helemaal uittekenen. Hè, met hun wilde lange haren. Denk aan John Bon Jovi, aan Slash van Guns N' Roses. Zo ongeveer alle leden van Whitesnake. Ja, de mannen van Survivor die hielden het wel iets korter. Hè. Misschien even een matje hier en daar. En zanger Dave Bickler die droeg altijd een baret. Zo'n pet, weet je wel. Wat is er met die baret gebeurd? Dat het vroeg een journalist laatst aan de zanger. En hij vertelde dat hij er twee had. Ze waren van wol, dus ja, ontzettend warm om weer op te treden. Eentje is compleet versleten en de andere die zit hij nog af en toe wel op. Nou, goed, je weet hoe het werkt. Hè. Als je lang genoeg wacht, dan komt alles weer in de mode. Misschien ook wel zo'n baret. In 2007, toen scoorde Gwen Stefani een hit met The Sweet Escape. Ken je die nog? Er werd geschreven door Akon. En door een hele bekende Nederlandse componist, Giorgio Tuinfort. Ik ga zo direct ook The Sweet Escape draaien. Maar het is wel leuk, deze Giorgio zou je misschien niet kunnen kennen. Maar hij heeft al wel heel veel op zijn cv staan. Hij begon bij artiesten zoals Replay en Gordon. Lange Frans en Baas B heeft hij mee samengewerkt. Mr. Props. En inmiddels ook met sterren zoals David Guetta, Lionel Richie, Ariana Grande, Celine Dion en ook Michael Jackson staat op zijn cv. Hoe gaaf is dat? Bij Michael werkte hij vanaf 2006 aan nieuwe muziek. En hij leverde ook een bijdrage aan zijn postume album. Ja, mooi toch? Zal ik even een oudje van Michael Jackson er even bij pakken? Eentje van de Jackson 5? Ja. En deze stond op 1220 in de top 4000. Hier is I'll Be There bij Radio 10.

van de hofleveranciers van de top 4000 is natuurlijk Queen. Maar ja, de hits die ze hebben geschreven en hebben gemaakt, die kwamen niet allemaal zonder slag of stoot tot stand. Sterker nog, er ging vaak de nodige discussie aan vooraf. Ze schreven alle vier de bandleden individueel nummers voor de band. En ja, soms vonden ze gewoon elkaars liedjes niet zo heel goed. Daar kun je wel iets bij voorstellen. Maar goed, dan gingen ze er wel aan werken om het uiteindelijk een echte Queen-song te maken. Die strijd was een onderdeel van het creatieve proces. Ook de hit Killer Queen viel niet meteen goed. Vooral Brian May twijfelde enorm over het liedje, omdat het ja, veel lichter was dan wat ze tot dan toe speelden. Freddie Mercury vond dat het gewoon een heel goed liedje was. Het gaat over een chique call girl en het zou ook gewoon elegant moeten klinken. Brian May ging uiteindelijk overstag en toen het een internationale doorbraak werd, ja, moest hij toch wel zijn ongelijk toegeven. En ruim 55 jaar later is zijn mening 180 graden gedraaid. Hij zegt, dit is een perfecte popplaat en een van Freddie's beste nummers. Het zit prachtig in elkaar en heeft een van de solos waar ik het meest trots op ben. Al dus Brian May van Queen. Killer Queen ga je zo meteen horen. Eerst is hier Talk Talk bij Radio 10. Dumb Dumb Girl.

0: Queen en Killer Queen. En ik vertelde je net dat de leden van Queen heftige discussies hadden over de muziek. Maar ja, dat was toch wel nodig om tot het beste resultaat te komen. Zometeen hoor je de band waar een van de leden opstapte en demonstratief een glas bier over het hoofd van de leadzanger leeg gooide. Omdat hij het er gewoon niet mee eens was. En de classic Upside Down komt eraan. Van, maar ja, van wie, hè? Van Jack Johnson, van Vanessa of Diana Ross? Nou, jij hoort het zo.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
8: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
9: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
3: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
2: Ai, de man met de hamer.
3: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
4: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl,

en in de tijd van One of These Nights, dat is dan het jaar 1975, toen ging het goed hoor. Toen had de band vleugels, alles leek te lukken. Ze scoorden nummer 1 hits en ook het gelijknamige album staat op 1. Maar ja, onderling in de band rommelde het. Gitarist Bernie Leadon kon zich niet vinden in de shift van country rock naar meer hard rock. En ja, hij ligt hier met Glenn Frey ook gewoon over in de clinch. Hè. Hij is ook het constante toeren en de drank en de drugs was hij helemaal zat. En wanneer de twee weer eens ruzie hadden in de studio, toen gooide op een gegeven moment Bernie Leadon een glas bier over Glenn Frey's hoofd leeg. Ja, toen was het wel duidelijk dat hij de band zou gaan verlaten. Hij heeft jaren later zijn excuses ook aangeboden. Maar goed, hij baalt er vooral van dat het bierincident meer wordt besproken dan zijn muzikale bijdrage aan de Eagles. Kan ik me wel iets bij voorstellen natuurlijk. Hey, en dan de Dire Straits. Mark Knopfler, die is als kleine jongen fan van Elvis Presley. De band wordt in 1977 opgericht en dat is het jaar waarin de King overleed. Hij heeft zijn held dus nooit ontmoet, maar brengt wel een ode aan hem. Hier is Calling Elvis bij Team.

0: weekend. En ik wens je veel plezier met het non-stop. De grootste hits alle tijden straks na 12 uur. Slaap lekker. En morgenavond is er een nieuwe Top 4000 Classics met Albert-Jan Sluis. En ik spreek je graag maandagochtend weer in de ochtendshow met Gordon en Vrouwtje. Heb ik nog deze voor je. Maria Mena en All This Time.
1: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, we're gonna

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
6: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
5: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het balkon het, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu
12: big deals bij Keukenconcurrent.
11: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
13: Daar heb je Huub van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
19: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. Het radioteam weer door Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden.
14: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. Het radioteam weer door Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden.
1: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

0: De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met twee anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de tweede set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. Het radioteam weer door Weer Online. In het noorden regent het nog, maar verder is het droog. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. Het blijft fris met 13 graden. Zondag is het iets warmer met 14 tot 16 graden.
1: Vanaf maandag op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.